0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets.

0: Spoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ALM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioamutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in

De vrolijke muziekcombinatie van Paul McCartney en Michael Jackson. Ze hebben meerdere keren samengewerkt en dit was ook een groot succes van ze. In 1983. Het is even geleden, want dan heb je ook wat om die herinneringen op te halen. 6 over 6 en dat is de dag van vandaag. Het is inmiddels donderdag geworden en volgens mij is het de 6e vandaag. 6 augustus. Goed dat je er bent. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met allerlei leuke onderdelen in het programma Utrecht is Wakker. Maar alleen

0: was Ilse op Radio M Utrecht. En daarvoor Hummers Hummets. Inderdaad, no milk today. Ik ben nog even gaan checken. Het is er gewoon niet. 13 over 6, een hele goede morgen. Ik ben Bob, Radio M Utrecht. Luister je naar. Nou, dat betekent heel veel leuke programma's vandaag. Maar ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Het nieuws ook uit de regio natuurlijk. Casper Kooi, die praat ons vanmorgen de hele ochtend bij. En vanmiddag wordt hij dan afgewisseld. Wil hij in de zon gaan liggen? Begrijp ik ook wel. Of dat gaat lukken, of die zon er goed bij komt vanmiddag, dat weet ik niet. Maar dat gaan we voorleggen bij Margot Lippering. Het weer voor Midden-Nederland, daarvan houden we je op de hoogte. En heel veel onderwerpen vanmorgen. Alles zal wel weer op pad gaan natuurlijk vanmorgen, denk je. Dat klopt inderdaad. En waar ze naartoe gaat, ik weet het ook nog niet. Maar dat gaat ze zo meteen vertellen hier in de studio. Nou, reacties zijn altijd welkom. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook. Michel is erbij gekomen. Elwin komt zojuist binnen. Wel fijn dat je even zegt dat je er niet bent of wel bent. Ja, ik ben er wel hoor. Goed om te weten. Hij doet even een duimpje omhoog. Dan krijg je van mij een duimpje terug. Ja, dat is weer een andere omweg om hier te komen natuurlijk. Via deze Messenger bijvoorbeeld. Gekoppeld even aan Facebook en Radio M Utrecht. Daar luister je nu naar. Dus hartstikke goed, Elwin, dat je er bent. En iedereen natuurlijk. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht is: wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Maar je mag maar één ding kiezen. Dan mag je over nadenken. En als je het weet, mag je het zeggen. Je kan er niks mee verdienen. Je moet alleen weten wat je meeneemt. Is dat bijvoorbeeld een fles water of een zaklamp, een doosje lucifers, weet ik het. Geen idee. Ik zie wel wat ideeën, dus die kan ik even opdoen. Op Facebook al, Michel, die zegt morgen, ik neem een goede radio mee. Dan kan ik mooi Radio M Utrecht en Radio Onderweg blijven luisteren. Mooi. Groetjes vanuit Zeewolde, want daar is Michel op dit moment met de vrachtwagen. Goeie werkdag voor jou, Michel, trouwens voor Elwin ook. En ja, Ruud krijgt ook een goede morgen. Weet je wat ik meeneem, Bob? Ik neem mijn vrouw mee. Ook goed, naar een onbewoond eiland. Oké. Ja, fijne uitzending. Dankjewel, Ruud. Jij ook natuurlijk, ja. Ja. En Henny zegt goedemorgen. Wat neem ik mee? Mijn hardloopspullen. En mijn hondje Rico. Ho. Dat kan niet. Henny, ik had gezegd, één ding mag je meenemen. Dat wordt lastig natuurlijk. Gaat de hond mee of je hardloopspullen? Ik zou zeggen, neem de hond mee en ga lekker hardlopen op het strand op je blote voeten of zo. Mag je nog over nadenken. En Michael van het Nieuwegein zou zijn rugzak meenemen. En op een eiland eten, dieren in het water of kleine beestjes op het eiland zoeken. Ja, wat je gaat doen, dat maakt me niet uit. Althans, dat vind ik leuk om te lezen, Michael. Maar je mag maar één ding meenemen en dat is je rugzak. En wat je daarin doet, je zal er toch wel iets in doen, denk ik. Of ga je dan eten verzamelen op zo'n onbewoond eiland? Ik weet het niet, maar ik vind het leuk dat je de reactie al hebt gezet. Facebook, Radio M Utrecht. Reageren kan dus ook via de RTV Utrecht app.
1: Af en toe slaap je hier.

De Bee Gees uit 78. 1978 voor de duidelijkheid. Ja, je moet het er nog bijna bij gaan zeggen. We zitten natuurlijk al lang in een andere eeuw. 2026 terug naar 1978 dus. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik ben eens even door de kranten gaan spitten. Eigenlijk vanaf de voorpagina's gaan lezen wat de kranten brengen. De landelijke ochtendkranten, ik neem even wat met je door. De NRC, die komt met het nare afval van spectaculaire raketresten en testen op de voorkant van de krant. En dan moet je naar diverse nieuwspagina's gaan. Pagina 3, 10 en 12 en 13 van de NRC vanmorgen, om precies te weten wat er nou aan de hand is. Het nare afval van spectaculaire rakettesten. Ja, ruim 4000 kilo raketpuin van Elon Musk slaat een krater op de maan. Zo bleek gisteren, de Apollo 14S IVB. Daarvan is het te zien. Een krater uit de jaren 70 en die wordt vergeleken met nu. Nou ja, het is heel veel. Dat wil zeggen een heel groot gat. Is niet natuurlijk de bedoeling. Blader ik verder in NRC, dan kom ik langs de hete zomer van 26. Nooit stond zoveel grondgebied van Europa in brand. Want dat is wel het thema de laatste tijd. Ook bij ons in Nederland trouwens. Komen we straks nog op terug. Austerlitz maakt bijvoorbeeld een eigen vluchtplan. Bereidt zich voor op vluchten naar Woudenberg. Nou, ook zeer interessant voor Midden-Nederland. Ja, en dan moet je voor SpaceX naar al die lanceerinstallaties gaan. Aan de grens met Mexico. En daar gaat het ook niet goed. Afval, trillingen en schokgolven. Hoe SpaceX naburig zeeleven treft. Dat geldt voor de vissers. Maar er liggen ook heel veel stukjes plastic op de stranden. En we zien ook dode schildpadjes. Ja, dat is allemaal het gevolg van de lanceringen. En van de resten van het afval. En dat is niet nogal wat. Dat wordt onder de loep gelegd door NRC vanmorgen. Trouw schrijft op de voorkant over COA en provincies die kraken de gammele spreidingswet. Het heeft amper effect gehad. Iets wat wij al lang hadden gemerkt natuurlijk. Die spreidingswet zit namelijk niet goed in elkaar, zo schrijft Trouw. Het is te complex en het werd ondermijnd door vorige ministers en het kabinet. En daardoor zijn nauwelijks extra duurzame AZC's erbij gekomen in ons land. De Volkskrant brengt op de voorpagina de Verenigde Staten, die al bijna alle munitie hebben afgevuurd. Precisiewapens hebben afgeschoten op Iran. Groot artikel daarover op de voorkant. Het Algemeen Dagblad heeft het over de waterstand. Die brengt ook de woningbouw in problemen. Want als de waterstand in de grote rivieren niet stijgt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de bouw van huizen en het herstel van snelwegen in Nederland. Dit moet dan ook niet te lang duren, zo schrijft de krant. Even kort dat gesteld. En de grenscontrole is een botsmagneet. Dat brengt de Telegraaf naar voren. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is geëxplodeerd. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken, zo blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. En dat zijn de krantenkoppen vandaag. Zo openen ze op deze donderdag de 6e. Het is 4 minuten voor 6:30. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Je hoorde hem al. Lionel Richie, althans het koor. Lionel komt er zo bij. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Een goeiemorgen.

0: Lionel Richie en Cela. Wat heeft die man toch veel succes gehad? Dankzij het uitstappen uit de Commodores. Want ja, daar had hij geen zin meer in. Hij denkt, ik ga lekker solo verder. En dat was een goede keuze. Ja, de Commodores niet. Die hadden nog één groot succes nadat Lionel wegging. En dat was Night Shift. Dat vind ik trouwens een van de mooiste platen ooit gemaakt. Misschien ga ik die vanmorgen nog wel eens even laten horen. Over horen gesproken, ik noemde de naam al eventjes. Casper Kooi, goedemorgen Casper.
1: Goedemorgen Bob.
0: Jij bent al aan het voorbereiden voor het uitgebreide regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Wat hebben we sowieso in het nieuws vandaag?
1: Nou, in Rijnswoude gingen gisterenmiddag zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Mm-hmm. Ze wilden met de burgemeester praten over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen graag steun van de gemeente, van de burgemeester. Volgens een woordvoerder van de gemeente verliep de demonstratie gemoedelijk. Maar ja, kan de burgemeester er eigenlijk weinig aan doen. Mm. Dan is er de Utrechtse Jafar Wilners. Die mag zichzelf wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag, want de beste man is namelijk al 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen, zolang zijn lichaam dat nog kan.
0: Ja, jij gaat dat dus niet meer halen, want je bent de 40 al voorbij.
1: Ik ben al voorbij, ja, inderdaad. Ja.
0: Jij hebt ook nooit gekickboksen, geloof ik.
1: Ik heb iets minder spieren. En patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, die kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Het ging namelijk om acteurs van Argeon. Die liepen daar rond in de Romeinse kleding door het ziekenhuis.
0: Oh joh.
1: Om kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden daar over Romeins schrift, gladiatoren en over muziekinstrumenten.
0: Kijk eens aan. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Oh, hebben we eens laten horen?
1: Ja, ik wil iets laten horen inderdaad.
2: Oh, wacht even.
0: Ja, kom maar dan.
1: Ja, dat is, dit is een patiënt.
2: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
3: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Ja, kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen dan persoonlijk bezoek. Dat was een Romeinse held uit het Argeon.
0: Bijzonder, hè? En we hebben ook foto's volgens mij daarvan gemaakt. Of een hele reportage voor online, denk ik?
1: Ja, zeker. Het is te vinden op rtvutrecht.nl.
0: Oké. Dan weten we alvast wat we in het nieuws kunnen verwachten. Dus verderop in de uitzending uitgebreid. Mooi om dat alvast even mee te krijgen. Dankjewel, Casper. Tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Dan nog even het weerberichtje. Alvast van Margo, want het heeft ze doorgestuurd. En ik spreek haar natuurlijk uitgebreid in de radio-uitzending. Om 6:50 van Utrecht is wakker. Vandaag wordt het een graad of 2, 23 in Midden-Nederland. En het wordt een mix van zon en stapelwolken. En opnieuw staat er dan een stevige westenwind met kracht 3 tot 4. Alvast de vooruitblik vanavond en vannacht. Dat verloopt allemaal helder. Het gaat afkoelen naar 10 of 11 graden Celsius.
4: Vanmiddag vanaf 3 uur.
5: Zomer op je radio.
4: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker met Bob van

0: De Sjoep Sjoep Song. Ja, dat is altijd een leuke titel en een leuke plaat natuurlijk. It's in his kiss van Cher hier op Radio M Utrecht. Inmiddels is het hier over 6:30. Het is een komen en gaan van mensen. Want ja, de een komt binnen, Casper, even wat nieuws vertellen. En dan gaat hij weer de deur uit. Nou ja, de studiodeur uit. En dan gaat hij richting de redactie en dan gaat hij zich weer voorbereiden op het nieuws. Komt ineens Anne binnen. Ja. Nou ja, dat was ook gepland.
1: Wisseling van de wacht.
0: Maar jij gaat ook weer gouden deur uit. Maar je gaat wel even vertellen bij ons wat je gaat doen vandaag.
1: Ja, goedemorgen. Ik trek vandaag naar de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Samen met een boswachter. En dat niet voor niets. Want de droogte, de extreme droogte die nu gaande is in onze provincie, dat zet maar door.
0: Gevaren bosbranden natuurlijk altijd, ja. Hè?
1: Bosbrandrisico's op de Utrechtse Heuvelrug. Nou, we hebben er enorm veel over meegekregen. Al dan niet in het buitenland. In ons eigen land is er ook extreme droogte. Ja, en die zomerse temperaturen die blijven nog wel even. Volgende week worden ook weer dertigers voorspeld.
0: Ja, het is een zomer, hè?
1: Ja. Nou, dat voorspelt niet zoveel goeds. Want er moet regen vallen, al wil de natuur ervan bijkomen. En het schijnt dat de droogte ook wel wat enige schade al heeft aangericht op de Utrechtse Heuvelrug. Bomen die verdorren. De plassen die opdrogen. Nou, dat betekent ook dat op lange termijn dieren gaan verdwijnen. Ja. Nou, er zijn best wel wat serieuze gevolgen waar we aandacht aan kunnen besteden. En boswachter Sabrina Veldman, die kan mij laten zien hoe die schade eruit ziet en wat de gevolgen zijn daarvan.
0: Ja, en de voorzichtigheid als je het bos ingaat, dat moet je altijd wel zijn natuurlijk. Maar juist in deze tijd. Maar dat zal voorlopig wel even aanhouden.
1: Ja, absoluut. Ja, en wat is dan, hoe lang kan het nog aanhouden voordat die hele plas opdroogt bijvoorbeeld? En is het één extreme zomer die ervoor kan zorgen, of is het al jarenlang een aanloop? Steeds droger, droger, droger, droger. En hoe gaat ons landschap er dan uitzien?
0: Ja. Maak je er zorgen om, persoonlijk?
1: Nou, ik vind het wel wat. Kijk, ik ben heel benieuwd hoe de toekomst dan zal zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die recreëren op de Leersumse plassen of de wandelen in het bos. Mm-hmm. Maar ja, goed, als er steeds minder bomen zijn, ben ik benieuwd of bijvoorbeeld nog wel, de lucht schoon kunnen houden. Dat doen de bomen ook, hè?
0: Ja, die zuiveren natuurlijk ook.
1: Ja, is dat dan ook nog een gevolg? Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar, wat de gevolgen zijn, zeg maar. Ik weet niet of ik me heel erg zorgen maak al, want nogmaals, het is dan niet heel erg zichtbaar. Maar ja, wat niet heel erg zichtbaar is, kan natuurlijk ook gewoon gevaarlijk zijn voor die bossen.
0: Ja, nou schelen wij flink wat jaren met elkaar. Ik denk er bij mezelf, we moeten nu wel wat gaan doen. Mm. Maar wel met elkaar natuurlijk. Maar ik krijg de indruk van, maar we hebben het allemaal verkeerd gedaan. De laatste paar jaar. Mm. En dan denk ik, al tientallen jaren, misschien wel een paar eeuwen dat we het allemaal niet goed doen. Maar zeker sinds de industrialisering, met al je woorden er even bij pakken. Denk ik, het is gewoon nog steeds. We willen steeds meer en steeds meer uitstoot natuurlijk. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ja. Dat kun je niet in een jaartje terugdraaien.
1: Nee, precies. Ik ben dan benieuwd of de boswachters bijvoorbeeld, als een andere boswachter bij ons van de week hier bij RTV Utrecht online, een artikel van een collega-verslaggever, die zich zorgen maakt. En die is een soort ecologische depressie, zegt hij. Oh. Dat hij zich zo'n zorgen maakt om het verval van de Utrechtse natuur. Ja. Dus dat zijn wel flinke uitspraken, al zeg ik het zo.
0: Zeker. Ja. Met Sabrina Veldman, de boswachter, ga jij dat bespreken. Ik vind het een goed onderwerp. Ja. Hey, succes. Op die kant, op het bos. Ik stuur je het bos in, niet met een kluitje giet in. Maar, precies, dat is ook weer niet goed. Dus alle heel veel succes en dan horen we je straks.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker met ABBA. That's your mother. No.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

Love van Bobby Seyfried. Hij is 81 geworden dit jaar. Hij werd geboren in Hammersmith en Hammersmith, Londen. In het Verenigd Koninkrijk. In de UK dus, ofwel gewoon in Engeland, zeiden we vroeger. Ja. Dit komt daar niet vandaan. Sidney Youngblood heeft Only I Could, maar wel een lekker plaatje om te horen. We maken zo de aanloop met dit nummer uit 1989 naar... Uiteraard mag Godrik Brink en het weer voor Midden-Nederland. Er komt wel weer een windje te staan vandaag. Maar minder, denk ik, dan gisteren. Dat is mijn interpretatie, maar ik ga zo het even vragen aan haar. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Wat willen mensen nog meer om wakker te worden?

0: Sidney Youngblood. Hij werd dus niet geboren in Londen. Nee, hij werd geboren in Texas. En dat is iets heel anders natuurlijk, ja. If only I could. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even wat extra verkeersinformatie op de A12. Is langzaam rijden. Opletten ook daar. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar staat een auto met pech. En heb je 10 minuten extra reistijd voor nodig. 9 minuten voor 7. Radio M Utrecht houdt je op de hoogte. Ook van het verkeer dus. En ja, het weer met Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ik zei net, ik interpreteerde dat de stevige westenwind minder was dan gisteren vandaag. Maar misschien is dat helemaal niet het geval.
1: Nou, ik denk wel een fractie hoor. Je bent een goede weerman.
0: Nou, het ging gisteren flink tekeer namelijk. Ik denk, dat gaat toch niet overtroffen worden of benaderd worden vandaag weer. Maar goed, ik was een beetje voorzichtig in, of voorbarig in de uitspraak. Maar nu denk ik van, ja, misschien wel wat flink wat wind natuurlijk. Want die westenwind, de stevige westenwind boven land, was gisteren heftig toch wel, ja.
1: Ja. Gisteren uit het zuidwesten en je voelde het, hè, dat die kleffe, klamme lucht naar het oosten werd weggeduwd door die wind. En die wind, die was behoorlijk hoor. Die was matig, af en toe vrij krachtig. En zelfs uitschieters naar krachtig, een windkracht 6. Uh-huh. En ik heb geprobeerd inderdaad mijn eigen tip op te volgen door alles open te zetten, de ramen en de deuren.
0: Werkt het?
1: Maar het werkte wel, maar ja, af en toe sloeg er weer een deur of een raam dicht. Dus wat dat betreft, een beetje te veel wind is ook niet goed natuurlijk.
0: Ik had de vaas met bloemen op de grond staan. Dat vind ik wel leuk. Met takken erin. Maar die stond op een gegeven moment een beetje te wankelen. Ik denk, laat ik die maar even wegzetten. Omdat inderdaad ze tegenover elkaar openzetten. Het gevolg had dat die wind gewoon echt door je huis heen jaagt. En dat ging bijna mis, dacht ik zo. Dus uit voorzorg heb ik die vaas maar even om de hoek neergezet. Dat leek me beter. Vandaag dus ook wind en ook weer, maar iets anders van richting. Niet zuidwestelijk, maar meer westelijk dus.
1: Precies, en vanmiddag misschien zelfs wat noordwestelijk. En op dit moment is het nog heel rustig in de atmosfeer hoor. Bij ons waait de wind uit het zuidwesten. Windkrachtje 1 in Kapau, windkrachtje 2 in De Bilt. Mm-hmm. En het is afgelopen nacht best lekker afgekoeld. We bereiken nu een beetje het punt dat de minimumtemperaturen zijn bereikt. 13,6 in Kapau, 14,7 in De Bilt. Dus dat zijn alweer aangenamere slaaptemperaturen dan de afgelopen nachten. En vandaag wordt het ook niet meer zo warm. Ik denk dat we uitkomen vanmiddag op een hele mooie 22, 23 graden. Wat we nu zien is dat we met een wolkenbandje te maken hebben wat van west naar oost over onze provincie trekt. Dus overal waar het nu even zonnig is, kan het ook eventjes bewolkter zijn. Ja. Maar dat trekt naar het oosten weg. En daarna krijgen we een dag met flink wat zon. Vanmiddag mooie stapelwolken. Echt van dat Hollandse zomerweer met de bijpassende temperaturen. 22, 23 graden. En vanavond en vannacht gaat het als de wind weer gaat afnemen, gaat het weer lekker afkoelen naar zelfs temperaturen onder de 10 graden. Dus wat dat betreft, als de warmte nog in het huis hangt, kun je opnieuw weer even proberen om alles stormvast lekker tegen elkaar open te zetten.
0: Ik hoor nog niet het woord bedsokken. Dat gaat er niet komen.
1: Nee. Ik denk dat wel lekker is hoor. Temperaturen onder de 10 graden. En we krijgen nog zo'n nachtje. De dag na zaterdag. Dus wat dat betreft, eventjes een adempauze. Even lekker doorwaaien. En de warmte weer eventjes kwijtraken in huis.
0: Ja, niet zo verkeerd denk ik dan. We zijn weer bijgepraat voor nu. Ik zeg het volgende uur. 7:50. Kop koffie erbij.
1: Zeker.
0: Dat gaat goed. En weerspreuk dan. Hè? Want dat vinden we wel fijn om de dag mee door te komen. Dus heel graag tot dan. Dankjewel voor nu, hè. Tot zo weer, Margot.
1: Doei.
0: Utrecht is wakker met Captain en Toneel en Love Will Keep Us Together om 7:05.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: avond vol met nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
8: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
10: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
8: Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lieselot Thomas, het NOS Journaal, wordt tijd na het nieuws uit binnen- en buitenland. Dus voor het nieuws uit de regio met Casper Kooi. Goedemorgen, Casper. Je gaat ons de hele ochtend bijpraten over wat er leeft en speelt in Midden-Nederland.
12: Goedemorgen. In Renswoude gingen gisteren zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het ging er allemaal gemoedelijk aan toe. De Utrechtse Jafar Wilnis is wereldkampioen zwaargewicht kickboksen geworden. En in Oost-Moldavië is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken. En daar hoor je straks meer over.
11: Oh, wat apart, ja. Die rijdt misschien nog wel.
12: Ja, die rijdt. En of die rijdt. Ja, okay. Zeker. Maar hoe die daar terecht is gekomen, dat hoor je over een half uur.
11: Bijzonder. Nou, tot zometeen dan.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
7: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

de Spinners uit Detroit. Vroeger moesten ze dat er nog bij zeggen in de naam, hè? De Detroit Spinners. Cupid, I've loved you for a long time. Het is een lange tijd geleden een grote hit bij ons. In Midden-Nederland ook. In 1980, want daar praten we over. Goedemorgen, tweede uur Utrecht is wakker. En gezellig dat je er bent. We gaan zo op vakantie. Nou, even vast voor uitblikken. Natuurlijk is er de laatste aflevering vanmiddag al live and kicking van Jos met de vakantie 100. Ja, de beste 100 platen door jullie zelf samengesteld. Elke dag, maandag, dinsdag, woensdag en dus vandaag donderdag de laatste dag tussen 3 en 5 uur om die vakantie 100 samen te stellen met de keuzes die jullie hebben gemaakt. Ik heb zometeen nog een vakantieplaat ook trouwens, want dat is blijven liggen. Een vakantieplaat, of sowieso als je een ideetje hebt, hè, over een plaat die je herinnert aan een vakantie van wel eer, van lang geleden of minder lang geleden, dat maakt ook helemaal niet uit. Geef het even door, studio@rtvutrecht.nl of je doet dat via de RTV Utrecht app. Kom het wel tegen. Dat zometeen je vakantieplaat. En dan wil ik gelijk even weten als je op vakantie gaat. Nou ja, ik bedoel als je gaat naar een onbewoond eiland. En je zou maar één ding mogen kiezen om mee te nemen. Wat zou dat dan zijn? Op Facebook staat die vraag ook. Daar kun je posten. De vraag, het antwoord in dit geval. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. En dit zijn Nick en Simon.

vrolijke Bell Stars en Sign of the Times. Een vroege jaren 80 plaat, nou 1983. Ja, we waren al even bezig in de 80's. Maar goed, het was wel aan het begin van de jaren 80. Leuke herinneringen komen weer boven. Ja, zometeen een mooie vakantieherinnering. We hebben dat op de mail binnengekregen of we daar nog even een plaatje aan willen koppelen. Die nog niet meegekomen is in de vakantie 100 volgens mij. En ofwel gaat hij vandaag misschien wel komen, dat weet je niet. Maar in Utrecht is wakker alvast een muzikale herinnering aan een vakantie uit het jaar 1989. Ik ga je zo meteen bijpraten. Als je op vakantie gaat, en moet je voorstellen dat je gaat naar een onbewoond eiland, of dat nou echt vakantie is, weet ik niet. Wat zou je dan meenemen? Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht.

met dit item. Nou, dat gaat goed komen, denk ik dan. Als je maar reageert, zoals David bijvoorbeeld. Ik neem simpelweg mezelf mee. Oké. Volgens mij heb je dat bij een andere vraag ook al eens gezegd als antwoord. Maar dat geeft niet, David. Ik begrijp dat. Je neemt jezelf mee. Voor de rest gebruik ik mijn verbeeldingskracht. En wie weet komt er op mijn onbewoonde eiland ook wel een vrijdag. Daar moet je even over nadenken. Maar het kwartje valt waarschijnlijk bij velen al. Nou ja. Laat ik actueel zijn, een donderdag, want dat is het natuurlijk vandaag. Nog veel meer reacties, ze zijn te vinden. Reacties ook hier van Marcel. Vakantie Mallorca, kom ik zo meteen over terug, want het gaat over vakantieplaten. Dus dat is mooi. Marcel Duitser die luistert op dit moment ook. Goedemorgen Marcel. Ik heb vanmorgen geladen met de vrachtwagen in Oldenzaal om te gaan lossen. Bij Zuiderlaan in Oord. Nou, dan weten we dat ook weer, hè. Lekker bezig en de radio aan. Ja, waar je ook bent onderweg. We vinden het leuk als je even stilstaat om dan even een berichtje te sturen. Dus kom er maar mee. Ik ben benieuwd. Kan via Messenger, dat kan. Maar je kunt het ook via de RTV Utrecht-app doen. Of gekoppeld aan die vakantieplaten kan dat op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, wij gaan terug naar een vakantieplaat. En dan moet ik even kijken of we het allemaal op orde hebben. Even kijken. Ja, 1989, ik lees het hier. Zo'n berichtje van Thea en Martin uit IJsselstein. We hebben een mooie muzikale vakantieherinnering. Het is er eentje uit het jaar 1989. Thea die mailt. We waren in augustus 89 op vakantie in België. Op een camping bij Antwerpen. En we hadden een klein transistorradiootje mee. En op welke zender wij ook afstemden, we hoorden steeds een vrolijk nummer. Lambada. Omdat wij dat leuk vonden klinken, zetten we onze radio steeds harder. En dat werkte aanstekelijk. Ook andere campinggasten met een radiootje lieten de lambada schallen over dat terrein. Dat is leuk. In Antwerpen, de zomerhit was geboren. Dus onze vakantieherinnering is Kaoma en Lambada. Bob, laat maar horen. Nou, ik heb hem al ingestart, hoor. Heerlijk, zeg. Ja, 1989. Het is even geleden, maar wat heerlijk om dit te horen. De wereldhit.

0: herinnering. Als je ook zo'n vakantieherinnering hebt, kom er maar mee. Laat maar weten. En vergeet vooral niet die radio nog harder te zetten. En wie weet zit Kaoma en Lambada er ook vanmiddag wel bij. Tussen 3 en 5 bij Jos. Want dan hebben we de vakantie 100.
1: De zomer vier je

0: Crosby, Stills, Nash en toen zat Young er ook nog bij. Een Our House uit het jaar 1970, dat is even geleden. Leuk om te horen, meer vakantieherinneringen zullen naar voren komen. En als je er eentje hebt, dan kom je er maar mee. Laat het maar weten via de RTV Utrecht app of je een plaat hebt waar je herinneringen hebt van een vakantie. Casper, heb jij dat ook trouwens? Je hebt ook wel geregelmatig vakantie gevierd in je leven.
1: Zeker.
0: Heb je dan ook een plaat waarvan je denkt, oh, dat was dat of dat was dat?
1: Oh ja, nee, er is eentje, daar moet ik meteen aan denken.
0: En dat is?
1: Dat is een heel album.
0: Dat kan niet, hè? Ik kan een keuze maken, maar...
1: Oh, nee, dat is het. Ik heb dat helemaal grijs gedraaid. Ik had een bandje van Michael Jackson,
0: ja.
1: Bad.
0: Ja? En, oh, Bad, uit 87.
1: Precies, ja. En als ik dan mijn ogen dicht doe, dan zit ik nog achter in de auto.
0: Who's back?
1: Ja, precies. Met mijn walkmannetje, zeg maar.
0: Deed jij de dansjes ook van Michael? Die pasjes deed toch, mag ik hopen?
1: Ja, maar dat kon niet achter in de auto. Dus ik kan het niet nadoen.
0: Nee, dat is waar. Het regionieuws, zo meteen over een paar minuten. Wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, het is afzien voor bewoners van een studentenflat in Maarsen. De ramen kunnen daar niet open.
0: Ahi.
1: Dus ze smelten weg in hun kamers daar.
0: Oh, dat is even naar. Dat horen we onder andere in het nieuws van Radio M Utrecht om 19:30. Tot zo meteen.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Het regio nieuws van Radio M Utrecht begint met een boerenprotest.
6: Ja, in Rijnswoude gingen gistermiddag zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Die wilden met de burgemeester praten over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen steun van de gemeente. Volgens een woordvoerder daarvan verliep de demonstratie gemoedelijk. De Utrechtse Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickboksen noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk al 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat nog kan. In Maarsen klagen bewoners van een studentenflat over extreme hitte. In de boemerangflat loopt de temperatuur in de kamers op tot boven de 30 graden. Het erge is, de ramen kunnen niet open.
7: Het was zo leuk. Ik wil dat ze...
5: Nou, dat was niet leuk, denk ik.
6: Dat was niet leuk, nee.
5: Maar wat was wel 40, 30 graden? 30 graden?
6: 30 graden, ja.
8: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna die here. How am I supposed to breathe?
6: Ja, die beste vrouw had ook een kaars in de vensterbank staan en die smolt ook helemaal weg.
5: Oh, echt waar? Er zat wel een gezellig muziekje eronder.
6: Er zat een gezellig muziekje onder, inderdaad. En dit komt van onze socials trouwens. Volg op ons op Instagram, zou ik zeggen.
5: Ja,
6: de verhuurder die gaat nu onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden. Bewoners die willen huurverlaging, maar de verhuurder die pikt daar niet over.
5: Oh.
6: Een opvallend beeld in Oost-Moldavië dan. Daar is een oude U-bus uit Utrecht opgedoken.
5: Ja?
6: Je kent ze wel, die knalgele bussen. Nou, die rijdt er gewoon rond met Utrechtse bestikkering er nog op. Volgens de vervoerder, wat hebben we even nagebeld, is de bus vorig jaar verkocht en later doorverkocht. En als je in Roemenië bent, dan heb je ook nog wel eens kans om een oude U-bus van ons daar te zien.
5: Wat geweldig.
6: Ja, leuk hè?
5: Ja, leuk, ja. Maar hij doet de dienst ook nog daar, snap ik.
6: Zeker, zeker. Ja, dat is een goede recycling, hè?
5: Ja, dat is wel goed. Ja, aan de andere kant, die dingen stoten heel veel uit natuurlijk. Ja. Dat is met auto's ook zo. Die exporteren we nog steeds naar Afrika toe. Want daar kan het wel doorrijden. Terwijl je hier APK verloopt en dat kan niet meer, weg.
6: Ja, dan mag je de stad niet in.
5: Nee, precies.
6: Meer nieuws trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Mix van wolken en zon vandaag. Het wordt zo'n 22 graden. En ik kijk nu naar buiten. Het valt nu nog mee, maar er komt straks een stevige wind aan.
5: Ja, precies. Ja. En het is bewolkt, hè? Dus die zon wordt een beetje gehinderd op dit moment.
6: Ja.
5: Meer over het weer zo meteen van Margot. En Casper, we horen jou ook weer zo meteen om 8 uur.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Vanmiddag vanaf 3 uur...
15: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Radio 1 Utrecht.
5: Anne horen we zometeen vanuit Leersum.

0: toch wel de verjaardagsplaat. Jazeker wel. I'm happy as can be. Cliff uit 1968. En voor alle jarige Midden-Nederlanders...
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd!
0: Van harte, het is jullie verjaardag. Het is 8:08, dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. De droogte, daar gaan we het over hebben in onze provincie, wordt steeds extremer. Het is en blijft natuurlijk zomers. En ook voor de komende tijd wordt er nog geen echt veel regen voorspeld. Boswachters zien de gevolgen terug in de Utrechtse natuur. Maken zich best wel zorgen. Bomen die verzwakken en ook plassen die aan het opdrogen zijn. Bijvoorbeeld de Leersumse plassen. En daar is Anne vanmorgen. Anne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Bob. Ja, inderdaad. Ze staan op de Utrechtse Heuvelrug in Leersum. Te kijken naar een van de plassen. Wat de Leersumse plas is. Of ja, had moeten zijn. Het ligt zo goed als droog. Het is ontzettend droog. Dat zien wij aan de natuur. Gaan we zo meteen over in gesprek met boswachter Sabrina Veldman. Eerst loop ik tegen een toevallige voorbijganger. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent hier lekker aan het wandelen. Doet u dat vaker?
3: Ja, ik kom hier regelmatig. Okay. Minstens zeker in de week.
2: En wat valt u op als u om u heen kijkt?
3: Nou, hoe verschrikkelijk mooi het hier is. Dat in de eerste plaats. Want het is echt, ik vind dit de mooiste plek van Nederland. Ja, zeker, zeker daar, het gebied daar. Dat is echt ongelooflijk mooi.
2: Ja, de mooiste plek van
3: Nederland. Ja, maar het is heel terecht droog. Want 2 jaar geleden kon je gewoon hier niet lopen.
2: Ja, dan was er water.
3: Ja, dan was er gewoon water. Ook dit pad, volgens mij zelfs, waar we nu staan, konden we niet lopen.
2: Nee, en nu is het droog. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, het is de klimaatverandering, hè. Dus het is geen beste zaak. Nee, het is een heel groot probleem.
2: Maakt u zich ook zorgen daarover?
3: Ja, best wel, ja. Het is een groot probleem, ja. Het is, ik denk, een van de... Er zijn meerdere grote problemen in de wereld natuurlijk, maar dit is wel een van de grootste, een van de grotere problemen voor de mensheid. Ja.
2: Ja, en zeker als we het nu zelf ook kunnen zien, als we om ons heen kijken, dan kijk ik gelijk even naar boswachter Sabrina Veldman. Laten wij een stukje die kant op gaan lopen.
4: Ja, helemaal goed.
2: Dan gaan wij zien, even zo door, ja, toch wel droge hei lopen. Hè?
4: Ja, heel droog. Ontzettend droog. Je hoort het gewoon knerspen onder je voeten. Hè?
2: Inderdaad.
4: Terwijl hier normaal gesproken gewoon water staat.
2: Je ziet ook gewoon aan de grond. Het voelt niet vochtig, maar het is een beetje als je je voeten erop zet, een soort. Ja, hoe moet ik het omschrijven?
4: Creppapier?
2: Ja, creppapier. Dat vind ik een goede. Ja.
4: Nee, inderdaad. Het kniespert. Het is droog.
2: Het is nog wel deels groen, maar ik zie ook veel geel. Ja, en dat is natuurlijk ook een teken van droogte.
4: Ja, blad. Ja. Ja, zeker. Ja, die planten die hebben heel veel moeite met hun mineralen optrekken, omdat het vocht gewoon ontbreekt. Ja. Dus daardoor zie je ook dat de groene bladeren eigenlijk geel worden.
2: Ja, en dat is natuurlijk een teken van een hele droge zomer waar we nu in zitten. Waarschuwing voor extreme droogte hier op de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook een aanloop van een aantal droge jaren.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja, eigenlijk heel erg weersextreme. Want waar je inderdaad, waar die meneer net ook naar refereerde, voor 2 jaar geleden hier bijna niet kon lopen. En zelfs het water door het bosreservaat richting de A12 liep. En we het niet tegen konden houden. Zien we nu dat de plas gewoon nu al dit tijdsperiode al droog valt. Ja.
2: Ja, en als we zo voor ons kijken. We zien in de verte een aantal koeien grazen. Die staan er net 2 jaar, begreep ik net van jou. En die kennen ook nog wel een beetje de natte periode. Maar ja, als we zo voor ons kijken. Hier had dus een plas moeten liggen, maar ik zie geen water.
4: Nee, ik zie alleen een beetje modder. Een restant van waar ooit water heeft gestaan.
2: Hoe hard is dit gegaan?
4: Ik denk dat dit het resultaat is van 3-4 weken.
2: 3-4 weken, jeetje. Dus dat is wel echt de extreme droogte die nu aan de hand is.
4: Zeker. Ja, het illustreert echt wat er eigenlijk op de hele Utrechtse Heuvelrug gebeurt. En dat is echt een groot watertekort. Ja.
2: Maakt u zich zorgen?
4: Ja, enorm. Heel veel zorgen. Mm. Ja, ik zie de natuur eigenlijk in de afgelopen 2 jaar heel hard achteruit hollen. Echt heel hard. Ja, schrikbarend hard.
2: En hier specifiek op de Utrechtse Heuvelrug ook dus?
4: Ja, zeker. Een heel kwetsbaar gebied. Droge zandgrond. Dus het is al heel schraal. En er is al eigenlijk heel weinig water te vinden. En het beetje water dat we hebben, ja, dat is heel, heel kwetsbaar in deze periode.
2: En hoe zorgwekkend is dat op de lange termijn, die droogte hier? Dus dat de plassen bijvoorbeeld specifiek verdwijnen. Wat zijn de gevolgen daarvan?
4: Nou, dat heeft vooral grote ecologische gevolgen. Met zijn zure vennen. En de vennen staan bekend omdat er een hoop libellen en kikkers en amfibieën in leven. Denk ook aan de salamander bijvoorbeeld. En als die plas opdroogt. Zo'n libel heeft 3 jaar nodig om op te groeien in het water. En eigenlijk wat wij zien vliegen, dat is zijn laatste stadium. Dat is zijn paring. Verschijning, om het zo maar even te zeggen. Om een andere partner te vinden. Maar ja, als in die 3 jaar die plas opdroogt, dan kan je je voorstellen dat zo'n larve het niet overleeft. Dus dat de populatiegroep eigenlijk steeds sneller achteruit gaat. En dat geldt ook voor de kikkers, de padden, de salamanders. Want die zijn en op het land, maar hebben ook water nodig.
2: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat er diersoorten gaan verdwijnen op termijn hier op de Heuvelrug.
4: Als er langere zomers komen die heel droog zijn en als het water vaker frequenter gaat opdrogen, dan heb je kans dat de populatiegroepen gaan afnemen en misschien zelfs lokaal verdwijnen.
2: Ja, nou, loop nog even een stukje verder.
5: Ik miste er nog even een stukje
2: verder, want als ik zo nog een stukje verder vooruit kijk en ik zie de bomen staan van het bos hier. Een groot deel ziet er nog wel gezond uit, wat meneer al net zei. Weet je, ik geniet ook van dit gebied. Het is nog steeds prachtig om te zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn van, maar ik zie nog niet zoveel.
4: We krijgen heel vaak de vraag, waarom zie ik zoveel dode bomen staan? En dat heeft te maken met 2 jaar geleden, dat het water zo ver is gekomen, dus ook echt de bosvakken in. Ja, die bomen, die wortels, die zijn eigenlijk gaan rotten, omdat er geen zuurstof meer bij kon. Een boom die heeft water, zuurstof en mineralen nodig om te groeien en groot te zijn. En ook bladeren te vormen. En ja, als je hier in de bosrand ziet, dan is het grijs. En dat komt dus echt omdat het dode bomen zijn.
2: Ja. En mensen slaan dus zelf ook alarm door jullie te mailen of te bellen bijvoorbeeld?
4: Ja, zeker. Mensen zien het als ze een rondje maken in een van onze gebieden. Ja, en daar zijn we ook wel blij mee. Alleen ja, we kunnen geen water toveren helaas.
2: Ja, jullie kunnen er ook niet altijd iets aan doen, begrijp ik.
4: Nee, zeker niet. En zeker nu ook het waterschap sproeiverbod heeft afgekondigd. Is dat toch ook wel een probleem. Ja.
2: Hoe voel je dan als je dan met ledenogen bij wijze van spreken moet toezien dat dit gebeurt in je eigen natuurgebied?
4: Hartbrekend. Ja. Ja, we komen af en toe echt wel een beetje ondersteboven terug. Omdat we een vak wat 2 jaar geleden nog gewoon heel goed bij stond. Dat we toch een hele grote aftakeling zien. Sterft in de toppen, maar bij beuken ook takken die we ineens loslaten. Bas die ineens loslaat. Geen bladen vormen. Dus het is desgracieus.
2: Ja. We gaan zo meteen verder in gesprek over wat de gevolgen zijn voor de lange termijn, voor de natuur en voor de mens. Hoe wij dit gaan merken, hoe wij dit gaan zien. Wij gaan nu naar een ander natuurgebied samen, naar Lage Vuursche, om te kijken wat daar het gevolg is van de droogte. Dus de schade die de droogte al inmiddels al heeft aangericht. En dan stel ik voor dat we maar naar de auto lopen.
4: Hè? Helemaal goed.
0: Klein stukje rijden vanaf het Leersumse veld. Tot zometeen weer. Boswachter Sabrina en Anne. En dit is Miss Montreal en Schuilen. Gaan we zometeen nog even kijken naar en vakantieherinneringen, vakantieplaten en wat je meeneemt naar een onbewoond eiland. Dit is Miss Montreal.

0: Sanne Hans en haar team, haar band Miss Montreal en Schuilen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gaan we zo meteen naar de vakantieplaten? Er zijn heel wat suggesties. En wat je mee zou nemen naar een onbewoond eiland. Wat een leuke reacties al via de RTV Utrecht app. En op Facebook staan er ook heel veel leuke reacties. En misschien heb je dat al wel gezien. Gezien dit uur nog niet, gehoord ook nog niet dit uur. Hoog tijd om te gaan praten met Margot over wat voor weerbeeld we kunnen verwachten vandaag. Ik zie een klein beetje zon weer doorkomen in Utrecht. Goedemorgen, ja. Margot. Want dat is ook wel het goede nieuws, hè? Want, maar wel gesluierd zo af en toe, denk ik.
1: Ja, ja, er zitten ook wat wolkjes in de weg. Hoge, middelbare wolken. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Maar de zon die gaat het in onze provincie gewoon prima doen vandaag. Ja. En ja, die temperaturen die blijven lekker aan de comfortabele kant. Hè. Gisteren hebben we nog temperaturen gehad die opliepen naar zo'n 26 graden op de meeste plaatsen. En vandaag doen we een klein stapje terug. Het wordt vanmiddag zo'n 22 tot 23 graden. En op dit moment is het nog rustig in onze provincie. De zuidwestelijke wind die is zwakjes van kracht. Maar die gaat naar het westen. Vanmiddag zelfs naar het noordwesten draaien. En die gaat weer flink toenemen. En net zoals gisterenmiddag heb je even een periode in de middag dat het flink kan waaien. Ik denk ietsjes minder dan gisteren. Ja. En gisteren was het echte windkracht 4 tot 5. Toen sloegen bij mij alle ramen en deuren gewoon weer dicht. En vanmiddag denk ik dat je ook lekker kunt doorluchten. De was kunt buiten hangen, want het blijft in onze provincie gewoon droog. Een heerlijke Hollandse zomerdag met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Eindelijk. Het is opgelucht ademhalen. Ongetwijfeld zullen er wel weer wat warme dagen gaan komen. Maar niet na vandaag meteen, hè? Morgen ook niet, neem ik aan.
1: Nee, we krijgen eerst nog een heerlijke zomeravond en een koel nachtje. Ja. De temperaturen vannacht zijn blijven steken op een graadje of 14, 15. En komende nacht gaan we nog wat verder onderuit naar zo'n 10, 11 graden. Morgen overdag zien we wat meer bewolking dan vandaag, maar het blijft bij ons droog. Gewoon droog. En later op de dag komt de zon weer prima tevoorschijn. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De wind is morgen minder sterk dan vandaag. Mm-hmm. Gaat omhoog naar zo'n 3, 24 graden. Dus een graadje erbij. Maar het is gewoon ook weer morgen lekker weer. En dan gaan we opnieuw weer naar de warmte toe. Want de wind in het weekend gaat weer draaien naar het zuiden. Op zaterdag een zuidoostelijke wind. Dat is ook een hele droge wind. Dus de zon die komt goed tevoorschijn. Ja. En de temperaturen gaan naar een fris nachtje. De nacht naar zaterdag hebben we zelfs temperaturen onder de 10 graden. Dat is toch echt wel heel lekker om te slapen. Maar overdag gaat het kwik weer naar zo'n 27, 28 graden. En zondag gaan we weer richting de 30 graden. Dus het gaat maar door.
0: Ja, het zijn wel flinke amplitude, hè? Dus flinke verschillen tussen de lage en hoge temperaturen.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat is dan weer die hoogte. Vandaag valt er wel mee, morgen ook. Dat is goed om te weten. En voor vandaag een weerspreuk. Wat heb je bedacht?
1: Even kijken hoor, waar ik hem heb. Ja.
0: Ja.
1: Nou, deze gaat over de droogte en het gebrek aan regen.
0: Ah ja.
1: Want, ik denk dat het ook volgende week warm wordt. En dat de kans op regen steeds maar wordt uitgesteld. Misschien later in de maand augustus. Dat we misschien naar een ander weerregime gaan. En dat de kansen op regen wat stijgen. Maar de droogte is nog wel steeds nummer 1 in het nieuws. En daar gaat de weerspreuk over. Als augustus zon zonder regen heen gaat, de koe mager voor de kribben staat. Nou, dat merken we dus ook in het nieuws, hè? Want de groenten worden duurder, het fruit wordt duurder.
0: Ja,
1: iedereen zal het echt wel merken dat het heel erg droog is.
0: Ja, en Anne gaat erover doorpraten over de droogte in de bossen van Leersum was er zojuist. En Leersumse plas niet te vergeten. En straks bij Lage Vuurse, daar is het ook zichtbaar. Margot, dank je voor nu. En over een klein uurtje weer, hè, 8:50.
1: Ja, gaan we doen.
0: Dag. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Als je naar een vakantieplekje gaat en het zou een onbewoond eiland zijn en je mag maar één ding meenemen, we stellen nogal wat. Dat is de vraag vandaag. Als je één ding mee mag nemen naar een onbewoond eiland, wat neem je dan mee? Reacties, Facebook en natuurlijk de RTV Utrecht app. Even WhatsApp met mij, met de studio. En Connie praat erover door en Joost praat erover door. Dus en in Aan Tafel en in Utrecht Komt Thuis. Miranda zegt, mijn ouders, die neem ik mee. Ja, dan is het niet meer een onbewoond eiland. Nee, dat niet, nee. Maar wel gezellig natuurlijk ook. Wel fijn dat je eraan denkt. Robert Kooijman zegt, goedemorgen, ik neem mijn zwembroek mee. Robert uit Schoonhoven, dat is handig. Zeker. Ja, je mag maar één ding meenemen, dus je moet er goed uitspoelen. Nou ja, dat lukt wel in die zee natuurlijk, want in een onbewoond eiland, ja, water genoeg wat dat er gaat. Even kijken hoor, of we nog eentje hadden hier waarvan ik dacht van, oh, die moeten we even meenemen. Ik denk dat ik mijn huis mee zou nemen. Dolf. Dankjewel. En Sera zegt, ik heb heel veel vakantieplaatherinneringen. Ah, die gaan we ook even posten natuurlijk. Die komt er even bij zo meteen. Gerda die zegt, ik moet er niet aan denken om daar te zitten. Nou ja, misschien een 1000 dingen doekje meenemen. Want daar kun je alles mee doen, zeggen ze. Goeie uitzending, dankjewel. En Marcel zegt, wat ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland is mijn zus. Want die zit anders alleen thuis. Nou, heel lief dat je daaraan denkt. Oh ja, Sera, goedemorgen Bob. Hoe lang moet ik dan op een onbewoond eiland blijven? Ja, dat heb ik niet gedacht eigenlijk. Ik neem in elk geval mijn e-reader mee. Misschien niet het verstandigste, maar het verzet mijn zinnen. Ik wens iedereen een mooie dag met een gezellig randje. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik dan. Oh ja, terug naar Marcel. Over vakantieplaten gesproken. Ergens in de jaren 70 waren we op vakantie op Mallorca. Het hotel waar we verbleven had elke dag entertainment voor de gasten. We gingen er overigens maar zelden heen, maar je wist precies wanneer het afgelopen was, omdat ze dan afsloten met het nummer Salud, Amor y Pesetas van Los Naipes. Of Los Naipes, dat weet ik niet precies. Ik zie niet waar de klemtoon hier moet liggen. Ik denk Los Naipes. Oké. Ik denk, laten we eens even kijken wat voor nummer dat is. Ik kon niet vinden. Ik moest even in de archieven duiken bij Radio M Utrecht. En geloof het of niet, ik ben het wel tegengekomen. Laat even een klein stukje horen van dat nummer dus. Eindigde dus de festiviteiten mee in Spanje 1975-76.

Los Naipes, zo moet je het uitspreken. Nou, in 1973 bestond de band al. Ik denk, dat is even leuk om daar een klein stukje van mee te kijken. Op naar het volgende uur, Utrecht is wakker. Ga je met me mee? Doe.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Bond zegde het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
8: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
7: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere Iraanse demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
9: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
7: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meer meldingen dan anders van schade door droogligging. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, de Oscars voor studenten. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor hebben op het Masters toernooi in Canada allebei voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won in de tweede ronde in 2 sets van de Rus Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev en Medvedev zijn de nummers 3 en 6 van de wereld. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 8:03, dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoor je steeds op het hele uur. En Casper erachteraan met het nieuws uit de regio.
10: Intussen wordt op 2 buitenzwemlocaties in onze provincie gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Bij Middelwaard kan je zwemmersjeuk oplopen. Komt door babywormpjes, die kruipen in je huid. Ja, bij zwemlocatie Zwemlust was er al een waarschuwing. In Renswoude gingen gisteren zo'n 50 boeren met trekkers de weg op uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ging er gemoedelijk aan toe. En tussen Leusden en Woudenberg gaat de N226 in delen dicht. Er komt nieuw asfalt. De provincie heeft er een informatiefilmpje over gemaakt.
11: Houd rekening met een langere reistijd.
10: Over een half uur meer erover.
3: Oké.
12: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

draai hem even van vinyl, kun je het horen hoe lekker dat dan klinkt. Venus, de originele Shocking Blue. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Och, zoveel leuke muziek vandaag. En vanmiddag ook de vakantie 100 bij Jos tussen 3 en 5 uur. Dat is de laatste helft die je mee gaat krijgen, want we zijn daar maandag mee begonnen. En over vakantie gesproken, ik heb een vakantiegevoel terwijl ik gewoon aan het werk ben. Nou ja, heerlijk toch? Wat is je vakantieherinnering? Nou, ik krijg heel wat herinneringen binnen. En vooral gekoppeld aan muziek, aan platen. Dat is leuk. Of muziek dat gehoord werd, bijvoorbeeld op een camping. Kom ik verderop in de uitzending op terug? Ja, zeker wel. Ronald gaat naar een onbewoond eiland en neemt absoluut zijn radio mee. Wat een verstandige keuze. En wat neem jij mee? Ik ben heel erg benieuwd. Facebook, Radio M Utrecht, of je reageert via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Je mag maar één ding kiezen, hè? We houden het simpel. Maar misschien wordt het ook wel heel erg moeilijk. Of ja, te doen. Warme dagen. Lekker het water op, maar toch voorzichtig doen op het water. We gaan zo meteen contact leggen met Joost Hadida. Hij is bestuurlid van Waterhulp, de coördinator van de evenementen bij de reddingsbrigade Amersfoort. Zometeen.

0: Maar wel de allerlaatste was van Donna Summer. De Disco Queen. Het is 14 minuten voor 8:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Goedemorgen. Ja, warm weer. Veel mensen zoeken naar verkoeling op het water of aan het water. Maar dat betekent ook dat er extra toezicht moet worden gehouden of extra moet worden ingegrepen als het nodig is door de reddingsbrigade. Joost Hadida is van waterhulpverlening van de reddingsbrigade Amersfoort. Goedemorgen, Joost.
1: Hele goedemorgen.
0: Veel vrijwilligers natuurlijk die zich moeten inzetten. Vooral op de warme dagen. We moeten echt op gaan letten. En jullie in het bijzonder om ongelukken te voorkomen. Wat betekent dat voor jullie? Alle hens aan dek in zo'n periode als nu?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk al aardig wat warme dagen gehad. Dus we hebben genoeg lessons learned die we nu kunnen toepassen. En we zorgen dat er genoeg vrijwilligers aanwezig zijn die uiteindelijk de hulp kunnen verlenen als er wat nodig is.
0: Ja, en heb je voldoende vrijwilligers bij de reddingsbrigade Amersfoort?
1: Dat gaat steeds beter, zeker.
0: Ja, dat goed om te horen. Hoe bereid je dan voor? Laten we zeggen, de temperatuur is nu vandaag, morgen redelijk. 20, 22, 23 graden. Als het weer warm gaat worden, gaan echt veel mensen naar het water toe. Hè? Moet je daar extra op voorbereiden met elkaar?
1: Ja, wij als reddingsbrigade zelf bereiden ons er gewoon op voor. Op de manier dat je zelf voldoende eet, voldoende drinkt, voldoende uitgerust bent. Ja? En echt gewoon een volledige dag kan draaien. En dus ook inzetgereed bent voor van alles wat er op zo'n dag kan gebeuren.
0: Wat kan er gebeuren?
1: Wat wij toch eigenlijk wel zien is dat de meeste dingen niet per se watergerelateerd zijn. Dus we zien vaak dat mensen gewoon niet voldoende gegeten en gedronken hebben. Daardoor wat flauw worden, de hele dag in de zon zijn en dan iets van een zonnesteek of soms wel erger oplopen.
0: En als ze alcohol hebben gedronken, dat zal ook nog wel zo'n gevolgen hebben, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, als het lichaam toch al weinig gegeten en gedronken heeft en dat er dan eigenlijk alleen maar een biertje of een wijntje op het strand

0: Ook. Wat is jullie gebied voor Amersfoort?
1: Ja, de renningsbrigade Amersfoort zelf heeft geen bewaakte gebieden die wij zelf bewaken. Maar onze leden zijn in de zomer, dus in deze periode, eigenlijk door het hele land wel te vinden aan de stranden vooral. Dus daar wordt toezicht gehouden door een allemaal verschillende verenigingen. En die leden komen dan vanuit verschillende reddingsbrigades door het land.
0: Oh zo, dus dat wist ik niet. Dus met andere woorden, als je in Amersfoort gevestigd bent, zeg maar, als je daar de hulp verleent, dan kun je ook bij wijze van spreken aan het strand van Zandvoort staan.
1: Ja, dat gebeurt zeker. Heel veel leden van ons gaan bijvoorbeeld naar Westerschouwen. Sommigen zitten op Texel of Den Helder. Dus wij zijn eigenlijk door het hele land gaan wij in de zomer de hulp verlenen op het strand.
0: Ja, en daar hebben we het over als jullie moeten ingrijpen. Maar en jij noemt al eventjes wat mensen moeten doen. Voldoende eten, voldoende drinken. Vocht tot je krijgen, geen alcohol in dit geval. Maar welke fouten maken mensen het allervaakst, zeg maar, met een warme dag aan het water?
1: Ja, dat zijn eigenlijk wel die punten die ik net noemde. Dat zien we wel heel veel fout gaan. En wat heel veel op het strand ook zeker wel zien gebeuren, is dat er dan een gezin naar het strand toe komt en dat die kinderen dan heel leuk op het strand gaan spelen. Maar die gaan natuurlijk alle kanten op.
0: Ja.
1: En we zien heel vaak dat er kinderen kwijt zijn, omdat ze gewoon een kant opgelopen zijn en ze even uit het zicht zijn geweest.
0: Ja, ja, dus ook belangrijk om je kinderen goed in de smiche te houden, zeg maar. Ja.
1: Dat is altijd belangrijk. Ja. Ja.
0: En ten aanzien van het water met stromingen en zo, zijn er ook nog tips voor te geven?
1: Ja, het belangrijkste is dat je gewoon ook goed kijkt naar het water in de zee. Vaak zie je al iets van een stroming in de kleine golfjes zelf. Maar ook als je een paar kleine stappen het water in doet, dan voel je vaak al een beetje of er iets van stroming is. En ga daarom ook nooit te ver het water in. En blijf altijd, voor zover dat kan, contact houden met de grond. Dat je altijd als er wat is, gewoon kan staan en terug naar het strandje kan lopen.
0: Ja, jullie draaien bij de Renningsbrigade Amersfoort. Ik had het al even over vrijwilligers, met name daarop. En je zegt, we hebben voldoende mensen. Meestal is het bij verenigingen zo dat het moeilijk is om mensen te krijgen. Bij jullie is dat anders?
1: Ja, bij ons is dat inderdaad anders. Ja, heel veel doen wij gewoon op de ouderwetse mond-op-mond reclame. Vrienden van elkaar die dan uitnodigen om te zeggen, nou is dat werk op het strand niet wat voor jou? En dan draaien ze een weekendje mee.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze uiteindelijk het selectietraject in. En als ze het dan nog steeds leuk vinden, dan komen ze gewoon bij ons een seizoen draaien.
0: Joost, zijn dat Baywatch-achtige taferelen bij jullie of niet?
1: Sorry, wat zei je?
0: Zijn dat Baywatch-achtige taferelen die plaatsvinden van mooie mannen en vrouwen die bekeken worden door het publiek en die misschien wel... Goed.
1: Nee, dat valt allemaal reuze mee hoor. Nee, het zijn gewoon de doorsnee mensen die je ook op straat ziet, die dan gewoon in de zomer op het strand daar gaan helpen.
0: Ja, maar stel dat er iemand zegt van, goh, dat lijkt me wel wat, zou ik eens kunnen meedraaien? Kan hij of zij zich aanmelden bij jullie?
1: Ja, zeker kan dat. Ik zou er gewoon aanraden om te kijken waar jouw dichtstbijzijnde renningsbrigade zit. En daar gewoon even contact mee opnemen.
0: Goed. Hey, dankjewel. Goeie werkdag voor jullie allemaal. En goede werkdagen als het weer warmer gaat worden. Van het weekend gaat dat zeker gebeuren. Maar ja, de stranden en andere plekken, hou het goed in de gaten. Dankjewel, Joost.
1: Zeker, komt goed. Dankjewel.
0: Joost Hadida. Met de reddingsbrigade Amersfoort. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Nu met Nina Simone.

Nina Simone. My baby just cares for me. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 3. Zeg ik niet goed? Het is 9:55. Ik dacht al dat het 9:55 was. Oh, daar heb ik nodig even tijd voor. Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Dat is de vraag vandaag. Corny wilde wel van je weten. En Joost ook. Dus vanmiddag aan tafel. En in Utrecht komt thuis. Alle ruimte daarvoor. Maar zeker ook in Utrecht is wakker. Want ook ik ben benieuwd wat je mee zou willen nemen. Je mag maar één ding meenemen. Hè? We doen het even heel moeilijk, dan wel heel makkelijk voor je. Reageren via de RTV Utrecht app. Even WhatsApp met mij in dit geval. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Erna zegt, ik zou een rubberboot meenemen. Die kan ik voor vele doeleinden gebruiken. Water op en overkant springen, varen dus, moet ik zeggen. En je kunt je ook verschuilen voor de zon. In de rubberboot? Omkeren misschien, denk ik dan. Ja, als je op de kant bent, hè. Oh ja, en vakantieplaatjes er ook bij. Leuk, hoor. Dat doet me weer denken aan vanmiddag natuurlijk. De vakantie 100 bij Jos. De Spanish Dancer van Steve Winwood is mijn vakantielied, zegt Peter. Peter Goossens, dankjewel voor je ideetje. Ja, wie weet zit hij wel in die top 100 vanmiddag, hè. Vanmiddag van 3 tot 5, deel 4, het laatste deel. Dus daar zit ook weer heel veel zonnige platen in. We begonnen daar maandag mee bij Radio M Utrecht. Tussen 3 en 5. Ed zegt, weet je wat ik meeneem? Mijn toilet. Ik mag maar één ding meenemen. Kan ik eindelijk ongestoord zitten. Zonder gezeur van het kroost en wederhelft. Maar of ik er dan nog vanaf kom? Goed. Goedemorgen trouwens. Ik zeg ook goedemorgen terug. Ronald wil naar een onbewoond eiland. Hij zal absoluut zijn radio meenemen. Aan het begin van dit uur meld ik het al even. Dat is een goede keuze. En Mieke heeft ook een muzikale herinnering. Die WhatsAppt eventjes. Ja, vroeger op de camping in Toscalano aan het Gardameer in Italië werd de avondstilte ingeluid met het wel te rusten van de kinderen op de camping. Elk in hun eigen taal. En weet je wat daarna klonk? Il silenzio. Ja, echt waar? En dan moesten de kinderen allemaal naar bed. Ook al was het 38 graden. Il silenzio. Van de gebroeders Brouwer. Even een klein stukje om in de stemming te komen van het de vakantieherinnering van Mieke. En misschien van jou ook wel in Italië. Als de kinderen naar bed moeten op de camping.

0: En ik denk dan alleen maar aan die zielige kinderen die inderdaad bij 38 graden, nou laat het 30 graden zijn, toch moesten gaan slapen, want het was al 7:15 op de camping. Hoe ging dat bij jouw kinderen? Of hoe gaat dat tegenwoordig? Dan moeten ze meteen al naar bed als het zo warm is? Of als we op vakantie zijn, Kasper?
1: Nee, die warmte, dat is een van de argumenten om voor hun om te zeggen van ik wil opblijven. Dus,
0: en wat zegt papa dan?
1: We zetten de ventilator er lekker op en slapen. En ook even rust.
0: Lekker mag. Die hebben ook even rust. Hey, rustig aan is het niet nu, want je hebt je voorbereid voor het nieuws van 8:30 bij Radio M Utrecht. Wat heb je in het regio nieuws?
1: Ja, pas op voor babywormpjes.
0: Oh ja, bah.
1: Die kun je krijgen.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is precies 8:30. Dus hoog tijd en precies tijd voor jou, voor het nieuws, denk ik dan. Kasper, we nemen een duik in het water.
1: Ja, op 2 buitenzwemlocaties in onze provincie wordt gewaarschuwd voor waterkwaliteit. Die is dan slecht, hè? Bij Middelwaard kan je zwemmersjeuk oplopen. Dat komt dan door babywormpjes. Die kruipen onder je huid. Het is verder niet schadelijk, hoor. Bij de zwemlocatie Zwemlust was er al een waarschuwing van bacteriën waarvan je diarree kunt krijgen. Meld zwemwater.nl. Tussen Leusden en Woudenberg gaat de N226 in delen dicht. Eind deze maand komt een nieuw asfalt. De provincie heeft er een filmpje over gemaakt.
7: Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om via de N226, N227 en N224. Houd rekening met een langere reistijd.
1: Een kwartiertje. Utrechtse Heuvelrug roept op om beter te kijken naar het afval. Het gaat dan om plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Niet alles wat van plastic of metaal is, hoort in die PMD-bak, zegt de gemeente. Dus gooi er nou geen bestek, plastic speelgoed of elektrische apparaten in. Het scheiden van afval is niet alleen beter voor het milieu, maar het helpt ook om de boel betaalbaar te houden, zegt de gemeente. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht die kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen in Romeinse kleding rond door het ziekenhuis om kinderen een leuke dag te bezorgen.
8: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
9: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer mochten, die kregen persoonlijk bezoek. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog.
0: Maar dan ga je iets zeggen over het weer. Ben je er blij mee met het weer? De temperatuur of niet?
1: Ik vind het wel lekker hoor. Vandaag 22 graden. Niet zo warm meer als de afgelopen dagen. Zon, wolken en een beetje wind vandaag ook. Dus dat is ook wel lekker.
0: Ja, nou, gisteren ook trouwens. Waren we ongeveer uit ons hemd vandaan. Het kan ook weer te veel zijn, denk ik dan. Maar goed,
1: ik heb wel even buiten gestaan gisteravond met mijn armen zo wijd.
0: Je haar zit nog helemaal omhoog. Hey, dankjewel Kasper voor het nieuws. Volgende nieuws voor de TNT op de radio, 9:30. Hè?
1: Tot zo.
0: En meer over het weer van Margot om 9:10.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

heerlijk. Tavares op Radio M Utrecht. En Heaven Must Be Missing an Angel. Je gaat haar niet missen, je hoort zo meteen Anne. Ze is met de boswachter onderweg naar het bos bij Lage Vuursen. Om daar te kijken naar de droogte. Hier hoorden we ze al vanaf de Leersumse plassen. De Leersumse plas, moet ik zeggen, het is er natuurlijk maar eentje. Maar die staat wel een beetje droog, dus dat gaat niet helemaal goed. Ze is onderweg, we horen haar zo meteen in Utrecht is wakker. En ja, je vakantieherinneringen aan platen. Aan de, wat je meeneemt naar een onbewoond eiland. Leuk om daarover door te praten. Sera, nog eventjes. Ik heb veel vakantieplaatherinneringen. De eerste die me te binnen schiet. Ik sta met Paul, een inmiddels overleden vakantievriend, op een dakterras van een hotel in Turkije, in Istanbul. Ik herinner me, een koud biertje heb ik in de hand. Hij ook. En wat zien we? Rechts de blauwe moskee, links de Hagia Sophia. En daartussen glinstert de Bosporus. En op de achtergrond klinkt Hotel California. Van die Eagles. Als ik het hoor, krijg ik nog kippenvel. Zo mooi. Dat vind ik ook. Op Radio M Utrecht. Voor jou, Sera, die Eagles.

0: Ja, heerlijk. Zo komen vakantieherinneringen weer terug. Je vakantieplaat. Vanmiddag zit hij misschien wel in die top 100. Bij Jos tussen 3 en 5 uur op Radio M Utrecht. De vakantie 100, het laatste deel van deze week. Nogmaals tussen 3 en 5 uur. Ja, voor mij is dit ook wel weer mooi, die herinnering. Maar van minder lang geleden en ook geen vakantie. Het was donderdag 13 juni en ik stond er met een aantal vrienden in het Gelredome in Arnhem om de long goodbye mee te maken, de afscheidsoptredens. Twee in getal, 13 en 15 juni, ook nog een keertje op zaterdag, van de Amerikaanse rockband The Eagles. Jawel degelijk. En dat was mooi om mee te maken. Nu weer bij Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker. Het is inmiddels 13 minuten over 8:30 geworden. En we gaan verder praten over de extreme droogte in de provincie Utrecht. Voorlopig is het nog niet voorbij, want ook volgende week blijft sowieso regen uit en worden temperaturen weer zomers hoog. En boswachters die zien toch echt wel problemen. De Utrechtse heuvelrug, Sabrina Veldman, die houdt het in de gaten. Zij staat de boswachter. Eerder vanmorgen met Anne te horen bij de Leersumse plassen. Ze hebben zich verplaatst en intussen zijn jullie aangekomen bij, volgens mij, Lage Vuurse, ja, als ik me niet vergis.
1: Lage Vuurse zijn we.
0: Hoe is het daar dan? En wat heb je gezien onderweg, Anne?
1: Ja, goedemorgen, Bob. Nou, wij stappen even uit de auto. We zijn inderdaad aangekomen bij Lage Vuurse. Onderweg leek het alsof wij op een soort, nou ja, we zeiden het lachend, maar eigenlijk is het er niet zo grappig, een droogte safari. Want we hebben ontzettend veel bomen gezien die eigenlijk herfstkleuren vertonen.
2: Ja, inderdaad. Het is net herfst. En dat begin augustus.
1: Wel, ja, dat voelt gek, want wij staan hier in Lage Vuurse en de zon schijnt op ons gezicht. Een soort zomerse sfeer hangt er eigenlijk. Want ja, het is natuurlijk zomer. Maar als we hier zo voor ons uitkijken, ik zie gras, ik zie bomen, ik zie water. Maar wij zeiden net tegen elkaar, het lijkt net een strand.
2: Ja, ja, misschien wel de toekomst, hè?
1: Het is echt een soort, we zagen al wat vogeltjes en eendjes zo een beetje op dat zand zo vlak voor het water liggen. Maar dat is gewoon opdroging.
2: Ja, het is gewoon opdroging. Hier, we staan nu op landgoed Groeneveld in Lage Vuurse. En we hebben de afgelopen 2 weken hebben we hier de sloten eigenlijk, de vijvers van het kasteel, hebben we ruim 65 centimeter zien zakken. In een hele korte tijdsperiode. Dus,
1: dat is wel voor de tijd van het jaar niet normaal, zeg maar.
2: Nee.
1: Wat is nog normaal eigenlijk?
2: Ja, wat is nog normaal? Dat is een goede vraag. Nee, we zien nooit dat het water zo snel in een korte tijd zo hard verdampt eigenlijk. Zeker omdat dit ook water is dat ook onder beheer valt van de waterschappen. Dus het is aangesloten op een rivier.
1: Ja, even een stukje verder. We waren net samen bij de Leersumse plassen. Waar we 1 plas hebben gezien die eigenlijk zo goed als compleet was opgedroogd. Hier zien we vooral veel bomen. Als we dan zo even naar een boom toe lopen. En ik kijk even naar dit blad. Hier zie ik wel veel geel, hè?
2: Ja, hè? Ja, je ziet eigenlijk ook dat er beukennootjes al in hangen. Wat dus ook betekent, er hangen heel veel beukennootjes in. En dat kan dus ook een stressreactie zijn bij een boom.
1: Oké. Okay. Ja. Jij denkt dat dat wel aan de hand is hier, in deze boom?
2: Zeker. Ja. Als ik naar de bast kijk bijvoorbeeld van deze boom, dan zie je er scheuren er eigenlijk in ontstaan. En we staan nu naast een beuk. En een beuk heeft eigenlijk een bast van hele dunne millimeters. Waardoor die dus zeer gevoelig is voor bijvoorbeeld zonnebrand. Nou zien we in de lanen waar we beuken hebben ingeplant dat er veel uitval is van bomen door de droogte. En door de natheid van 2 jaar geleden. Dus echt die klimaatextremen. En we zien nu dus eigenlijk dat er veel zonnebrand ontstaat. Omdat er bomen tussenuit vallen. Dus die laan die krijgt gaten erin. Waardoor het licht en de wind vrij spel hebben. En ja, dat vindt de beuk gewoon niet heel fijn.
1: Ja. En je vertelde eerder al bij mij in de auto net toen we hierheen reden. Het is eigenlijk niet alleen de droogte die zorgt voor deze schade eigenlijk aan de natuur. Het zijn de weersextremen. Kun je dat uitleggen hoe dat zeg maar het hele jaar door bijdraagt?
2: Ja, zeker. De warmtes die we nu kennen, dus echt de hitteplannen, die vliegen bijna om je oren. Dat was 30 jaar geleden ook wel zo, maar wel veel minder en veel minder extreem. We zien nu dat eigenlijk er een combinatie ontstaat van lange tekorten aan water, extreme regenval. Dus er valt heel veel water in een hele korte tijd op een hele droge bodem. Dus wat gebeurt er met dat water? Dat wordt eigenlijk niet opgenomen in de bodem ten behoeve van die bomen, maar wordt direct afgevoerd richting de rivieren. Dus eigenlijk al het overschot aan water wat we krijgen, wat in hele korte tijd valt, dat is eigenlijk ook zo weer weg. Dus de natuur profiteert daar niet heel erg van.
1: Ja, het kan het niet vasthouden, zeg maar.
2: Het kan het niet vasthouden, nee. Omdat eigenlijk is een bodem een soort van spons. Als een spons uitdroogt, duurt het best wel lang voordat als je hem onder water houdt, voordat hij weer helemaal volgezogen is. Dat is met de bodem eigenlijk net zo.
1: Hoe moet dat nou verder in de toekomst?
2: Ja, hoe moet het verder in de toekomst? Nou ja, we hebben wel de prognose dat bijvoorbeeld de soort beuk, dat wel een soort is die heel gevoelig is voor die klimaatverandering en die extreme. Dus ik verwacht dat we de beuk veel minder in het bos gaan zien. En als we een beuk zien, dat hij sneller aftakelt.
1: Ja. Je noemde ook al dat jullie ook als boswachters aan het onderzoeken zijn van welke bomen, welke natuursoorten eigenlijk hebben nog bestaanszekerheid. Ja. Gaat dat veranderen? Gaan we hier palmbomen zien? Hoe gaan we dat... en diersoorten, de Aziatische hoornaar of de geelpoothoornaar eigenlijk, ook de naam. Die komt ook hierheen. Hoe gaat dat veranderen?
2: We zien nu eigenlijk al dat de insecten de eerste sprongen al maken richting ons. Dus inderdaad die geelpoothoornaar. En er zijn nog veel meer soorten hoornaars die ook verwacht worden dat die hierheen komen. Eigenlijk zie je bij de insecten als eerste, als het te warm wordt, dat ze daar problemen mee krijgen. Omdat ze hele specifieke wensen hebben. Bijvoorbeeld voor hun eitjes als ze die afzetten. Mm-hmm. Dus je ziet dat insecten zich verplaatsen. Eigenlijk de insecten die we vroeger veel in Frankrijk zagen, die zien we nu soms hier ook opduiken. Ja. Denk maar aan alle krekels die je nu in de zomer ook...
1: Die je ook hier kunt horen inmiddels, niet alleen op de Franse camping.
2: Ja, zeker. Ja, echte Provence, bijna.
1: En als je dan zo voor je uitkijkt hier, dus lopen nu een laan met dus beuken daarnaast. Veel hebben dus oranje-gelige bladeren. Kun je dan nog genieten van wat je ziet of maak je zorgen?
2: We maken ons natuurlijk wel zorgen. Want op de Utrechtse Heuvelrug zijn de lanen cultuurhistorisch beschermd. Dus dat betekent dat het cultuurhistorisch heel veel waarde heeft. En dat we ze eigenlijk in de benen willen houden. Mm. Maar ja, vaak is een lanenbestand bestaat uit beuk. En dat gaat wel problemen opleveren in de toekomst. Ja. We hebben in het Paarse Bos hebben we afgelopen jaar een hele grote ingreep moeten doen. Ruim 170 beuken waren kapot en lieten bast vallen en takken vallen. Mm. Daar hebben we nu een nieuwe implant gedaan. Dus we hebben echt alles eruit moeten halen, die 170 bomen. De grond moeten bewerken. Mm. En daar hebben we nu een menging in gezet van onder andere haagbeuk en eik.
1: Het is goed om te horen dat jullie als boswachters nog een hoop kunnen doen. Maar het is ook maar net inderdaad hoe het klimaat en hoe dit zich gaat ontwikkelen in de toekomst. We blijven graag op de hoogte. Boswachter Sabrina Veldman, dank je wel.
0: Anne, ook bedankt. En weer waren jullie bij het Leersumse Veld, bij de Leersumse plassen, die ook steeds droger komen te staan. En nu dus het klimaat ook besproken in de buurt van Lage Vuursche, of bij Lage Vuursche, de bossen al daar. Dan het weer voor midden Nederland. Maar we kunnen het over de droogte hebben. Want de natuur heeft veel te lijden. Dat hebben we de afgelopen minuten en voorgaand uren ook al gehoord. Het is eigenlijk wel heel erg droog natuurlijk. Hè? Dus,
3: het is extreem droog.
0: Ja. Geen regen van betekenis in aantocht ook, denk ik.
3: Nou, ik pak even mijn verkijker. Want,
0: glazen bol we misschien ook wel.
3: Maar de verkijker is misschien toch het beste woord. Ik kijk daarbij naar de pluimverwachting. Hè, dus dat is een verwachting voor 10 dagen vooruit. En dan zie ik, volgende week, zaterdag, zondag, 15, 16 augustus. Dan komen er hele lichte neerslagsignalen in de pluim. Ja. Dat wil niet zeggen dat het dan echt gebeurt, hoor. Want ik heb het ook wel eens meegemaakt dat hoe dichter we bij die bewuste dag aankomen, of het weekend, 15, 16 augustus, dat het allemaal weer verdampt. Maar het is misschien toch een teken dat in de tweede helft van augustus het weerpatroon een klein beetje gaat veranderen. Het is maar te hopen. En anders moeten we met z'n allen een regendansje doen.
0: We moeten er maar lol van maken. Maar het is even niet anders voor dit moment. Een regen, als het zou helpen, dan gaan we heel lang dansen. Want dat is wel goed voor de natuur.
3: Ja, precies. Kijk, het is zo dat het de komende dagen en ook in het weekend en ook volgende week gewoon echt nog kurk en kurk droog blijft. Ook in de stroomgebieden. In de Rijn valt overigens wel een klein beetje lichte neerslag. Dus daar kan het waterpeil misschien ietsjes worden opgehoogd. Maar het blijft nog steeds ver onder de maat. Dus de problemen wat betreft de droogte, die zijn voorlopig nog niet voorbij de eerstkomende 10 dagen. En ik kijk elke dag naar die hele lange termijn, met die verkijker vooruit. Mm. En ik hoop dus dat we halverwege augustus, dat er duidelijk nog een ander weerpatroon instelt. Ja, in plaats van die hele sterke hoge drukgebieden die alle buien laten verdampen, dat er toch duidelijk wat meer schwung komt in de atmosfeer. En dat we af en toe eens een keer wat regen gaan krijgen.
0: Ja, precies. Nog even over vandaag, want dat willen we ook nog even weten, hoe we deze donderdag gaan doorkomen in Midden-Nederland.
3: Lekker dagje zou ik zeggen, lekker doorluchten. Want de wind uit het zuidwesten die draait vanmiddag naar het westen. Die gaat ook wat toenemen, windkracht 3 tot 4. Wordt ook weer vlagen van karakter. En verder zien we een hele mooie afwisseling van zon op dit moment ook al. Af en toe wat stapelbewolking. Het blijft bij ons droog. En die temperatuur op dit moment rond 19 graden gaat omhoog naar een hele mooie normale 22 of 23 graden.
0: Gaat de vlag uit, Margot? Ik denk het, ik ga de vlag hijsen hier in de tuin bij Radio M Utrecht, hoor. Zeker wel.
3: Lekker,
0: ja.
3: Hoor.
0: Ja, dankjewel. Tot vanmiddag in Aan Tafel bij Connie horen we je graag weer.
3: Ja.
0: Dankjewel. Doei, Margot. Dit is Utrecht is Wakker. Zometeen het Nederlandse lied. Alvast een mooie voorbode.

Ja, de voorbode, zei ik, voor zometeen 9 uur. Want dan wordt het Nederlandse lied, ja, echt warm hart toegedragen. Doen wij natuurlijk altijd. Bij Koop is het tijd voor de hits uit Holland natuurlijk. En Koop is er ook mee en met de koffie. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een hele lekkere ochtend. En wat neem je mee op vakantie naar een onbewoond eiland? Is het wel vakantie? Wat neem je absoluut mee? Je mag maar één ding kiezen. Dat mag je aangeven in de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio. Of je doet het op Facebook. En Antje gaat mee met Jola. En Antje is haar hondje. Ah, oh, dat is leuk zeg. Ah, oh, geweldig. Tot zover deze Utrecht is wakker. Connie vanmiddag aan tafel. Ja, heerlijk hoor. Om dat door te praten over dat eiland. En Jos in de vakantie 100 om 3 uur. Wat een lekkere donderdag. Tot morgenochtend. Hoi.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
7: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
9: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
7: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

0: Hij staat nog gezellig te kletsen met Bob. Want die is nou niet weg te slaan hier, Bob.
1: Zo gezellig.
0: Ja, gezellig, man. En dank voor de ochtend. En we horen jou morgen weer.
1: Zeker weten.
0: Tot dan. Goeie reis naar huis.
2: Kids uit Holland.
0: Laten we het daarover hebben. Goedemorgen. En jouwe, weer hartstikke fijn dat je erbij bent. Edwin, die is er nog niet. Maar morgen heeft hij beloofd weer hier te zitten. Dus tot nu toe kop met, alle knopjes voor me. En ik zou zeggen, ik ben er tot 12 uur. Eerst eventjes kijken hoe het buiten is. Nou, toen ik van de auto hier naartoe liep, toen was het redelijk frisjes. Maar er is een zonnetje. Ik had een zonnebril nodig onderweg om niet helemaal verblind te raken. Ja, het is best lekker weer. Toepasselijk, want ook vanochtend gaan we weer lekker de zee op met ons spel In Zee Met. Eén bekende Nederlandstalige hit gaat kopje onder. Jij mag raden welke. En op het halve uur zit hier natuurlijk het regennieuws. We gaan eerst eens lekker beginnen met muziek. Laten we dat maar doen. Wat een gebabbel allemaal. Moet je nog naar de tandarts binnenkort? Ik wel, geloof ik. Kijk er altijd naar uit.

Liefde is soms een raadsel, dan weer simpel als een zomerse dag. Hè? Los en muurvast tegelijk. Verwarrend fijn, zoals vlinders in je buik. In Volendam, Rotterdam of op Curaçao, overal hetzelfde.

spelen dus. Reageren kan via de RTW Utrecht-app, mailen naar studio@rtvutrecht.nl of bellen 09096 93 1 93 1. Neem ik op. Doe jij mee? Daar gaan we.

0: Soms is het gewoon simpel. De een is net wat liever dan de andere. Met een vleugje brani en een knipoog bezingt dit nummer die kleine liefdesoverwinning, zelfverzekerd en speels. Liever dan lief, van Tim Immers. Het loopt alweer tegen 9:30. Dan schakelen we zo over naar wat er speelt in onze eigen provincie. Het regionieuws komt eraan met Casper. In Renswoude gingen gistermiddag zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Blijf luisteren, want daarna duiken we vrolijk verder. Hey!
1: Hey! Hey!

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: 9:30 geweest. Goedemorgen Casper.
9: Goedemorgen.
8: Het regio nieuws zo dadelijk een oude UOV-bus uit Utrecht. Die is op een heel andere plek opgedoken. Maar het nieuws begint met boze boeren.
9: Ja, in Renswoude gingen gisteren zo'n 50 boeren met trekkers de weg op. Ze wilden met de burgemeester praten over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen steun van de gemeente. Maar volgens een woordvoerder kan de burgemeester daar weinig aan doen en verliep de demonstratie gemoedelijk. De Utrechtse Jafar Wilnis mag zich wereldkampioen zwaargewicht kickbokser noemen. En dat op zijn oude dag. Hij is namelijk al 40. Hij zegt door te willen gaan met kickboksen zolang zijn lichaam dat aan kan.
8: Jonge god noem ik dat.
9: Een opvallend beeld in Moldavië. Daar is een oude UOV-bus uit Utrecht opgedoken. Die knalgele bus die rijdt er gewoon rond met Utrechtse bestikkering er nog op. Volgens de vervoerder is de bus vorig jaar verkocht en later dan weer doorverkocht. Als je op vakantie bent in Roemenië heb je ook nog wel eens kans om een oude bus uit Utrecht tegen te komen.
8: Automaker.
9: En in Maarsen klagen bewoners van een studentenflat over extreme hitte. In de Boemerangflat loopt de temperatuur in de kamer op tot boven de 30 graden. En het ergste is vooral, de ramen kunnen niet open.
10: Which was an extremely big shock when I moved, because this was not advertised anywhere. I remember that when I arrived, I was really shocked. I was like, I'm gonna die here. How am I supposed to breathe?
9: Al dus een van de bewoners die verhit naar de verhuurder is gestapt. Nou, die gaat onderzoeken of het gebouw aangepast kan worden. Bewoners willen nu huurverlaging, maar de verhuurder die piekert daar niet over. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. Het wordt zo'n 22 graden en er komt ook een stevige wind.
8: Dankjewel.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Vanmiddag vanaf 3:00
15: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
14: Hits uit Holland met Koop Geersing.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het liedje heb ik regelmatig gehoord in de aula van een begraafplaats of een crematorium. Treur niet, ode aan het leven, Dickie Dex en J.W. Roy. Er zijn al aardig wat oplossingen binnengekomen van In Zee Met. Ja, het grote raadmoment nadert. Ja, ons liedje ligt nog altijd lekker te dobberen onder de golven. Denk jij te weten welke Nederlandstalige hit we kopje onder hebben geduwd? Houd je telefoon nou goed bij de hand, want zo dadelijk mag jij live in de uitzending gebeld worden. Ons liedje ligt nog altijd lekker te dobberen onder de golven. Denk jij te weten welke Nederlandstalige hit we kopje onder hebben geduwd? Houd je telefoon nou goed bij de hand, want zo dadelijk mag jij live in de uitzending gebeld worden. Dan kom je uit de hoge hoed meespelen via de RTV Utrecht app. Studio@rtvutrecht.nl is de mail. Of 09096 93193. De strandbal die kan zomaar jouw kant op rollen. Zullen we nog een keertje doen? Komt-ie.

0: de nieuwe gezamenlijke single van Senna en Sven Versteeg. Voor het eerst live gepresenteerd tijdens muziekfeest op het plein in Moergestel, waar het publiek meteen enthousiast meezong. Energiek duet over twee mensen die stapelverliefd op elkaar zijn. De vonken spatten er vanaf. Zometeen een liedje, maar we gaan eerst naar ons, ons spelletje natuurlijk. Hè. Dat is het belangrijkste.
1: In zee.
0: Ja, met wie? En dat bleek toch wel pittig te zijn vanochtend. Moeilijk te horen misschien, maar toch. Ik heb ook een paar dingen weggegeven. En Ordinair Stel bijvoorbeeld, covertje van Karin. Ja, dan moet je toch wel een klein beetje weten. Maar er zijn wel een aantal diehard winnaars. Dat zijn mensen die heel vaak kunnen reageren en maar het ook echt altijd goed hebben. En ik ga een van hen eens eventjes bellen. Tenminste, die moet opnemen. 030 nummer. Neem maar op. Het is Koop.
2: Met Ruud, goedemorgen.
0: Ruud, goedemorgen met Koop van Radio M Utrecht.
2: Hey kerel.
0: Jij bent live op de zender.
2: Kijk eens aan.
0: Jij bent een van de paar diehards die het goed hadden. En dat zijn mensen die doorgaans altijd meedoen met spelletje. Dat doe jij ook, hè?
2: Nou, ik doe wel vaak mee. Ja, het tijdsverdrijf, hè. En ja, dat klopt.
0: Ja, ik zou bijna vragen, heb je niks anders te doen?
2: Nou, nee, soms niet. Nee. In de ochtends is het rustig wakker worden. En de krantje, koffie, de radio aan. En ja, dat is een beetje de route, hè.
0: Ja, gezellig dat je er altijd bij bent. En jij woont in Utrecht, toch?
2: Klopt, helemaal.
0: Ja, ben jij van huis uit een Utrechter?
2: Ik ben er geboren, hoor, in Utrecht.
0: Ja, en waar precies? In het centrum?
2: Nee, ik ben geboren in de Bandoemstraat. Dat is bij de Fleutersweg-Kanaalstraat. Daar, in de oude wijk Lombok.
0: Ja, en woon je daar nu nog?
2: Nee hoor, nee. Ik woon nu aan de andere kant van het centrum, in Pelsweert.
0: Ja, heb je nog ergens anders ooit gewoond dan in Utrecht zelf?
2: Ik heb een jaartje op Zuiden gewoond. En dat was even de overbrugging. En waar ik nu woon, daar zit ik al 30 jaar, 35 jaar.
0: Ja, en je houdt van Utrecht, hè?
2: Ja joh, ja, dat is, je bent geboren in Utrecht en dan blijf je dat, hè?
0: Ja, dat is ook waar. Nou, wel fijn dat je altijd meedoet, Ruud. Ik zie je naam iedere morgen verschijnen. Je bent een hartelijke gast. Ik ga nog één keer het fragment laten horen en dan mag jij zeggen wat het is.

0: Zeehut.
1: Met wie, Ruud?
2: Met wie?
1: Zeg het maar, Ruud.
3: Ja, dat is een oud nummertje, een covertje van Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij, in dit geval van de Shunnies.
1: Dat is een leuke fragment. Herkende je het of heb je hulp gehad van mijn aanwijzingen?
3: Nou, beide hoor, beide. Ik herkende ook de melodie wel, maar ik moest even goed luisteren. Want in eerste instantie was hij goed verstopt.
1: Ja, dat was hij zeker. Ja. Hij zat flink diep, maar je hebt hem wel geraden. Wij gaan jou toesturen een strandbal, de RTV Utrecht strandbal. Die komt in Utrecht bij jou aan en je mag er nog iets bij hoor. We hebben nog een shopper, we hebben nog een puzzelboekje, we hebben nog een notitieboekje. Ik zie dat het koeltasje op is.
3: Ah, wat jammer nou.
1: Ja jongen, dat is toch echt hartstikke pech hè?
3: Ja, het komt door het weer hè, denk je.
1: Dat is er zo hard uitgegaan de afgelopen tijd, maar het is vandaag wat frisser hoor.
3: Nou, weet je wat je doet? Geef maar bij zo'n notitieboekje. Dat is misschien wel leuk.
1: Ja, en maak er flinke reclame voor, zou ik zeggen, hè?
3: Ja, zeker.
1: Kun je even meezingen, Ruud? Want ik had me zo voorgesteld. Ta-la-da-da-da-da-da-da-da-da.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Een Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen in

kreet van een variété-komiek die zijn publiek graag liet lachen. En diezelfde schaterlach sluit het nummer af. Opgenomen Paul McCartney, zijn vrouw Linda, Danny Lane in Lagos tijdens een stroomstoring. Samen met Wings, hè. Tenminste, een ingewikkeld verhaal. Maar zij waren met z'n drieën over, Paul, Linda en Danny. En de groep Wings, ja, die was eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen. Op de LP vond de platenmaatschappij het handiger dat de naam van Paul McCartney ook daarop stond. Want dat verkocht natuurlijk veel meer dan alleen het woordje Wings. Goedemorgen en welkom bij M bij de koffie. Ik schenk vanochtend tot 12 uur de koffie in. Schuif lekker aan. Dan komen we samen goed op gang. Ben er tot 12 uur.

Morgen is Edwin er weer. Goed nieuws. Van 9 tot 12 weer te horen. Hij is flink opgeknapt. Hij sterkt vandaag nog even aan. En dan zit hij er morgen weer. Dit uur hebben we van alles. Straks de koffiekeuze. Twee liedjes. Jij bepaalt welke we na 10:30 draaien. Kasper komt binnenvallen met het regionieuws. En we beginnen natuurlijk met een spelletje. Want daar zit je op te wachten, hè? Woordbouwer. Je kunt de letters al vinden, hoor, op radio-mutrecht.nl. Ik geef je de letters. Ze staan dus ook in onze app. En jij zet ze in de juiste volgorde. Meedoen kan via de RTW Utrecht app, via de mail studio@rtwutrecht.nl of via 09096-93-1-93-1. Ah, we hebben een heel aardig woord. Een beetje actueel. De O van Otto zit erin. De E van Edwin. De I van Isaac. Drie keer de K van Koop. De C van Cornelis. De S van Simon. De R van Rudolf. En de B van Bernard. Ja, dat zijn ze. 10 letters. Ja, dat valt wel mee, toch? Ja, maar maak er maar eens iets goeds van. Dat is een beetje de kunst, hè?

That's Life. Het klonk voor het eerst uit een autoradio, gezongen door een andere artiest. Hij was zo geraakt dat hij stopte. Wie is hij, Frank Sinatra? Hij belde zijn dochter en meteen liet hij de rechten regelen en heeft het opgenomen. Mooi is dat, hè? Oh, natuurlijk. Het is bijna 10:50. Ja, dan is het hier tijd voor de koffiekeuze. Ik heb er weer 2 klaarstaan. Maar er kan er maar eentje na 10:30.

samen met Diana Ross uitbracht. Vind je het een mooi liedje? Dan kan ik hem straks helemaal draaien. Just as sure, my baby, as there stars above. Ja, ik zal er niet doorheen praten.

energie. Madness met baggy trousers. Een vrolijk eerbetoon aan de schooltijd. Bedoeld als knipoog naar Pink Floyd, maar dan met een grote glimlach. Wordt het keuze 1 of wordt het keuze 2? Laat maar weten via de RTV Utrecht app of via studio@rtvutrecht.nl. Mag ook even bellen, vinden we altijd gezellig. 09096-93-1. Dan gaan we lekker verder. Ja, Leon die stuurde even een appje. Joh, jij draaide straks een klein stukje van Anne Jansen, 7 brieven. Je hebt je niet meer gedraaid. Nee, dat klopt. Dat was even lastig voor de ster, want dan moet je precies uitkomen. Dus het liedje was te lang. Maar geen enkele reden om het niet alsnog te draaien. En dat ga ik dan nu doen. Dankjewel Leon voor je appje. Hier is Arne Jansen.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog gevallen.

Ach, Arne Jansen, 7 brieven. Dat is de mooie muzikale nalatenschap. Zometeen in het regionieuws. De reddingsbrigade is juist vaker niet dan wel op het water bezig. Hoe dat zit, hoor je zo in het nieuws met Casper. Reddingsbrigade, mooi woord.

0: er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Het is 10:30 geweest, Radio M Utrecht. Casper, opnieuw goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het begint met een bom.
9: In Utrecht is vannacht een explosie geweest bij een huis aan het Tjepmahof. Daarna was er brand en die was snel onder controle. Er is veel schade, ruiten gingen kapot, ook bij de buren. Er raakte niemand gewond. De politie is ermee bezig. Tussen Leusden en Woudenberg gaat de N226 in delen dicht. Eind deze maand komt een nieuw asfalt. De provincie heeft er een filmpje over gemaakt.
10: Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om via de N226, N227 en N224. Houd rekening met een langere reistijd.
9: Je bent een kwartiertje langer onderweg. Utrechtse Heuvelrug roept op om beter te kijken naar het afval. Het gaat om plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Niet alles wat van plastic of metaal is, hoort in die PMD-bak, zegt de gemeente. Dus gooi er nou geen bestek, pannen, plastic speelgoed of elektrische apparaten in. Want het scheiden van afval is niet alleen beter voor het milieu, het helpt ook om het allemaal betaalbaar te houden, zegt de gemeente. En met het warme weer maakt de reddingsbrigade zich op voor extra drukte in het water en aan het water. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er genoeg mensen zijn, boten en materiaal klaarstaat voor toezicht en hulp. Toch gebeuren de meeste ongelukken niet in het water, zegt de reddingsbrigade in Amersfoort.
11: Dus we zien vaak dat mensen gewoon niet voldoende gegeten en gedronken hebben, daardoor wat flauw worden, de hele dag in de zon zijn en dan iets van de zonnesteek of soms wel erger oplopen. En soms kan dan 1 of 2 wijntjes, die kunnen al voldoende zijn, dat het lichaam daar echt wel slecht op kan reageren als er te weinig gegeten en gedronken is.
9: Ja, en ook is de reddingsbrigade vaak bezig met het zoeken van kinderen, die raken snel kwijt. Het is lekker weer om aan het water te gaan zitten, hoor. Het is 22 graden, zon, af en toe wel een stapelwolkje. Vanavond en vannacht is het helder, morgen minder wind en een graadje warmer dan vandaag.
8: Oké, jij blijft op de redactie, neem ik aan.
9: Ik wil wel naar het strand.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Vanmiddag vanaf 3 uur.
18: Zomer op je radio.
17: Met de vakantie 100.
18: en bij de koffie met Koop Geersing.

0: maakt er een eind aan. Kom. Just Say Hello dook decennia na de eerste release opnieuw op. Verzameld op een heel andere plaat vol liefdesliedjes. Een simpel hallo blijkt tijdloos. Het nummer bleef gewoon terugkomen. René Vroeger heeft en had er succes mee. Oh, luister! Onze radiotechnicus Egbert is vandaag jurylid. Egbert, zeker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij in de koffie vandaag?
1: Ik heb een lekker cappuccino vandaag.
0: Cappuccino?
1: Ja, met een dubbele espresso erbij.
0: Oké, okay. Casper is er ook nog. Casper, wat heb jij in de koffie? Ga ik het even halen voor je.
2: Gewoon puur zwart.
0: Puur zwart?
2: Ja.
0: Extra sterk?
2: Extra sterk als het even kan.
0: Ja, twee of drie boontjes?
2: Vier boontjes.
0: Het kan ook allemaal tegenwoordig, hè?
1: Ongelooflijk,
0: was het koffie met melk of melk en suiker. Maar
1: we hebben nu ook zo'n superluxe automaat
0: hebben
1: gekregen,
0: we.
1: Hè, sinds kort,
0: ja,
1: hè?
0: Hebben we, zeker. Nou, de koffie voor ons en nu de koffiekeuze. Jij hebt geteld, er zijn heel veel reacties op binnengekomen. Blijkbaar zijn die twee verschillende, totaal verschillende liedjes... Someday We'll Be Together van The Supremes. Of Baggy Trousers van Madness.
1: En het was echt heel erg spannend, hoor. Want ik druk nog één keer op F5, ja. Het scheelt echt heel veel, hoor.
0: F5 ook meteen. Nou, kom maar, hoor. Wat wordt het?
1: 50% is het toch net Madness geworden.
0: Dankjewel, man.
1: Graag gedaan.
0: Hij werkt, hè.

Susan, Texas, Amerikaanse country à la Langley. Het ontstond in een schrijversruimte toen een bevriende zangeres een verhaal vertelde over een agent, een kangeroe op de bijrijdersstoel en een softe bekeuring. Ja, een grapje later stond het nummer al van Ella Langley. Dus, als je dat wil weten. Daarover gesproken, een beetje country. Straks bij Connie te gast, Melanie Ryan. Ja, en ze gaat ook nog zingen ook. Over een klein uurtje weten we er meer over, want dan is Connie hier al te gast geweest. En heb jij woordbouwer al geknakt? Hou de telefoon dan goed bij de hand, hè. Ik bel de winnares of de winnaar met een 030-nummer.

0: Het is een track van het gelijknamige album All For A Reason uit de jaren 70. De opvolger van hun debuutalbum The Alessi Brothers. En dan is het tijd voor de oplossing van ons eerste spelletje woordbouwer vandaag. Zometeen rondje 2. Maar we gaan eerst even de winnaar of winnares bellen die uit de Hoge Hoed komt. Eens even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, je neemt op en je bent live in de uitzendingen. 030 nummers hier in je display. Kan ik even een slokje van mijn koffie nemen, hè, intussen? Ja, meedoen is natuurlijk ook de telefoon opnemen, hè? Ook al denk je, ik ken dat nummer niet. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Is dit Marga?
1: Ja, dit is Marga, ja.
0: Dag Marga, je spreekt met Koop van Radio M Utrecht. Je bent live in de uitzending.
1: Ja, ik hoor het.
0: Nou, wat gezellig dat je vanmorgen meegedaan hebt met ons spelletje.
1: Ja.
0: Waar bel ik jou? In welke plaats?
1: Ik zit nu in Zeeland.
0: In Zeeland? Oh, ben je met vakantie dan?
1: Nou, daar hebben we een eikel onderkomen, dus.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Vertel eens. Vertel eens even, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is echt heerlijk. Heel leuk terras voor de caravan, want ze hebben eentje van 12 meter lang. Nou, dus een leuke zithoek, een leuk zitje en een leuk schuurtje erbij. En een overkapping.
0: Nou, en zit je daar al?
1: Ja, 24 jaar.
0: Ja, maar even toch niet achter elkaar, neem ik aan.
1: Nee. Iedere keer en nu wat langere tijd. Maar we zitten op de schopstoel, hè, voor het grote geld. Want
0: dat heb ik gelezen, ja.
1: Ja. Huizen komen.
0: Ja, maar dan moet je dus weg?
1: Ja.
0: Wat erg.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan moet je er nog maar extra van genieten.
1: Ja, daarom. Ja. Daarom doen we dat nu ook, wat vaker is anders.
0: Ja, dat snap ik wel. Zeg, ja. En hoe is het op het ogenblik met het weer in Zeeland? Hier zie ik geen zonnetje. En bij jou?
1: Heerlijk blauwe lucht en zon.
0: Ja, wat kan dat verschillen zo in zo'n regio, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, trek gauw open aan zee vaak, hè?
0: Ja, waarom zijn jullie destijds 24 jaar geleden dit huisje wezen kopen in Zeeland?
1: Ja, omdat we al heel lang gek op Zeeland waren.
0: Ja, is dat
1: en mijn man daar had de zesdaagse week. Het was de maandagmiddag en de zaterdagmorgen. Dan hou je niks over voor een lang weekend. Dus toen hij in de fut ging, toen was hij 55 en toen zijn we op zoek gegaan.
0: Ach joh, met de fut op 55, dat is toch ook wel 40, lang geleden dat kon, hè?
1: 40 dienstjaren.
0: Ja. En hebben jullie van die tijd genoten tot nu toe?
1: Zeker weten. Ja,
0: je hebt nooit iets van, ik wil nog iets doen of ik mis dat werk een beetje?
1: Nee. Nou, we hebben altijd wel wat hoor. Mijn man heeft handige handjes. Dus hier is een schilderklusje of een behangklusje. En ik heb zelf ook altijd bij iemand geholpen hier en daar. Dus we zijn nooit helemaal uit de relatie geweest.
0: Nee, nou, je hebt het verdiend hoor. Als je er zo lang aan gewerkt hebt, dan is dit alleen maar mooi. Fantastisch. Ja. Nou, ontzettend leuk, Marga, dat je meegedaan hebt vanmorgen. Ja, was het een ingewikkelde om eruit te komen?
1: Nee, deze keer niet zo, hè.
0: Hoe speel jij het? Ik wil altijd even weten.
1: Gisteren wel.
0: Ja, gisteren was je lastig.
1: Ja, dat hoorde ik.
0: Dan heb je maar geluk dat je nu uit de Hoge Hoed gekropen bent. Want er zijn zeer veel inzendingen. Ze zijn ook goed. Ja. Even nog, hoe heb jij het gedaan? Schrijf jij mee of doe je het op je telefoon?
1: Nou, ik haal het uit mijn telefoon, de letters. En dan ga ik eerst de woorden maken die je er zo uit kan halen.
0: Ja.
1: Dus broek en dat en zo. En zo plak je het op een gegeven moment dat je denkt, ik hou dat over.
0: Ja.
1: Nou, dus zodoende.
0: Nou, je mag de oplossing geven hoor.
1: Ja, oké, kickboksen.
0: Helemaal goed, ja. De Utrechtse Jafar Wilnis, de 40-jarige, is wereldkampioen zwaargewicht kickboksen. En op zijn oude dag, zoals hij zegt, laat hij zien dat hij het nog steeds heeft en nog steeds kan. Nou ja, meer over dat verhaal lees je op rtwutrecht.nl. Gefeliciteerd, we gaan jou sowieso eventjes een strandbal toesturen. De RTV Utrecht strandbal. En wij hebben nog een shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje. En ik ben even bij Cynthia geweest. Dat is onze receptioniste. En die heeft nog in de kast gedoken. Er is ook nog te kiezen uit een koeltasje. Dat heb ik ook een uurtje geleden.
1: Een koeltasje.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja,
1: leuk
0: en reclame maken voor RTV Utrecht. Nou, hartstikke fijn. Dank voor het meedoen. Blijf nog even aan de telefoon. Dan neem ik even alles met je door. En ik wens je een hele fijne tijd met je man daar in Zeeland.
1: Ja.
0: En hopen maar dat je daar toch weer een beetje kunt genieten dan, hè?
1: Ja, zeker weten.

0: Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

Come Back and Stay. Sommigen van ons hebben dit liedje pas leren kennen met Paul Young. Maar het is een covertje, het origineel komt van Jack Lee, die het zelf schreef en zong. Maar er kwam een karakteristieke, gepassioneerde soulstem overheen. En dat werd een hele grote hit. En we blijven lekker samen aan de koffie. Bij de koffie tot 12 uur. Fijn dat je er nog steeds bent. Leuke momentjes te over. Straks 11:15 is een plaat van. En een verhaaltje over de King of Rock'n'Roll. Op het half uur het regio-nieuws met Casper. Na 11:30 schuift Connie aan met aan tafel. En straks is daarin Melanie Ryan te gast. En we spelen natuurlijk een tweede potje woordbouwer. Hoppa! Weet je hoe we het doen? Ik geef je letters. En die kun je ook nog eens een keer lezen op radio.utrecht.nl en in de app. De RTV Utrecht app is gratis te downloaden. En jij zet ze in de juiste volgorde. Het lijkt op een opdracht, maar het is natuurlijk leuk om te doen, hè? Meedoen via de RTV Utrecht app. Als je een antwoord hebt gevonden, dan denk je, ja, ik wil wel graag voor die strandbal gaan. Ik kies er graag nog iets bij. Of een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl. En je mag bellen wat je wil. 09096-93-1-93-1. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. We beginnen met de S van Simon. Twee keer de I van Isaac. Twee keer de E van Edwin, die er morgen weer is. De N van Nico. Twee keer de G van Gerard. Twee keer de R van Rudolf. De A van Anton. En drie keer de D van Dirk. En de B van Bernard. Nou, dat is toch wel een opgave, zeg. Haha! 15 letters. Als je ze allemaal hebt, kun je meedoen. En ik zie graag je oplossing. En hier staat die hoge hoed. Daar gaan ze allemaal in als ze goed zijn. En ik draai.

0: Wat ik nu ga vertellen is echt waar. Ik heb hier vannacht van gedroomd. Blazers, een meezingbare refrein en een swingende saxofoonsolo. Yves Berendsen was dat. En wie is dit?
1: Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people just sway back and forth. I just started doing them all together, I guess.
2: Now, ladies and gentlemen.
0: Ja, kwart over Elvis. Vandaag opnieuw een plaat met een verhaal. De King zong hem niet zomaar. Het nummer werd medegeschreven door zijn eigen lijfwacht en vertrouweling Red West. Geïnspireerd op een bewogen periode in Elvis' leven. Ingetogen, eerlijk en juist daardoor zo raak. Dit is Separate Ways.

fans van Neil Diamond. En dat zijn er veel, hoor. En die weten dit natuurlijk al lang, hè. Dit liedje leunt op een pianoconcert van Mozart. Al vond de schrijver...

zijn eigen tekst aanvankelijk maar een simpel zinnetje zonder brug. En zijn platenbaas geloofde er wel in. Neil Diamond dus hier op Radio M Utrecht. We lopen alweer tegen 11:30 in en bij de koffie. Zometeen dus weer even naar het laatste nieuws uit onze provincie. Het regionieuws komt eraan en daarin oppassen als je in de open lucht zwemt. Je krijgt kans op babyvormpjes die onder je huid kruipen. Bleh. Klinkt niet lekker hoor. Hey. Dit wel trouwens, Ilse.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Het is bijna 11:30, RWM Utrecht. In de studio zit hier weer Casper, een hele goeie. Een duik in het water blijkt niet altijd fris.
6: Op 2 zwemlocaties in onze provincie wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Bij Middelwaard kan je zwemmersjeuk oplopen. Dat komt dan door babywormpjes en die kruipen dan onder je huid. Bij zwemlocatie Zwemlust was er al een waarschuwing voor bacteriën, waardoor je diarree kunt krijgen, meldt zwemwater.nl. De Industrieweg in Soest is uitgeroepen tot smerigste straat van die gemeente. Dat zegt Bikkel voor Planet, die met vrijwilligers zwerfafval opruimen. Er ligt daar rommel bij containers en vooral piepschuin is volgens hen een probleem. Dat waait makkelijk weg en blijft ook lang liggen. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht die kregen gisteren bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen daar rond in Romeinse kleding door het ziekenhuis om kinderen een leuke dag te bezorgen.
7: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
8: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
6: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. En het is en blijft droog. Boswachters maken zich er dan ook zorgen om. Bomen die verzwakken en ook plassen die aan het opdrogen zijn. Zoals bij de Leersumse plassen.
9: Als die plas opdroogt, zo'n libel heeft 3 jaar nodig om op te groeien in het water. Maar ja, als in die 3 jaar die plas opdroogt, dan kan je je voorstellen dat zo'n larve het niet overleeft. Dus dat de populatiegroep eigenlijk steeds sneller achteruit gaat. En dat geldt ook voor de kikkers, de padden, de salamanders.
6: En de komende tijd wordt ook geen regen...
10: Tijdens de werkzaamheden.
6: Dat gaat niet goed.
5: Het zit allemaal maar door elkaar te praten. Casper, blijf erbij.
6: Ja, precies. Nou, dat ligt niet aan mij. Iemand gaat er gewoon doorheen praten. Nee, ook de komende tijd wordt namelijk geen regen verwacht. En ook vandaag blijft het natuurlijk droog. 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen minder wind. En wel een graadje warmer dan vandaag.
5: Dankjewel, Casper. Je hebt ons lekker bijgehouden vanaf 7 uur vanmorgen. Straks een andere collega.
6: Kees.
5: Ik wens je een fijne dag.
6: Hetzelfde.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
13: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Vanmiddag vanaf 3 uur.
18: Zomer op de radio. Met de Vakantie 100.
17: En bij de koffie. Met Koop Geersing.

0: Ken jij die videoclip die bij dit liedje hoort?
1: Top op.
0: Ja.
1: Penny de Jager.
0: Ja, Penny de Jager staat met Julio in een grot. En zij danst als een hysterische vrouw met een boa om hem heen. En dan moet hij op een gegeven moment lachen.
1: Ach, wat leuk. Dat was nog in de begintijd dus van Julio Iglesias.
0: Inderdaad.
1: Ja, leuk. Toen werden de filmpjes zelf gemaakt.
0: Ja, zeker.
1: En wat leuk dat je dat nog herinnert.
0: Ja, het is nog te zien. Als je kijkt op internet kan je het clipje erbij zoeken, hoor. Dan lig je in een deuk.
1: Meteen even doen, zo meteen.
0: Hé, hey, ik hoor een banjo.
1: Ja, het leek me wel passend om even in de sfeer te komen. Want, Connie, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij hebben Melanie Ryan zo meteen te gast.
1: Nou, kom eens. Daar komt ze.
0: Nou, Melanie Ryan, ik volg haar op de voet. Ze woonde in IJsselstein, woont nu op zichzelf in Nieuwegein. En zij is toch eigenlijk wel een soort Ilse de Lange. Zij wil gewoon de countrymuziek aan de man brengen.
1: Ja, Ilse net nog gedraaid, dus ja. Dit is natuurlijk leuk.
0: Het gaat hartstikke goed met de countrymuziek in Nederland. Haar nieuwe single, die van Melanie Ryan, heet Het Glas Half Vol, Glas Half Full. Ben jij van het half lege of het half volle glas?
1: Nee. Ik ben van het hele volle glas. Ja, de half-half, daar geloof ik niet zo in. Maar het is wel een mooie titel. Maar dat zegt ook wel iets, denk ik. Hè?
0: Zij ziet het leven aan de positieve kant. En het is een beetje een country-rock nummer. En dat is ook, zegt zij, de reden dat de countrymuziek in Nederland in opkomst is. Want het is niet alleen maar een fiddle en een viool.
1: Nee.
0: Het is een beetje rockachtig.
1: En in Amerika is dat al lang zo. Hè?
0: Daarom. En dat sijpelt door in Nederland. Dus zij is toch wel het boegbeeld. En het gaat goed met haar. Ze treedt op, ook in het buitenland. Timmert flink aan de weg. En zo meteen gaat ze haar nieuwe single live spelen. In
1: Wat leuk. Dat is na 1 uur, denk ik. Ik hoorde nog iets over een zwerfkant. Ik had het net nog even met onze regionieuwslezer Casper. Ik zei, wat ga jij doen? We gaan een poes ophalen.
0: Wat leuk.
1: En dat blijkt er eentje te zijn die een baasje heeft. Die kan niet meer voor hem zorgen, dus is al 9 jaar.
0: Ach.
1: Ik vind dat zo leuk dat je een kat nog een tweede leven gunt.
0: Dat is ook zo. Ja, ik ga even bellen met iemand van Stichting Zwerfkatten. In de zomer worden de meeste zwerfkatten en kittens gevonden. Hoe kan dat dan eigenlijk? Worden die dan gewoon alleen aan hun lot overgelaten? Wat gebeurt er met zo'n kat? Daar ga ik het ook eventjes over hebben.
1: Nou, het is weer een volle show, zeg.
0: Dat is het.
1: Van Studio 1, straks na 1 uur naar Studio 2.
0: Ja.
1: Met Melanie Ryan, en die zingt haar nieuwe single. Leuk, Connie, veel plezier.

Reggae Night en Wild World. Twee kanten van dezelfde artiest. Reggae Night is geschreven met hulp van iemand uit een wereldberoemde Amerikaanse popfamilie. En Wild World is een cover. Het origineel is van Cat Stevens, die zelf meehielp in de studio en zijn zangpartner door de telefoon coachte voor de hoge noten. Jimmy Cliff hoorde je. En ook dit uur weer een woordbouwer om te kraken. Heb jij hem? Hou je telefoon bij de hand, want zo bel ik je misschien live in de uitzending.

ook weer een covertje, hè? All Town van Phil Lynott. Hier door de Corrs.

0: En door 9 voor 12. Over 9 minuten dan neemt Connie het weer van me over. Die heeft straks te gast natuurlijk Melanie Ryan uit IJsselstein oorspronkelijk. Maar ze woont nu op zichzelf en ze gaan straks live optreden hier. Dat is leuk. En wie ook live gaat optreden, dat is onze winnaar van het tweede potje Woordbouwer. Die ga ik nu live in de uitzending bellen. Even kijken of die opneemt. Is ook een 030 nummer, zie ik. Dus dat zal hij herkennen. Zal denken, die kan ik wel opnemen.
1: Ja?
0: Ja, Joop?
1: Ja?
0: Met Koop.
1: Oh.
0: Van Radio M Utrecht.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja? Zullen we ja tegen elkaar zeggen, Joop?
1: Ja, dat doen we.
0: Je hebt meegedaan met het spelletje vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt helemaal, hè. Zat je er lekker in vandaag?
1: Ja, het is, was wel lekker lang, maar we kwamen eruit.
0: 15 letters, hè?
1: Ja.
0: Ja. Heb je mij nog horen zeggen in het eerste uur vandaag dat dit een bijzonder woord was?
1: Nee.
0: Nou, dat had je kunnen doen. En dan had je, maar goed, jij bent ook de winnaar vandaag. Ik heb dat woord namelijk al genoemd.
1: Oh.
0: Ja, en het had te maken met ons regionieuws. Daar zat het heel mooi in. Joop, wat was je aan het doen voordat je aan het spelletje begon? Kopje koffie neem ik aan?
1: Nee, ik zat te puzzelen.
0: Oh, de andere puzzel weer.
1: Ja.
0: En wat voor puzzel maak jij graag?
1: Een overas. En houd er nog wat. Ik heb ook zijn hoor.
0: Waar ben je nu mee bezig?
1: Ik ben nu heel bezig, maar met een heel moeilijk. Dat is een puzzelboek en zelfs een puzzel in met. Alleen moet je twee dingen bij elkaar zoeken.
0: Och jeetje. Ja. Ja, maar dat gaat je lukken, denk ik, hè?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Jij hebt vanmorgen ook de tweede woordbouwer opgelost. Welk woord heb jij daaruit gehaald, Joop?
1: Oh, dat was het alweer.
0: Dat was het ook alweer, ja.
1: Ja.
0: Je hebt het me wel geappt, hoor. Dus ik heb jouw gegevens. Wat heb je ervan? Weet je het nog of zal ik het voorlezen wat in je mailtje staat?
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, reddingsbrigade had je me opgestuurd. Ja, reddingsbrigade. Ja. Met het warme weer maakt de reddingsbrigade zich op voor extra drukte aan het water. Vrijwilligers zorgen dat er genoeg mensen, boten en materiaal klaarstaan voor toezicht en hulp. En gek genoeg, de meeste ongelukken gebeuren niet in het water. En dat zegt de reddingsbrigade in Amersfoort. Reddingsbrigade, gefeliciteerd Joop.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan jou iets sturen. En dat is in ieder geval de RTV Utrecht strandbal. Maar je mag er ook nog bij hebben, als je wil, een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje. En ik heb nog 1 exemplaar van ons koeltasje. Waar doe ik jou een plezier mee?
1: Ja, en dat is moeilijk. Doe maar een puzzelboekje.
0: Toch het puzzelboekje, want jij bent natuurlijk een puzzelaar, hè?
1: Ja, mevrouw Ouders.
0: Ja, dus daar ben je blij mee. Dan gaan wij dat naar jou toe opsturen.
1: Oké.
0: Ik neem aan dat wij jouw adres in De Meer nog gewoon hebben, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, dat komt vanzelf goed. Ik wens je een prachtige dag en dank voor het meedoen, hè?
1: Ja, hoor.
0: Tot de volgende.
1: Doei.
0: En de groetjes, hè?
1: Doei.
0: Dag, Joop.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, 12:02 is het. En je luistert natuurlijk naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
9: Corny, goedemiddag. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt voor het in de brand steken van een auto in de Javastraat in Utrecht. Dat gebeurde gisteren. En twee auto's gingen uiteindelijk in vlammen op en een derde raakte beschadigd. Vannacht is er in Utrecht een explosie geweest bij een huis aan de Tjerpmahof. Er brak brand uit, maar die was wel snel onder controle. En Rijkswaterstaat heeft wel iets erg opmerkelijks gezien op de A27 bij Lunetten. Nou, wat dat is, dat hoor je straks in het uitgebreide regiobulletin over een half uur.
5: Dankjewel.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten, lekker zomers.

0: dames kwamen uit Zuid-Afrika. Substitute. Goedemiddag, zeg.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom bij het lunchprogramma Aan tafel op deze donderdag 6 augustus. Met zometeen tussen 1 en half 2 live muziek van niemand minder dan Melanie Ryan. We volgen haar op de voet. En je hebt het allemaal wel eens. Is je glas half vol of half leeg? Koop zij van, hij is altijd helemaal vol. Singer-songwriter Melanie Ryan beweert dat haar glas ook altijd wel half vol is. En misschien ook wel heel vol, want ze plukt het leven. Ze timmert heel goed aan de weg. Verhuist van IJsselstein naar Nieuwegein. En haar doel is om de countrymuziek aan de man te brengen in Nederland. Nou, dat gaat haar goed af. Glass Half Full, dat is haar nieuwe single. En die gaat ze zo meteen in Aan tafel live voor jou spelen. En wat ze ook doet, dat vind ik ook zo leuk, want ik volg haar een beetje op Instagram. Zij maakt Nederlandstalige muziek. Een beetje lekker het volksrepertoire. Dat giet zij in een country jasje. En dat doet ze hartstikke goed. Ze vertaalt het naar het Engeland. En het Engels doet er een gitaar onder. En dan, ja, dan wordt het ineens een heel ander lied. Ik hoop dat ze daar straks ook een paar voorbeelden van kan geven. Het is topdrukte voor Stichting Zwerfkatten Nederland. In de zomer worden de meeste zwerfkatten en kittens gevonden. En daarom organiseert de stichting regelmatig vangacties op vakantieparken, boerderijen en industrieterreinen. Daar kom ik zo meteen over te praten.

0: Lionel Richie op Radio M Utrecht, de zomer 4 bij ons. Hè. Nummer komt uit 1992. My Destiny. Ja, ja, het is topdrukte voor Stichting Zwerfkatten Nederland. In de zomer namelijk worden de meeste zwerfkatten en kittens gevonden. En daarom organiseert de stichting regelmatige vangacties op vakantieparken, boerderijen, industrieterreinen. Ik heb aan de lijn directeur Karien Radstaken. Karien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: De zomer is voor jullie altijd de drukste periode. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat komt omdat in de zomerperiode de meeste kittens zichtbaar worden. En ja, er gaan natuurlijk ook mensen op vakantie, vrijwilligers, de vaste mensen. Dus dan komt er nog meer druk op wat minder handen. En dit jaar is er wel iets speciaals aan de hand, omdat dit jaar natuurlijk erg droog is, weinig regen. En er is in het voorjaar weinig vrieskou geweest. En dan blijven eigenlijk alle kittens leven die ja, met veel regen en met echt veel vrieskou toch overlijden. Ja. Dus op zich is dat een goed bericht. Maar het is wel druk. En er zijn helaas ook steeds wel mensen die hun huiskat achterlaten. Omdat ze denken, nou ja, de katten redden zich wel buiten. Maar dat doen ze dus helemaal niet. Dus dat is altijd die combinatie in de zomerperiode.
0: Ja, en hoe zit dat precies? Want het gaat puur om zwerfkatten. En het gaat er niet om iemand die zijn kat toevallig kwijt is?
1: Nee, eigenlijk niet. Wij controleren natuurlijk de kat altijd op chip voordat wij katten gaan behandelen. En je ziet het ook heel erg aan gedrag. En want schuwe katten zijn niet gesocialiseerd op mensen. Dus ja, dat zie je wel als je ze handelt.
0: Ja, en hoe weet je eigenlijk waar die zwerfkatten zich dan ophouden?
1: Nou, we zijn inmiddels al zo'n 10 jaar bezig en heel veel mensen weten ons gelukkig te vinden via onze website. En dan kunnen mensen eigenlijk melden van, joh, ik heb daar een groep katten of een boer, boerin. Nou, we hebben nu wel heel erg veel boerderijkatten op ons erf lopen. Kunnen jullie daar wat aan doen? En zo ontstaan eigenlijk alle meldingen die wij dan op een actielijst zetten. En dat is de reden dat we per jaar meer dan 2000 katten kastreren en steriliseren. Dus dat is echt wel veel.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Worden ze dan weer vrijgelaten?
1: Dat hangt er vanaf. Wij plaatsen alleen katten uit die een eigenaar hebben, dus onder eigenaarschap. Dus dat kan bijvoorbeeld boerderijkatten zijn op het erf van de boer uiteraard. Maar katten hebben natuurlijk ook een hele zinvolle taak, namelijk door het erf en door het terrein knaagdierarm te houden. Dus heel veel grondeigenaren willen hun katten heel graag terug. Mm-hmm. Wij zetten nooit katten terug in beschermde natuurgebieden in verband met het bejagen van weidevogels of überhaupt kuikens van boerenlandvogels.
0: Ja, en hoe gaat zo'n vangactie dan in zijn werk?
1: Nou, we hebben 3 zeer gespecialiseerde vangers. Mm-hmm. Die gaan dan 's middags zo'n beetje 4 uur op pad, waar er ergens een actie gemeld is en ingepland is. En dan gaan ze eigenlijk vangen. Nou, ze zijn alle 3 zo fanatiek dat ze eigenlijk doorgaan met vangen tot ze de laatste kat midden in de nacht gevangen hebben. Dan brengen ze de katten naar de opvang. Dan hebben de katten de rest van de nacht eigenlijk de tijd om nuchter te worden. En dan de volgende dag staat er een heel operatieteam klaar om alle katten ook te kastreren, te steriliseren, te vaccineren, te ontwormen, ontvlooien en te chippen.
0: Jeetje, en dan gaan ze dus terug naar de boeren waarvan jij denkt, nou ja, ze zullen ze daar wel nodig hebben. Maar wat gebeurt er met de rest van de katten dan? Waarvan jullie denken van, ja, wat moeten we daar dan mee?
1: Nou, als het echt tamme katten zijn, dan proberen wij die over te hevelen naar een dierenasiel in die omgeving. Dan wordt de kat ook online gezet op Amiveli om te kijken of er misschien nog een eigenaar kan komen opdagen. Als dat niet het geval is, worden die katten weer herplaatst. Dus die krijgen dan weer een thuis. En de echte schuwe zwerfkatten die van niemand zijn, en met name die we in de beschermde natuurgebieden gevangen hebben, daar hebben wij een heel speciaal terrein voor in Zuid-Holland, waar ze hun taak als muizenvanger perfect uitvoeren en waarin ze een werkelijk fantastisch afgezet terrein hebben. Dus die gaan het ook goed krijgen.
0: Wat fijn. Jullie riepen al eerder op om het zwerfkattenprobleem bij de bron aan te pakken. Wat zou er in jouw ogen moeten gebeuren?
1: Nou, het allerbelangrijkste is voor alle huiskatten om je kat te chippen en ook te laten helpen. Er is geen zwerfkat zonder huiskat. Daar komen ze uiteindelijk vandaan. En mensen beginnen vaak goed bedoeld aan het opvangen van een sociale zwerfkat, maar realiseren zich niet altijd, daar komen wel meer katten van.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Er zijn ontzettend veel katten en kittens. Dus ga alsjeblieft naar een dierenopvangcentrum of naar een asiel om daar een kat vandaan te halen.
0: Ja. Komen er nog meer vangacties?
1: Ja, wij plannen sowieso 2 à 3 vangacties per week. En want anders kom je ook niet aan ruim 2000 katten die je per jaar doet. Maar momenteel zijn onze vangers echt elke dag aan het vangen, omdat overal nestenkittens gerapporteerd worden. En die moeten natuurlijk opgevangen worden met moederpoes uiteraard.
0: Ja, dat is duidelijk. En voor onze luisteraars die denken van ja, ik wil daar meer van weten, hebben jullie eigen website?
1: Ja, hebben we. Die is heel makkelijk. www.stichtingzwerfkattennederland.nl.
0: Heb je zelf ook een katje, Karien?
1: Ik ben bang wel meer dan 1.
0: doe eens een gokje.
1: 7.
0: Dat zie jij dan weer. Hartstikke goed. Ja. Karien Radstaken, directeur Stichting Zwerfkatten Nederland. Dankjewel dat je dit even wilde uitleggen.

0: De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome

Mooie combinatie is dat toch, hè? Kenny Loggins samen met Stevie Nicks. Whenever I call you friend. Zometeen het nieuws bij Rijkswaterstaat. Daar keken ze wel eventjes raar op vanochtend. Er was een fietser op de snelweg. Nou, dat en heel ander nieuws hoor je zometeen van Kees. Tot aan het nieuws zijn dit Dexys Midnight Runners.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt in Utrecht.
7: Ja, voor het in de brand steken van een auto in de wijk Lombok. En die vloog gisteravond in de brand in de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee brandden helemaal uit en een derde raakte beschadigd. Waarom de jongen dat deed, is niet bekend. In Utrecht is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Tjepmahof. Daarna is er brand uitgebroken, die dan wel weer snel onder controle was. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd en er zijn ruiten gesprongen, ook één bij de buren. Er raakte niemand gewond en de politie is ermee bezig. Met het warme weer maakt de reddingsbrigade zich op voor extra drukte aan het water. Vrijwilligers die zorgen dat er genoeg mensen, boten en materiaal klaarstaan voor toezicht en hulp. Maar ja, de meeste ongelukken gebeuren niet in het water, zegt de reddingsbrigade in Amersfoort.
8: Dus we zien vaak dat mensen gewoon niet voldoende gegeten en gedronken hebben, daardoor wat flauw worden, de hele dag in de zon zijn en dan iets van de zonnesteek of soms wel erger oplopen. En soms kan dan één of twee wijntjes, die kunnen al voldoende zijn, dat het lichaam daar echt wel slecht op kan reageren als er te weinig gegeten en gedronken is.
7: Ja, en dan denk je misschien, maar het is maar 21 graden vandaag, het valt allemaal mee. Nou, richting het weekend, kijk maar even,
6: het
7: wordt weer heel heet. Volgende week zag ik echt temperaturen boven de 35 graden. Maar we moeten maar afwachten of dat echt gebeurt. Maar
6: we gaan het zien gebeuren.
7: Dat is wel flink. Ze zijn trouwens ook vaak bezig met het zoeken van kinderen. Die raken snel kwijt, zeggen ze. Ja, en Rijkswaterstaat heeft wel iets heel raars aangetroffen op de A27 bij Lunette vanmorgen. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en besloot er vandoor te gaan met een fiets die in zijn auto lag. Rijkswaterstaat vindt het levensgevaarlijk. Een snelwegfietser kan een boete krijgen van €200. Dat krijgt deze man niet, omdat hij zelf van de snelweg is gegaan. Ja, dan houdt het voor ons op, zegt Rijkswaterstaat. Maar het is wel opvallend dat je er dan vandoor gaat, je auto achterlaten en de fiets pakt.
6: Hij dacht, dan ben ik eerder bij de hulp dan dat ik ga lopen waarschijnlijk.
7: Ja, misschien wel inderdaad. We zijn het aan het uitzoeken op de redactie. Want hier hebben we toch wat vragen bij. Dus
6: toch wel,
7: misschien hebben we straks nog een updateje daarover. Het weer. Ja, het is een zonnige dag. Ik zei het al, 21 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het helder. En morgen wordt het een graadje warmer.
6: Dankjewel, Kees. Tot over een half uurtje weer.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Vanmiddag vanaf 3 uur.
4: Zomer op je radio.
3: Met de vakantie 100. Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Jones. De zomer vier je bij ons. She's a lady.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, het is 1:20, het lunchprogramma aan tafel. We hebben altijd een dagvraag. Die staat te lezen op onze Facebookpagina. Vandaag is de vraag op een onbewoond eiland. Wat neem jij mee daar naartoe? Sommige kinderen die zeggen dit.
2: Op een onbewoond eiland.
0: Nou, we zijn zo benieuwd, wat neem jij mee? Er wordt al heel leuk gereageerd. Ik ga daar om 2:15 over doorpraten. Maar wat neem jij mee? Laat je dat even weten via de app van RTV Utrecht. En zet ook even je telefoonnummertje erbij. Dan kunnen we jou bellen. Want ik ben benieuwd. Johanna die zegt, nou, als ik dan toch naar een onbewoond eiland moet, dan neem ik wel een radio mee. Dan kan ik lekker radio luisteren. Dus laat even weten met de app van RTV Utrecht. Stel, je gaat naar een onbewoond eiland. Wat neem jij dan mee? Dan praten we daar over een uurtje verder over. Zometeen hier in aan tafel, de laatste kans op de Portable Radio in het spelletje De Stem van Hem.

0: Rutger van Barneveld was dat.
1: De stem van M.
0: Ja, we laten nog één keer een fragment horen van de stem die wij in verschillende stukjes hebben geknipt. Wees erbij, hè, dan kom je nog in die hoge hoed en over een uur mag ik daar de winnaar uittrekken. En dan win jij misschien wel de Portable Radio. Luister goed, dit is de opgave.
2: Nou, niet incidentje, nou doe ik ze tekort.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Swing Out Sister en Breakout. Het is 11:11. Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo, fijn elkaar weer even te spreken. De zon schijnt en het was vannacht goed te doen, vond ik.
1: Ja, lekker hè, zo'n nachtje waarbij je even alles tegen elkaar open kunt zetten. Maar bij mij is de warmte nog niet uit huis, merk ik.
0: Okay.
1: Ik heb nog wel 1 of 2 luchtmomentjes nodig en die komen er ook. Bovendien is het heerlijk buiten. Hè? Ik weet niet of je dit gevoeld hebt, maar het is een heel andere luchtsoort.
0: Zeker.
1: Met op dit moment temperaturen van 20,7 graden in Kamerik en 23,7 in Amersfoort. Eigenlijk heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Mag ook wel eens even in de krant, want tot nu toe was het natuurlijk veel en veel te warm. En er waait een stevig windje weer, net zoals gisterenmiddag uit een west- en vanmiddag noordwestelijke richting. Ietsjes minder sterk dan gisteren. Windkrachtje 3 tot 4. En de zon die heeft een mooie afwisseling van wolkenvelden. Dus het is ook niet super zonnig. Maar het is eigenlijk lekker Hollands zomerweer, zou ik zeggen, vandaag.
0: Dat is het zeker. En als wij dan eens gaan kijken naar morgen en het weekend, hoe gaat dat eruit zien, Margot?
1: Nou, in ieder geval krijgen we vanavond wat helderder weer, want de meeste wolken lossen op. En vannacht koelt het nog wat sterker af dan afgelopen nacht. 10 tot 11 graden. Dus dat is weer zo'n momentje dat je echt lekker alles even tegen elkaar kunt openzetten. En morgen is het ook lekker hoor. 23 graden als maximum. Beetje vergelijkbaar met vandaag, maar minder wind. En ja, wederom een mooie afwisseling van zon en wolken, maar geen regen.
0: Nee.
1: En in het weekend zit dat er ook niet in. Dus die droogte die duurt maar voort en verergert zich ook. En in het weekend is het ook nog eens zo dat met zuidelijke winden de warmte weer terugkomt. Nou, ik denk dat de zaterdag nog wel te doen is hoor. Het is droge warmte met een oostelijke wind. 27 graden, dus we gaan weer 4 graden omhoog met heel veel zonneschijn ook daarbij. En zondag, ja, dan wordt het tropisch warm in onze provincie, 30 graden.
0: Zo.
1: Dus wat dat betreft weer een hittepiekje. En als ik dan nog heel even naar volgende week mag kijken. Maandag passeert er waarschijnlijk ergens een storingje. En het is de vraag of er dan een bui uit wordt geperst. Hopen natuurlijk van wel. En dan zien we ook de temperatuur weer ietsjes terugzakken. Naar 28 graden ongeveer. 27, dat is ook de temperatuur voor de dinsdag. En dan zie ik eigenlijk voor woensdag, donderdag opnieuw weer hete lucht aankomen. En nog warmer waarschijnlijk dan op die zondag. Hè? We gaan naar temperaturen dik boven de 30 graden. Dus die hittepiekjes die volgen elkaar heel snel op. En tussendoor komt er dus eventjes een luchtig momentje. Komende nacht, morgen is lekker en ook de nacht naar zaterdag. Prima weer om even alles te luchten.
0: Bij jou dus ook alles nog eventjes openzetten.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel Margot. Dankjewel voor nu. En wij horen jou vanavond weer bij Joost. Hè?
1: Zeker, dan ben ik er. Dag Connie.
0: Hoi hoi.

J. Vincent Edwards op Radio in Utrecht. En zometeen live muziek hè, van Melanie Ryan. Ze heeft een nieuwe single, Glass Half Full. Dat hoor je zometeen. Eet smakelijk en heel graag tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterste rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Het kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en ook minder zichtbare maatregelen genomen. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn iets afgenomen, maar het ondernemersvertrouwen is nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen leiden ook personeelstekorten en veel regels tot onzekerheid bij ondernemers. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor het publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten uit de buurt en omwonenden mogen wel weer terug. 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen. Ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom een humanitair visum aan en nu zijn ze staatsburger geworden. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastián in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog. En ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
6: Connie, goedemiddag. De politie in Amersfoort zoekt een man die een vuurwerkbom gooide op de rotonde De Stier. En daarom worden beelden gedeeld. De man stond tussen de supporters die daar feest vierden na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. Boswachters maken zich zorgen over de droogte. De bomen verzwakken en ook plassen drogen uit. En dan meldt het KNMI ook zojuist dat er volgende week kans is op een nieuwe hittegolf met temperaturen boven de 30 graden. En er is een nieuwe muurschildering onthuld in Utrecht van een bijzondere vrouw achter een gordijn. Nou, hoe dat zit, hoor je over een half uur.
5: Ben jij het, Melanie, achter dat gordijn?
7: Ja, wie weet. En niet dat ik weet eigenlijk, maar dat zou wel grappig zijn.
5: Het zou zomaar kunnen, inderdaad.
6: Ze is ietsjes ouder.
7: Oké. Ietsje, tikkie.
6: Nou, tikkie, paar eeuwen, denk ik.
7: Oké. Vet.
5: Nou, we gaan het van je horen en je hoorde Ahol. Zometeen gaat zij hier live haar nieuwe single spelen, Melanie Ryan.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: kunt je helemaal laven aan Michael Jackson en Billie Jean. 10 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: We hebben allemaal wel eens de uitspraak... is jouw glas nou half vol of nou half leeg? Nou, singer-songwriter Melanie Ryan die beweert dat haar glas vooral half vol is... maar ik heb het idee dat het helemaal vol is.
2: Bijna over het randje.
0: Ja, over het randje inderdaad, ja. Nou, de 27-jarige artiest uit Nieuwegein maakt moderne country... een beetje country rock tegenwoordig. En ze is bij ons de gast Melanie. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, wij kennen elkaar al een hele tijd. En je komt ook regelmatig hier bijpraten.
2: Ja.
0: Je hebt IJsselstein verlaten. Je hebt je eigen huis in Nieuwegein.
2: Dat klopt. Ja, ik heb afgelopen zondag de sleutel gekregen. Dus ik ben nu druk aan het klussen, aan het verven. Mijn spullen
0: blauw,
2: over aan het...
0: Een blauwe muur.
2: Een blauwe muur,
0: ik heb het
2: inderdaad.
0: Gezien.
2: Ja, inderdaad. Ik gooi mijn haar los. Ik gooi er een blauwe muur tegenaan. Ja, dus ik ga naar Nieuwegein toe.
0: Je gaat naar Nieuwegein.
2: Ja.
0: Ben je daar nu al helemaal gezetteld?
2: Nee, nog niet helemaal hoor. We zijn echt puur nu alles aan het schilderen en even mooi aan het maken. En ja, voordat ik al mijn meubels daar naartoe... tenminste, het zijn niet heel veel meubels. Ik heb vooral een bed en een bureau en de rest moet ik nieuw kopen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat eerst alles lekker verven en dan kan het er allemaal in.
0: Kan het allemaal in. Wij zaten al een beetje te kletsen tijdens Michael Jackson. Het was een druk jaar voor jou. Er is dan alles aan de hand, vertel.
2: Ja, nou ja, het jaar is nog niet eens voorbij. We zitten nu net iets over de helft. Maar dit jaar is zo'n rollercoaster tot nu toe al, dat ik echt voor mijn gevoel er al een jaar op heb zitten, laat ik het zo zeggen. Begin dit jaar liep het allemaal even een beetje anders, want helaas ging mijn relatie uit na bijna 9 jaar.
0: Oh.
2: Dus ik vertrok weer terug naar mijn ouders thuis.
0: Waren ze blij?
2: Ze vinden het altijd natuurlijk prima als ik terugkom. Maar het was vooral gewoon even weer wennen. Want als je dan weer fulltime bij elkaar in hetzelfde huis woont... dan dat is toch even weer een beetje wennen.
0: Ja.
2: Het is heel fijn en ik vind het super fijn dat ik daar terecht kon, absoluut. Maar het was wel even weer wennen, maar dat is oké.
0: Ja.
2: En helaas ook, ik had zeg maar een manager en een boeker begin vorig jaar. En dat stopte helaas ook, omdat het toch de neuzen niet helemaal meer dezelfde kant op stonden. En het was net niet de juiste match, helaas. Dus dit jaar begon echt, van alles viel om eigenlijk als het ware. En toen krabbelde het weer een beetje op. En op zich met de muziek ging het goed. Want country, je kan kijken in alle kranten en op alle radiostations.
0: Niet normaal,
2: het groeit,
0: hè?
2: Aan alle kanten.
0: Ja, maar mede ook dankzij jou. Want jij hebt dat toch ook een beetje als taak... om dat hier in Nederland weer een beetje aan de grond te krijgen.
2: Ik doe wel mijn best. Ja, ik probeer wel echt zoveel mogelijk het aan te prijzen... en te laten zien hoe tof het is. En dat werkt. Want het is niet meer weg te slaan.
0: Nee, wij praten straks uitgebreid verder. Maar ik wil toch even naar jouw nieuwe single... Glas half vol, hoe is dat ontstaan?
2: Ik dook de studio in vorig jaar ergens volgens mij... samen met Sophia Kruithof, Björk van Essen en Arthur Stoker. En dan heb je altijd, als je in zo'n sessie zit... dan raak je aan de praat en dan heb je het over het leven... en wat er in je leven speelt. En toen kwamen we eigenlijk op het onderwerp van... is jouw glas nou half vol of half leeg? En dat ik dingen wel altijd heel positief probeer te bekijken... En natuurlijk lukt dat niet altijd. We hebben allemaal onze dingen. Het is echt niet altijd alleen maar happy the peppy. Dat zou ook heel raar zijn als dat wel zo is. Maar ik probeer dan toch een positieve twist aan te geven. En zo kwamen we op Glass Half Full. En ik wilde heel graag een badass country girl song schrijven. Daar kwam ik ook mee binnen in die sessie. En zei ze, nou, dan gaan we dat gewoon doen. Dus het is echt een beetje een country, maar het is zelfs een klein beetje een rockachtig tintje plaat geworden.
0: Maar dat is heel grappig, want als je het hebt over puur de country muziek aan de man brengen, daar is heel veel country rock tegenwoordig toch te horen in Nederland.
2: Het is
0: country pop, laat ik het zo zeggen.
2: Zeker, het is gewoon juist echt een heel erg een mengelmoes van allerlei soorten genres, want je hebt inderdaad de country pop, maar je hebt ook bijvoorbeeld country hip-hop. Denk aan een Post Malone die zo'n plaat ook heeft gemaakt. Maar Morgan Wallen bijvoorbeeld ook. Die heeft echt die mix met dat hip-hop. Maar je hebt ook inderdaad een mix met rock. Dus het is allemaal een mengelmoes van. Maar in de basis is het gewoon die country met de mooie storytelling. En die vibe, zeg maar.
0: En zo schrijf jij dus je liedjes. Je zit eventjes met iemand te praten over... is jouw glas half vol of half leeg? En dan ontstaat er dit liedje uit?
2: Ja, meestal wel. Omdat country zo erg gaat om die storytelling en de echte verhalen. En dat vind ik ook heel belangrijk in mijn muziek. Het moet wel een verhaal hebben. Het zijn Amerikaanse smartlappen. als het ware. En dan raak je aan de praat en dan ga je daarover schrijven. Want dat speelt dan op dat moment.
0: Maar je hoeft dus helemaal niet als Iser de Lange op een veranda in Nashville te zitten. Je kan net zo goed in IJsselstein zitten, want de liedjes ontstaan ook gewoon bij jou.
2: Ja, maar hey, een veranda in Nashville is natuurlijk ook niet verkeerd. Hè?
0: Heeft u nog ergens een veranda in Nashville liggen?
2: Zit u in Nashville en heeft u een veranda? Laat het me weten.
0: Melanie komt er al aan.
2: Ja, precies.
0: Zou je hem voor ons willen vertolken?
2: Zeker.
0: Hartstikke goed. Loop naar de set. Je gitaar die ligt al netjes gestemd op de hoes. Je hebt een mooie, prachtige, mooie jas aan met allemaal kleurtjes. Melanie Ryan, het gaat hartstikke goed. Ze treedt veel op, ook tegenwoordig in het buitenland. Glass Half Full, dat is haar nieuwe single.

0: Melanie Ryan was dat hier op Radio M Utrecht live gespeeld. Glass half vol. En we draaien hem ook gewoon altijd op de radio. Dan hoor je natuurlijk de hele band erbij. Melanie, jij staat positief in het leven. Waar komt dat vandaan? Ben je altijd al zo geweest? Dat je de rooskleurige kant ziet?
1: Ja, ik denk dat ik sowieso vooral iemand ben die dingen graag romantiseert ook. Omdat het dan voor mezelf ook leuker wordt. En ik hou ook gewoon van de romantische films. En ik weet niet, ik romantiseer heel veel dingen in mijn leven. Tot op zekere hoogte hoor. Dat het niet te veel zweverig en dromerig wordt. Maar ja, ik weet niet. Ik hou er ook gewoon van om positiviteit uit te stralen. En dat ook over te dragen naar anderen. En ik denk dat dat ook iets is wat heel erg bij ons thuis altijd speelde. Dat ik ook heel erg van huis uit heb meegekregen. Om gewoon in ieder geval te proberen om er een beetje positief naar te kijken. Want anders heb je alleen maar jezelf ermee. Als je het alleen maar, ja, dat glas half leeg ziet.
0: Ja, zo is het. Maar kom je uit een muzikaal gezin eigenlijk?
1: Zeker, ja. Sowieso ook heel erg aan beide kanten van de families. Weet je, mijn oma die speelde accordeon. Mijn andere oma speelde ook banjo. Mijn opa zat in een band. Sowieso zitten allebei mijn opa's in het Zeemanskoor. Het IJsselsteins Zeemanskoor.
0: Wat leuk.
1: Dus er werd altijd veel gezongen, veel gespeeld. En mijn vader die is zelf ook toetsenist. Dus er is wel veel muziek altijd geweest. Maar ik denk niet echt op deze schaal om er echt ook je werk van te maken. Nee. Daar ben ik wel een van de weinigen in.
0: Maar wanneer had jij zoiets van, dit is wel wat ik wil? Want je bent nu, wat zei ik, 27? Mm-hmm. Wanneer had jij voor het eerst van, ja, ik wil hier wel iets mee?
1: Ja, ik heb als kind altijd al gehad dat ik in ieder geval iets in de entertainment wil doen. Dus of musicals, of zingen, of optreden, of theater. In ieder geval iets in de entertainment. Want dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Als ik mensen aan het lachen kan krijgen. Of kan ontroeren, kan raken met mijn eigen muziek. Dus dat was altijd al wel een no-brainer voor mij. Echt al van hele jonge leeftijd.
0: Ja.
1: En eigenlijk pas sinds 2024, begin dat jaar, dat ik echt fulltime voor de muziek heb gekozen. En
0: dat je je baan als vormgever opgaf.
1: Ja, precies. Dus ik heb wel

0: gewoon steeds weer toffe dingen op mijn pad. Dat is echt te gek.
1: Maar lift jij mee op de country vibe, denk jij? Denk als het 10 jaar eerder was gebeurd, was je dan moeilijker aan de bak gekomen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het sowieso ontzettend helpt dat het nu dus best wel populair aan het worden is. Ik geloof er altijd in dat als je hetgene uitdraagt waar je zelf in gelooft, wat je wil maken, dat altijd helpt. Maar ik denk inderdaad 10 jaar geleden. Ik hoor wel eens ook van andere mensen die dan ook een country bandje hadden, zo'n 7, 10 jaar geleden. En zeiden ze van ja, je bent nu echt op het juiste moment. Want toen was het zo lastig. Dan heb je echt alleen nog maar de line dance festivals en dan houdt het een beetje op.
1: Nou ja, dat is ook een beetje misschien de wat oudere generatie. Wij kennen allemaal, ik praat vooral over mezelf, Dolly Parton, Emmylou Harris, ja, Linda Ronstadt, Kenny Rogers, je kent ze allemaal wel. Maar net zoals in Nederland is het Nederlandstalige lied, hoeft niet altijd meer een kroegtijger te zijn, maar dat zijn de Bentes en de Vrouwtjes en de Mo's. Maar dat zie je in de countrymuziek ook gebeuren. Hè? Het is niet alleen maar Kenny Rogers en Dolly Parton. Je hebt Ella Langley of Desha.
0: Ja.
1: Waait dat dan allemaal over vanuit Amerika, denk jij?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb zo'n idee dat we sowieso een paar jaar achter Amerika aanlopen. Dus dat het nu eindelijk een beetje deze kant op waait. En nou ja, ik weet toevallig dat omdat het zo hard groeit in Nederland, eruit vanuit Amerika ook gewoon meer gepusht wordt. Omdat ze zien, ze hebben 3 focuslanden in Europa. En dat is Duitsland, Engeland. Of nou, Engeland hoort er niet bij Europa, maar in ieder geval ons gebied. Dus Engeland, Duitsland en dus Nederland. Omdat het zo hard groeit ons. En daardoor komen er ook echt heel veel Amerikanen vanuit. Komen hier spelen met hun muziek. Dus het aan alle kanten groeit het gewoon ontzettend. Dat is
1: maar
0: echt
1: ik heb
0: zo tof.
1: Even heel wat anders. Bijvoorbeeld ABBA, die waren natuurlijk in Scandinavië al heel beroemd. Maar die begonnen ook vaak beginnen buitenlandse artiesten in Nederland aan hun tour. Om dan vervolgens verder door te trekken naar wat is het, Frankrijk, Duitsland, noem maar op.
0: Ja, het is een soort testgebied inderdaad. Vaak. Nederland is echt een beetje zo'n. Omdat het ook lekker klein, compact land is, dan wordt er vaak wat uitgeprobeerd en kijken hoe het aanslaat. Dat klopt, ja.
1: Ja. Jij hebt wel eens gezegd, country liedjes lijken heel veel op de Nederlandse smartlap.
0: Dat klopt.
1: Wat bedoel je daar dan mee?
0: Nou ja, country songs in de basis zijn Amerikaanse smartlappen. Want het zijn songs over het leven, over liefdesverdriet, over verlies, over familie. En dat is natuurlijk, een Nederlandstalige smartlap is ook dat in de basis. Dus het in die zin, los van de banjo's en de heftige gitaren en misschien de pedalsteel guitar, is het niet zoveel anders dan het Nederlandse lied.
1: Ja, jij post heel veel dingen op Instagram. Dan heb je weer een Nederlands liedje vercountried.
0: Ja.
1: Is dat moeilijk om te doen eigenlijk? Want je vertaalt het dan wel naar het Engels volgens mij.
0: Ja, nou, ik vind het elke keer een uitdaging om het nummer dan ook echt een soort andere twist te geven. Dus ik schrijf niet letterlijk 1-op-1 de tekst over naar het Engels. Maar ik geef er echt een beetje een andere twist aan. Wel in dezelfde strekking van het onderwerp van het nummer. Dus om een voorbeeld te geven. Hadden ze Nacht gedaan van Guus Meeuwis. Nou ja, dan hebben ze het natuurlijk over, hè, je vraagt of ik zin heb in een sigaret. En dan denk ik, hoe kan ik dat iets meer country maken? Dan heb ik het over de
1: pruimtebak of zo.
0: Ja, precies. Nou, maar dan de Marlboro Reds, weet je wel.
1: Oh,
0: dat is dan iets dat heeft een iets meer country cowboy feel. Dus zo probeer ik dat dan een beetje om te schrijven. En er echt een eigen twist aan te geven.
1: Kijk jij nou ook series als Yellowstone bijvoorbeeld? Wat echt zo gaat over die ranches en country boys en koeien en paarden.
0: Ik kijk bijvoorbeeld wel de serie Nashville. Dat heb ik helemaal gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik was wel begonnen aan Yellowstone. Maar ik heb zo weinig tijd. Ik moet het wel weer. Ik vind het wel echt super tof hoor.
1: Nee, maar ik snap
0: die hele
1: het.
0: Lifestyle.
1: Alles zelf doen.
0: Ja. Dus,
1: zou jij zo'n nummer willen vercountryen?
0: Ja. Zullen we dan aan de luisteraar vragen of ze het kunnen raden? Dan ben ik eigenlijk wel even nieuwsgierig naar.
1: Dat is,
0: ze weten.
1: En met voor een leuk prijsje.
0: Wat kunnen ze winnen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik er even verzinnen.
0: Een pen of een muismat? Of een, wat hebben jullie allemaal
1: voor leuks? Nee, we maken een leuk pakketje voor ze.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we maken een leuk pakketje. Ga je het hele nummer zingen of een stukje?
0: Ik kan het hele nummer doen als er tijd is. Of een stukje kan ook. Ze maakt mij niet.
1: Hoe lang is het nummer? Nou, maakt niet uit. Doe maar lekker helemaal. Het is donderdag. Het komt onze.
0: Precies. Nou, goed luisteren inderdaad.
1: Als je het weet, als je denkt van hey, dit is dit Nederlandstalige nummer, mail maar eventjes naar aantafel@rtvutrecht.nl. aantafel@rtvutrecht.nl. En dan zorgen we dat jij een leuk pakketje krijgt thuisgestuurd. Nou, ik kan je ook niet aankondigen. Alleen maar dat het Melanie Ryan is. En het lied dat, laten we even in het midden.
0: Here we go.

0: Ja, mailen maar naar aantafel@rtvutrecht.nl als je het Nederlandstalige herkent. En dan, ze komen al binnen, de mailtjes. Ik had het al verwacht. Nou, dat wordt allemaal vervolgd. Melanie Ryan, als jij, je doet heel veel optredens. Ga lekker op jouw site kijken. Is dat het meest slimme?
1: Zeker, ja. Ik deel alles op mijn website en ook gewoon op de socials. Daar laat ik weten waar ik allemaal speel. En bijvoorbeeld dit weekend is ook weer lekker druk. Want morgen ben ik in het muziekcafé Barbiertje in Hellevoetsluis. Niet helemaal in de regio. Maar en zondag in Maastricht tijdens Borrelnoten samen met Pedalsteel. Dus als je zin hebt in een show met pedalsteel en gitaar en country, dan ben je van harte welkom om naar Maastricht te komen.
0: Ja, en dan jij staat vaak gewoon met je band, toch? Met je band treed je op?
1: Met de band ook, ja. Maar dat is hier en daar. Dat zijn niet alle shows dat ik dat met band doe. Ook een hele hoop solo dingen.
0: En wanneer naar Frankrijk?
1: Aanstaande maandag vertrekken we. Weer naar Frankrijk eigenlijk.
0: Weer naar Frankrijk? Kan je er nog een beetje vakantie aan vastplakken?
1: We hebben wel wat extra dagen. En sowieso eind deze maand ga ik ook lekker op vakantie. Dus daar heb ik ook ontzettend veel zin in.
0: En heel erg aan toe, waarschijnlijk.
1: Ook wel een beetje. Okay, ja,
0: dankjewel, Melanie. Ja, en je andere glas half vol, die draaien wij gewoon lekker hier altijd op de radio. Ik vond het hartstikke leuk je weer hier aan tafel te hebben. Dankjewel daarvoor. Ja. En hou dapper vol, hè?
1: Komt goed. Okay. Jullie weer heel erg bedankt.
0: Hoi, hoi.
2: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
3: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar. Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
2: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
3: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
2: Samen met ons, Radio M Utrecht.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
0: Goedemiddag, 1:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. En we beginnen in Amersfoort.
9: Ja, de politie zoekt daar een man die een vuurwerkbom gooide. En daarom worden nu beelden gedeeld. Die gooide hij op een rotonde de Stier, toen supporters daar feest vierden na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. Er raakte toen niemand gewond, maar gevaarlijk was het wel, zegt de politie. Boswachters maken zich zorgen over de droogte, want bomen verzwakken en plassen drogen op, zoals de Leersumse plassen.
10: Als die plas opdroogt, zo'n libel heeft 3 jaar nodig om op te groeien in het water. Maar ja, als in die 3 jaar die plas opdroogt, dan kan je je voorstellen dat zo'n larve het niet overleeft. Dus dat de populatiegroep eigenlijk steeds sneller achteruit gaat. En dat geldt ook voor de kikkers, de padden, de salamanders.
9: En ook de komende tijd wordt geen regen verwacht, want er lijkt een hittegolf aan te komen. Nou, als je graag vaart, dan moet je voortaan een afspraak maken om de Wilhelmina van Pruisenbrug te passeren bij Hekendorp. De brug waarmee je dus van Utrecht naar Zuid-Holland kan varen, krijgt namelijk een tijdklok. Tussen 9:00 ochtends en 3:00 middags kunnen schippers gebruik maken van een inbelsysteem, waardoor de brug dan automatisch opengaat. Je moet wel van tevoren een afspraak hebben gemaakt, dus je hebt aangemeld. Alleen vrachtschepen hoeven dat dan weer niet. De brug had de afgelopen tijd veel storingen en daarom test de gemeente Woudenberg tot 1 oktober met dit nieuwe systeem. En Utrecht heeft er een nieuwe grote muurschildering bij. Op een gebouw achter de Domkerk is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Ja, en dat moest ze toen wel in een aparte loge doen, achter een gordijn, zodat de man haar niet konden zien.
0: Jonge, jonge.
9: Ik weet ook niet waarom, omdat ze dan afgeleid zouden raken of zoiets.
0: Zoiets. Dat was nog een hoop te leren in de tijd.
9: Inderdaad, en ze heeft het ook hartstikke goed gedaan. Er is trouwens geen gordijn op de muurschildering zelf.
0: Want dan zie je haar niet.
9: Nee, we kunnen haar nu gewoon wel zelf zien, want het is 2026. De muurschildering is gemaakt door het kunstenaarscollectief De Strakke Hand. En het is onderdeel van het 390-jarige lustrum van de Universiteit Utrecht en de UMC Utrecht.
0: Okay.
9: Het weer dan. Het is een zonnige dag vandaag, 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En het KNMI in de Beeld meldt dat er volgende week kans is op een hittegolf met temperaturen van boven de 30 graden vanaf woensdag. En dit weekend kan dat ook al volgens mij richting
0: zondag,
9: de 30 graden worden. Dus een warm weekend en een warme week.
0: Okay. Dankjewel, Kees.
11: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE, al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Vanmiddag vanaf 3 uur...
17: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Cook and Wonderful World. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen hebben wij de ontknoping van de stem van M. En dit is Emma Heesters, hartebreker.

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters, een hartebreker. We hadden net Melanie Ryan aan tafel en zij vindt het altijd leuk, en dat doet ze ook heel goed, om Nederlandstalige liedjes te vertolken in een soort country wijsje. Ja, dit bijvoorbeeld deed ze net, hè?

puntje. Ja, we moeten even een winnaar uitkiezen. Margaret Lijnsen, jij was de allereerste die het goed had. Margaret, gefeliciteerd. Mail nog even het adres naar mij toe. Naar aantafel@rtvutrecht.nl. En dan gaan we jou een leuk pakketje toesturen. En dank ook voor alle anderen hoor, die hebben meegedaan. Dank je wel daarvoor. Jerry Rafferty en daarna dus de ontknoping van de stem.

0: aller tijden, toch? Of een van de, samen met Careless Whisper dan, van George Michael. Terry Rafferty en Baker Street.
1: De stem van M.
0: Ja, we zijn aanbeland bij de ontknoping. Dus ik ga iemand eruit trekken die dan wellicht de portable radio wint. Zullen we nog eens één keer laten horen de opgave?
2: Nou, niet incidentieur. Nou doe ik ze tekort.
1: De stem van M.
0: Nou, we trekken er eens iemand uit. Die het goed had.
3: Mijntje Baron.
0: Mijntje, met Connie van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Mijntje, Naron uit Koten.
3: Ja.
0: Weet je waarom ik bel?
3: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Nou, zeg maar meteen, want wie dacht jij dat de stem van M is?
3: Saskia Belleman.
0: Ja, heel goed. Ja. Was die zo makkelijk eigenlijk, Mijntje?
3: De stem was heel makkelijk, ja. Ik moest even denken van, ik zag het gezicht al voor me. Ik moest even denken wat voor naam past daarbij, maar... Ik hoorde het gelijk.
0: Ja, nou, we gaan nog even naar een stukje langer luisteren... van die mooie stem van Saskia Belleman.
2: Het femicide-onderwerp heeft me sowieso gegrepen... een aantal jaren geleden toen ik me erin ging verdiepen... omdat ik dacht van, wat zijn dat er veel? Iedere keer zag ik op rechtbankagenda's... weer van die zaken langskomen van een vrouw die was vermoord... meestal door haar partner of haar ex-partner. En die partner of die ex-partner moest dan voorkomen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga er eens wat vaker naartoe... dat soort zaken. Ik wil gewoon weten... Hoe komt dat nou en wat zit daar nou voor patroon onder?
0: Ja, Saskia Belleman dus, verslaggever, rechtbankverslaggever, journalist. Vaak de gasten in televisiepraatprogramma's. Ze heeft zich, zoals al vertelde, lang met femicide bezig gehouden. Ja. En wat zij zegt, ze zegt ja, het probleem in Nederland is erger dan in andere landen. Omdat er zo'n sterke ontkenning is. Vrouwen worden toch vaak niet serieus genomen. En ook omdat oplossingen gezocht worden bij de vrouw. En volgens haar ligt de oplossing in het aanpak van mannen. In het veranderen van hun opvattingen en hun gedrag. Nou ja, daar maakt ze zich heel hard voor, hè?
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja, ik vind het, ja, goede vrouw inderdaad, doet goede zaken. Ja, Mijntje, mogen we jou blij maken met een portable radio?
3: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Dan gaat hij naar Koten toe komen.
3: Oké.
0: Dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, heel hartelijk bedankt.
0: Blijf lekker luisteren, hè? En nog een hele fijne middag, Mijntje.
3: Ja hoor, goedemiddag.
0: Dag.

0: een unemployment biljet nummer 40. Ja, het is 2:08. Wij gaan naar de dagvraag te zien op onze Facebookpagina. En de vraag is, wat neem jij mee op een onbewoond eiland? Dat is leuk, want er wordt goed op gereageerd. Ja, wat ook zo leuk is, er zijn heel veel kinderen ook wel eens geïnterviewd. Hè? Dan vraagt dus iemand aan een kind, wat zou jij nou mee willen nemen?
1: Mijn papa en een veulentje.
2: En als je één iemand mag kiezen?
1: Pa.
2: Dus niet je papa en mama?
1: Nee.
2: Zie je papa?
1: Dan ben ik denk ik wel groot hoor.
2: Wie neem je dan mee?
1: Mijn konijn.
2: Je konijn? En niet papa of mama?
1: Die mag
2: wel. Oh wel?
1: Maar Benji niet.
2: Benji?
1: Mijn broertje.
2: Oh, die heet Benji. Oh, oké. Okay.
1: Ik denk mijn vader, omdat dat ook een jongen is.
2: En waarom niet je moeder?
1: Nou, als daar een centrum is, gaan we alleen maar shoppen.
2: Ja, nee, dat wil je ook niet.
0: Ja, dat is ook zo. Jola die zegt, ik neem Antje mee, mijn lieve hond. Johanna zegt, ja, als ik dan toch naar een onbewoond eiland moet, dan neem ik een radio mee, zodat ik niet zo alleen ben. En Michel die zegt, ja, ik neem een goede radio mee, kan ik mooi Radio M Utrecht luisteren. En David zegt, ik neem mezelf mee. Voor de rest gebruik ik mijn verbeeldingskracht. En wie weet komt er ook wel een vrijdag aan. Maar goed, het is vandaag donderdag. Ik denk dat hij refereert aan Robinson Crusoe en vrijdag. Jos, wat neem jij mee als je op een onbewoond eiland moet gaan zitten?
3: Deze vraag zag ik al aankomen,
0: ja,
3: Connie.
0: Ja, je zag hem al aankomen natuurlijk.
3: Ik zag hem om 5:00 vanochtend al op Facebook verschijnen. En het is erg moeilijk. En ik heb na ampel overleg met mijn eigen, heb ik ervan gemaakt de dubbel LP Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Want die wil ik nooit missen.
0: Ah, wat leuk. Dus maar dan moet je wel een platenspeler meenemen weer. Dat is weer zo zwaar.
3: Als jij nou de platenspeler meeneemt, ja, dan doe ik die LP.
0: Dat is helemaal goed, Jos. Het afgesproken.
3: Ja.
0: Hey, strakjes ga jij weer presenteren. Studio 60's en de Vakantie 100. Het gaat opschieten nu.
3: Studio 60's, ja, ik ga naar een jaar, want ik heb de krant van vandaag, 6 augustus in een 60's jaar, met een alarmerend bericht toen op de voorpagina, woonwijk Zuilen in Utrecht-Stad, die had last van een gifgaswolk. Er moesten mensen naar het ziekenhuis. Chloorgas, dat was echt eng. Had ook een grote ramp kunnen worden. Ik heb heel veel leuke muziek. Ik zie de Cats, ik zie de Beach Boys, nou noem maar op. En om 3:00 het absolute finale stuk van de Vakantie 100, Connie.
0: Wat spannend. Dus jij weet wat er op 1 staat.
3: Ik weet het al.
0: Ja, maar je houdt het nog even geheim natuurlijk.
3: Ja, ik moet nog even kijken. Een beetje galm op mijn stem voor de 60's. Dat hadden ze ook in de 60's. Is dit goed of is dit te veel?

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Dorien. Over 1 minuut begint Studio 60's.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: Ja, van het platenlabel met de lekkerste letter, Motown.
1: Studio 60's.
0: Welkom bij dit mythische uurtje. We gaan weer een uur lang 60's doen, jongens. Studio 60's. Met hele leuke muziek weer. Ik heb een krant van vandaag gevonden. Het was 6 augustus in een 60's jaar. Maar welk jaar was het nou? Ja, Anneke Greunlo zong dat jaar Brandend Zand. Dan hadden we Brian Hyland.

0: dat jaar het leukste trio wat we ooit gehad hebben in ons land, het cocktailtrio.
1: Leve de man die het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
0: Natuurlijk weer de Beatles. Tremolo's John Denver, die komt ook zelfs langs. Jongens, dit wordt echt een uur om te genieten. Radio 1 Utrecht.

voor de eeuwigheid, deze van Petula Clark. Met een mooie boodschap. Voel je je niet zo lekker, zit je niet zo lekker in je vel, ga gewoon een stukje lopen naar het dorp of naar de stad. Mooi. Petula, thank you. Studio 60 is bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Ik heb weer de krant gevonden. Krant van vandaag, Utrecht Nieuwsblad. Van het jaar dat de koudste winter van de 20e eeuw had. Althans, in november viel die in. We konden lang schaatsen op de bevroren grachten. We konden fietsen op de grachten. En in november viel er al sneeuw. Het was heel lang geleden. Hey Baby van Bruce Channel, daar dansten we op. Sealed with a Kiss van Brian Hyland. Ik heb hier het Utrecht Nieuwsblad van vandaag in het jaar 1962. Met op de voorpagina een alarmerende kop. Woonwijk Zuilen in Utrecht door gifgas bedreigd. Wolken met giftig chloorgas hingen boven Zuilen. Veel mensen vluchtten met betraande ogen de straat op. En 10 mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Dat stinkende chloorgas was uitgestoten door de PGUS. Het stroomleveringsbedrijf van Utrecht stad. Dat op lage weide zat, het industrieterrein. Heel Zuilen was aan het hoesten en die scherpe lucht drong zelfs de huizen binnen. 1 dag later heeft de hoofdinspecteur gezegd dat Utrecht stad aan een ramp was ontsnapt. Een soort foutje bedankt, zou je kunnen zeggen. Wat ook de voorpagina haalde was dit berichtje. Het brood werd duurder met 1 cent. Als we dit soort berichten nu ook zouden publiceren, zouden we de hele krant nodig hebben, denk ik. Verdrietig bericht op de voorpagina. Ik zie een foto van Marilyn Monroe. Ze was 2 dagen eerder overleden. Aan een overmatig gebruik van slaapmiddelen stond erbij. Er wordt nog steeds over gesproken. Even kijken naar de burgerlijke stand van vandaag, 6 augustus 1962. Ik zie dat in de Bild een kindje was geboren bij de familie van der Laan in de O. Brandenburgerweg 4. Het was een jongetje, René van der Laan. Hoewel er ook meisjes René heten. In Utrecht stad was Linda op de wereld gekomen. In de Abel Tasmanstraat 33 bij de familie Den Boestert. In Driebergen-Rijzenburg was een jongetje geboren bij de familie De Bruin. In de Traai nummer 54, Jan De Bruin. En waar kon je gaan werken vandaag in 1962? Bij de PTT. Een vacature die erg gedateerd is. Een telegrafiste, telexiste. Met je Milo-diploma kon je daar gaan werken. Bij het posttelegraafkantoor Utrecht. En op het paardenveld in Utrecht gebeuren hele leuke dingen in de 60's. Ik lees hier over de BP Jeugd Grand Prix. Jongens en meisjes tussen 9 en 13 konden zich opgeven. En dan mocht je rijden in een echte racewagen. Nou ja, een junior model van een racewagen, Grand Prix. Superleuk, en als je meer wilde weten, dan kon je dat horen in het speciale BP-programma op Radio Luxemburg. Dat werd gezegd 1962, tijd geleden. We gooien nooit kranten weg. Dit was een hit trouwens in 1962, Lover Please. Dit is Clyde McFetter.

0: Hebben we allemaal wel eens meegemaakt dat je probeerde niet te huilen op Schiphol. En je probeerde te lachen als je iemand uitzwaaide, maar je had liever dat diegene niet ging vliegen. Want dit was net andersom. Hij ging met het vliegtuig, John Denver. Hey, even de knop indrukken.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Beste van de Fab Four hier bij Radio M Utrecht. Misschien weet je het nog wel. Vroeger was het of je hield van de Beatles of je was van de Rolling Stones. Waarom weet ik niet. Dat was gewoon zo. Ik hield eigenlijk wel van allebei. Toch is het leuk dat zowel de Beatles als de Stones hun dezelfde voorbeelden hebben. De blues en de rock'n'roll van Little Richard en Chuck Berry bijvoorbeeld. Zowel de Stones als de Beatles hebben nummers van Chuck Berry opgenomen. Deze plaat die bracht Chuck Berry uit in 1957.

0: gek eigenlijk, hè? Dat je nog steeds hetzelfde kippenvel hebt als dat ik een klein jochie was. Dat blijft dan. De Casuals, een groep uit Lincolnshire. En ja, Casuals. Ze gingen niet echt casual gekleed. Want ze hadden prachtige 60s jasjes aan en overhemden met kleuren. Rood zie ik, groen, blauw. Is eigenlijk wel weer in. Je mag wel weer gekleurd erbij lopen. Radio M Utrecht, dat gaat zometeen in het regio nieuws over de gemeente De Bilt. Die waarschuwt voor loesje isoleerders. Rijkswaterstaat komt ook voorbij. Is verbaasd vanwege een fietser op de snelweg.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: 2:30, Kees Dorrestein. Kees, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Een minderjarige jongen uit Den Haag is opgepakt in Utrecht.
6: Hij wordt beschuldigd van het in de brand steken van een auto in de wijk Lombok. Die vloog gisteravond in de brand in de Javastraat en het vuur sloeg over naar andere auto's. Twee brandden helemaal uit en een derde raakte beschadigd. Waarom de jongen dat deed, is niet bekend. Ja, pas op voor loesje isolatiebedrijven aan de deur. Dat zegt de gemeente De Bilt. En die is niet de eerste die dat zegt. Ook in Odijk en Montfoort werd er de afgelopen maanden gewaarschuwd voor isoleerders. De bedrijven zouden zeggen dat ze samenwerken met de gemeente en dat ze subsidie kunnen aanvragen voor het isoleren. De Bilt zegt dat je goed moet controleren of dat wel klopt, want ze werken alleen samen met het bedrijf Winst uit je woning. De gemeente zegt dat je de informatie goed moet controleren voordat je een bedrijf inschakelt. En je kan best meerdere offertes aanvragen, zegt de gemeente ook. Maar ja, ze werken dus maar samen met één isolatiebedrijf en anders kan je die subsidie daar niet zomaar krijgen.
0: Hou het in de gaten. Ik zit er echt over te denken, Kees, om weer een bordje op mijn voordeur te plakken van aan de deur wordt niet gekocht.
6: Aan de deur wordt niet. Komen er zoveel mensen bij jou aan de deur?
0: Nee, niet bij mij, maar je hoort er zoveel over. Van dat je in de maling wordt genomen en dan ook weer mensen ja, die je tuin willen doen en die de boel belazeren. Dus ja, kijk uit.
6: Ik kan je aanraden om op een boerderij op te groeien dan, want wij hadden een oprit van 200 meter. Komen ze niet zo snel aan de deur, kan ik je vertellen.
0: Grijp ik, ja.
6: Ja, bij Lopik wordt de N210 flink aangepakt. De Rijnaldaweg krijgt in de herfst nieuwe asfalt. Nieuwe asfalt, aangepaste kruispunten en extra geleiderrails. Automobilisten worden dan omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd tot 45 minuten. En ook fietsers moeten omrijden. En Rijkswaterstaat heeft wel iets heel raars aangetroffen op de A27 bij Lunetten vanmorgen. Daar fietste iemand over de snelweg. Een automobilist kreeg pech en besloot er vandoor te gaan met een fiets. Die lag in zijn auto. Rijkswaterstaat vindt dat levensgevaarlijk. De snelwegfietser kan een boete krijgen van €200. Heeft hij niet gekregen omdat hij zelf van de snelweg af is gegaan. En dan houdt het voor ons op, zegt Rijkswaterstaat.
0: Maar weten ze dan ook niet wie het is?
6: Nee, dat is in ieder geval bij ons niet bekend wie dat dan zou zijn. Maar het is wel opvallend dat je je auto achterlaat en dan maar op de fiets vandoor gaat. Dus ik vraag me nu ook af waar die auto naartoe is gegaan. Maar Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Er zijn wel beelden van, hè? Die heb ik wel gezien. Dat je de fietser over de weg ziet rijden. Heb ik ergens
6: gezien? Ja, die heb je gezien op rtvutrecht.nl en in onze app.
0: Oké,
6: okay,
0: kunnen we hem zien fietsen. Okay.
6: Het weer dan, het is 22 graden vanavond en vannacht is het helder. En volgende week kans op een hittegolf.
0: Serieus?
6: Ja, boven de 30 graden. Zondag al.
0: Oké, okay, we gaan het horen ook om 17:50, de weervrouw. Zometeen weer terug naar de 60's.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoornjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Vanmiddag vanaf 3 uur.
13: Zomer op je radio.
12: Met de vakantie 100.
14: Studio 60's. Met

jouw feestje. Leslie Gore, 16 jaar was ze toen ze dit liedje opnam. En de producer heette Quincy Jones. Was toen een jonge en veelbelovende producer. En dat is wel gebleken. Oh, het is tijd voor de jukebox.

Ik was even aan het spieken op vandaagindemuziek.nl. Daar zie je wat er vandaag in de muziek door de eeuwen heen gebeurde. En ik zie dat vandaag in 1964 de Edisons werden uitgereikt. Tijdens dat prachtige programma Grand Gala du Disque. Artiesten en publiek in nette kostuums, rockkostuums. Die werden toen nog wel eens gedragen. Wie kregen er onder andere een Edison? Lia Dorana, Jasperina de Jong, Barbara Streisand, Salvatore Adamo, Quincy Jones, ik noemde hem al even, en ook Rob de Nijs. En het leek mij nu zo leuk om een oude 60s hit van Rob de Nijs te laten horen uit de jukebox en je mag kiezen. Wil je bijvoorbeeld deze horen?

een soort gedenk eigenlijk al. Troela, troelala of loop naar de maan. Welke wil je horen? Laat even weten en breng je stem uit. 1 of 2. En mail dat even, app dat even, via de app van RTV Utrecht. En de meeste stemmen gelden.

Ik ben al in een paar staten van Amerika geweest, maar niet in de staat Massachusetts. De Bee Gees zongen daar prachtig over. Bedankt voor het stemmen op welke plaat voor Rob de Nijs uit de Sixties je wil horen. Leontien, Sjaak, Inge, Christa, Aad, Sylvia, Adrie, Remco, Gerda, Ben, Jane, Sera, Jim, Mariska, Ellen, Harry, Bert, Peter, Jan, L, Joost, Albert-Jan, Bob, Jannie, Dirk, Gerard, J.M. de Boer, Dini. Er komt nog een Gerard binnen. Dat is Gerard 1 en Gerard 2. Het is nog wel met een behoorlijke meerderheid is het geworden Troela, Troelala van Rob de Nijs met die prachtige stoomtrein daarin gebouwd. Hij won vandaag in 1964 was het een... wat is het? Een Edison op het Grand Gala du Disque. En dat was verdiend. Jongens, daar gaat hij. Het is D12. Even intoetsen en dan komt Rob de Nijs. Ga ervan genieten. Bedankt voor het stemmen. Ja, hij doet het nog, gelukkig. Ah, mooi.

Four Tops met een van de beste soulzangers ever, Levi Stubbs. Met een instinker aan het einde. Je denkt dat die afgelopen is, dan doe je de microfoon open en je denkt dat je gaat zeggen en dan komt er nog een stukje. Ja, leuk hoor! Ja, en nu natuurlijk deze nog. Op zoek naar leuke zomerplaten die we bijna zijn vergeten, maar nog niet helemaal. Het Amerikaanse bandje The Circle. Je schrijft het een beetje gek. Je schrijft het C-Y-R-K-L-E. Twee klasgenoten in Amerika die een bandje begonnen en succes hadden. Dit bandje stond 14 keer in het voorprogramma van de Beatles. En dan doe je het helemaal niet gek. Hier is Red Rubber Ball, onder andere geschreven door Paul Simon.

Ja, we zijn bij de oorsprong geweest. De roots van de popmuziek. Ja, als je zo bekijkt, de Everly Brothers. Het grote voorbeeld voor Simon en Garfunkel. En op hun beurt waren Simon en Garfunkel weer het grote voorbeeld van Nick en Simon. Bijvoorbeeld, om er wat te noemen. En zo gaat dat allemaal door. En leuk om terug te gaan naar de roots. Dat doen we elke dag. Althans, maandag tot en met donderdag tussen 2 en 3. Nou, zometeen de finale van de vakantie 100. Op Facebook wordt er al gestemd van welke er op 1 gaat komen. Wordt het Rob de Nijs met Edward Zomer? Wordt het Mr. Blue Sky van ILO? Wordt het Mambo nummer 5? Ga even kijken op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En zometeen dus het besluit, de finale van de vakantie 100. Blijf luisteren.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Dorien. Zometeen de vakantie 100, nummer 24.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen in

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Vakantieman, gezellig hè? Radio M
0: Utrecht. Nummer 24.

0: groepje uit Rotterdam, Roots Syndicate, The Mockingbird Hill. Hey, we gaan weer beginnen. Het laatste gedeelte van die vakantielijst, de vakantie 100. Ter herinnering aan jouw vakantie, gelukkig heb jij de foto's nog en ik heb de plaatjes. Jochem uit Utrechtstad die heeft gestemd op deze van Mockingbird Hill. Hij zegt vakantie in Griekenland. Het geld was op, maar toch hebben we lol gehad. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht heb ik 5 platen gezet. En 1 van die 5 platen wordt de nummer 1 van de vakantie 100. En ik heb gevraagd, voorspel welke de nummer 1 wordt. En ik ga een paar shoppers van Radio M Utrecht verloten. Onder die 5 platen, Justin de Wild met Cheerio. Het werd zomer van Rob de Nijs. Lou Bega met Mambo No. 5. Mr. Blue Sky van ILO. En Our Last Summer van ABBA, die altijd enorm scoort. Laat even weten, je mag ook even een berichtje sturen via de app van RTV Utrecht. Jouw vakantie op de radio.
1: Nummer 23.
0: En hier is dan, de plaat die nummer 23 staat, 10cc. Jongens, doet hij het? Geef hem even een duwtje. Ja, daar komt-ie.

0: Inge heeft erop gestemd. Inge Westers, die zegt, ik kan er zo lekker op dansen. Americana muziek, The Mavericks. Bij Radio M Utrecht, dit is de vakantie 100. We tellen af. In Capelle aan de IJssel woont Wim. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn jouw vakantieherinneringen. Je hebt je vakantie top 3. Op nummer 3, Bandolero met Paris Latino.
1: Klopt.
0: Dan hebben we ook Pierre Croscola met Lady Lee. Ook hartstikke zomers. En de nummer 1 is toch wel een bijzondere plaat. Het gaat over iets dat er op het strand gebeurde. Wat gebeurt er zoal, Wim?
1: Nou, het is eigenlijk hetzelfde thema als Rob de Nijs. Het werd zomer.
0: Ja.
1: Exact hetzelfde eigenlijk.
0: Exact hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen, er is iets in de sfeer van dit plaatje waar je de hitte van de zon voelt.
1: Die voel je. Dat wordt echt de spanning en zeg maar de spanning tussen de jongen en die vrouw en ook ja, het weer. Dat voel je gewoon.
0: Mooi is dat, hè? Dat je dat.
1: Dat is heel mooi dat ze dat zo goed hebben kunnen brengen.
0: Het is Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het gaat over ja, de ontmaagding van ja, Bobby, zou je kunnen zeggen.
1: Klopt.
0: Ga genieten van Bobby Goldsboro. Dankjewel, man.
1: Hartstikke goed, fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Nummer 21.

0: profundo.
1: Juanes uit Colombia. Dit was nummer 20 alweer, hè? Juanes, La Camisa Negra. Jannie in Leerdam, die heeft hierop gestemd. En anderen onderweg in de auto, zeggen ze, meezingen in de auto naar Frankrijk. Ja, dat had ik ook altijd. Als we op vakantie gingen met de auto, dan moesten de kinderen altijd een cd branden. En dan zat ik daar de hele vakantie aan vast aan die muziek. Dat is hartstikke leuk. Bert in Woerden, die heeft op de Dire Straits gestemd. Bert zegt, Jos, we hebben hier echt op gedanst bij camping Calagogo in Spanje. Oh, die ken ik wel. Hartstikke leuk, jongens. Even lekker dansen.
2: Nummer 19.

0: kans hier 100, mensen. Ja, we tellen af. Zo tegen 5 komen we aan bij de nummer 1 van een vakantie 100. En je kan de lijst meelezen. Ga dan even naar de app van RTV Utrecht. Klik even door en je kan zien welke platen eraan komen. Alleen de top 10 houden we nog even voor onszelf. Die komt na 5 erop te staan. En ik kan je zeggen, er komt nog heel veel leuks, hoor. Dolce Vita, ik zie Julio in zijn regenjas. Voyage, de Beatles zijn ook nog onderweg. Lekker luisteren naar de vakantie 100. Zometeen het nieuws uit onze buurt gaat over de strafzaak tegen de taxichauffeur die een jonge vrouw doodreed in Utrecht. Die is uitgesteld. En een bijzonder cadeau voor de universiteitsbibliotheek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Half 4 geweest en daar is hij, hoor. Kees Dorenstein. Kees, goedemiddag.
7: Jos, goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. Het proces tegen de taxichauffeur die vorig jaar een jonge vrouw doodreed op de Draaiweg in Utrecht. Dat proces is uitgesteld?
7: Ja, zijn advocaat is er niet. Hij zou vandaag de strafeis horen, maar de zaak ging niet door omdat zijn advocaat op vakantie is. En hij wil zich niet laten vertegenwoordigen door een advocaat van hetzelfde kantoor, maar dan een andere. De nabestaanden zijn teleurgesteld, maar de rechter zegt dat een verdachte zelf mag bepalen wie zijn advocaat is. Ook al is het uitstel jammer, zegt de rechter dan. De zaak gaat nu pas in december verder. Stichting Zwerfkatten zoekt deze zomer extra naar zwerfkatten en kittens. Die worden dan ook direct geholpen om nog meer zwerfkatten te voorkomen. Gisteren was er zo'n vangactie in Woerden. Vertelden ze bij Connie in Aan Tafel hier op Radio M Utrecht.
8: Nou, we hebben 3 zeer gespecialiseerde vangers. Dan brengen ze de katten naar de opvang. En dan de volgende dag staat er een heel operatieteam klaar om alle katten ook te kastreren, te steriliseren, te vaccineren, te ontwormen, ontvlooien en te chippen.
7: Nou, verwilderde katten gaan daarna terug naar de plek waar ze zijn gevonden.
0: Ik vind dat wel heel mooi.
7: Nou, ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is eigenlijk een soort kattenvanger van Hamelen.
7: Kattenvanger van Hamelen.
0: Kattenvanger van Hamelen.
7: Alleen die kastreert dan en zet ze dan weer uit.
0: Ja, precies.
7: Nee, ja, het voorkomt natuurlijk wel veel meer zwerfkatten. Dus dat is een goede actie.
0: Heb jij wel eens een zwerfkat opgenomen?
7: Zeker, ik heb er eentje, hoor. Eentje uit Spanje.
0: Wow. Ja,
7: dus dat heeft wat minder geholpen voor de zwerfkat in deze regio. Maar die hebben we geadopteerd. En die was in Spanje gevangen en die was hier terechtgekomen. En wij hebben die geadopteerd.
0: Oh, wat thuis.
7: Ja. Ja. En die zwerft nog steeds in de buurt rond. Maar die komt wel netjes thuis om te eten.
0: Okay.
7: Als je graag vaart, dan moet je voortaan een afspraak maken om de Wilhelmina van Pruisenbrug te passeren bij Hekendorp. De brug waarmee je van Utrecht naar Zuid-Holland kan varen krijgt namelijk een tijdklok. Tussen 9:00 ochtends en 3:00 middags kunnen schippers gebruik maken van een inbelsysteem, waardoor de brug automatisch opengaat als ze aankomen. Je moet wel van tevoren aanmelden en alleen vrachtschepen hoeven dat dan weer niet. De brug had de afgelopen tijd veel storingen en daarom test de gemeente Woudenberg tot 1 oktober met dit systeem. Mogelijk gaan ze daar dus mee door. En de universiteitsbibliotheek heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Dan hebben we het over de bibliotheek in Utrecht. Ze komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. En in 1 staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Nou, een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei. En is in 1965 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door dokter Jos Aerts van het Descartes Center. Voor wetenschapsgeschiedenis is dat. Hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar deze boeken en ze jarenlang bewaard.
0: Ik kan me voorstellen dat je er graag even doorheen zou willen bladeren. Ik wel.
7: Nou, dat kan nu nog niet direct. Want ze worden nu eerst ingescand en even netjes gecategoriseerd. Ja. Maar daarna mag je, denk ik, als student, Jos. Dus sorry daarvoor. Maar in ieder geval, of als je als onderzoeker bent. Ja. Dus nogmaals, sorry daarvoor, want je bent radiomaker. Dan zou je daar naartoe kunnen gaan. En dan zou je hem in de bibliotheek zelf zou je die boeken kunnen bekijken.
0: Misschien ook wel als gesjeeste student.
7: Als gesjeeste student, ja. Zeker. Maar dan moet je wel, denk ik, een woordje Italiaans spreken. Ik denk dat dat wel helpt.
0: En je handschoentjes meenemen.
7: Dat denk ik ook, inderdaad. Het weer dan. Het is een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En het KNMI in de Beeld meldt dat er volgende week kans is op een hittegolf met temperaturen vanaf woensdag boven de 30 graden.
0: Waarvan, akte, we gaan weer om 5:50 hebben wij de weervrouw. Die gaat dat nog eens zeggen.
7: Nou, dan hoor je het uitgebreid, zeker.
0: Hey, Kees Dorenstein, dankjewel. Over een uurtje weer.
7: Yes.
0: Het is een file, jongens. De echte file. ANWB zegt op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. File duurt 6 minuten. De vakantie 100 telt gewoon door. De Beatles zometeen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben plissés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: De vakantie 100 met Jos van Heerden.
15: Radio 1, Utrecht. Nummer 18.

Ja, geen gekheid. Ik draai de Beatles en de zon gaat hier schijnen in Utrecht stad, in de Hengeveldstraat. Dit is de vakantie 100. Gelukkig heb jij de foto's nog. En wij hebben de plaatjes. Mario, Janus en de kinderen. Ging hij lang geleden onderweg in een Opel Astra door Frankrijk. Ze was

0: Cyrus, een voyage. Radio M Utrecht met de vakantie 100. En ja, dan ben je toch weer even terug op je vakantieadres. Janni in Renen in de provincie Utrecht. Janni, hallo.
1: Hallo jongens, goedemiddag.
0: Ik ga Julio draaien. En heeft dat te maken met Spaanse vakanties, dat je daarop gestemd hebt?
1: Ja, dat heeft zeker met Spaanse vakanties te maken. Ik kom al bijna 50 jaar op Gran Canaria. En daar ken ik ook al heel lang een familie. En een van die familieleden die hebben ook een huis in Galicia. En daarom hoor ik zo vaak iets over de streek Galicia.
0: Oké, want en daar zingt Julio over natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dus wat is het mooiste verhaal over Galicia wat je hoorde?
1: Nou ja, dat het er altijd hartstikke mooi is. En dat ze gaan er heel vaak ook de wintermaanden naartoe. De Gran Canaria is natuurlijk altijd best wel warm.
0: Ja.
1: En in het noorden van Spanje, ja, dan hebben ze soms ook wel eens echte winters.
0: Ja, nou, dat is zeker. Nou, we gaan met andere oren luisteren naar Julio, hè.
1: Oké, jongens, dankjewel.
0: Doei,
1: dag.
2: Nummer 16.

0: Zijn zoon hebben we al eerder gehad in de vakantie 100. En dit was dan natuurlijk Un Canto a Galicia. We blijven even in Spanje, want Marcel heeft herinneringen aan Lloret de Mar. Iedereen die zei altijd Lloret. En Marcel, misschien ben je wel eens een discjockey tegengekomen in discotheek Revolution, waar ik met Bart van Leeuwen Hollandse feesten presenteerde. Misschien maar voor jou, Riviera.
1: De vakantie 100.

0: Miranda Schoonhoven in Maarsen, die heeft hierop gestemd. Die zegt, als je dit hoort, dan krijg je toch zin in vakantie. Zo is het. Even naar IJsselstein. Marco, goedemiddag, man.
1: Jos, goedemiddag. Leuk dat je belt.
0: Ja. Ja, ik zei al, gelukkig heb jij de foto's nog en wij hebben de plaatjes. Jij bent helemaal vol van Schotland. Kun jij in 30 seconden uitleggen waarom we allemaal naar Schotland op vakantie moeten?
1: 30 seconden? Ja. Want dan kan er wel uren over lullen. Maar Schotland, nee, Schotland, dat heeft gewoon alles wat je wil. Prachtige natuur. Lieve mensen, die gewoon in de supermarkt goeiedag tegen je zeggen. Okay. Wat vind je dat nou? Hier zou je van schrikken.
0: Ja.
1: Ja, en de natuur is prachtig. Meren, heuvels, bergen noemen ze het zelfs. Fjorden, een soort van. En over 2 weken gaan we weer. En dat is denk ik voor de 10e keer of zo. En naar Ullepoel gaan we om te beginnen. En dan ga ik er nooit uitgekeken. Het voelt echt als thuiskomen als ze daar het dorp in rijden.
0: Hebben we het nog niet eens gehad over de whisky en over die Schotse rok die jij altijd aan hebt dan, hè?
1: Hey, ik heb er een in de kast liggen. Echt waar. Een originele. Ja.
0: Het is niet waar, Marco.
1: Het is echt waar. Ik ga je foto's sturen.
0: Schotland. Nou, misschien volgend jaar of zo, hè?
1: Ja, ik zou het zeker aanraden, Jos.
0: En in welke maand moet je dan gaan?
1: Juni en september, dat zijn echt de mooiste. Ja, prachtig.
0: Okay, Schotland, ik zet het erop. Schotland. Ja. Nou, deze heb je uitgekozen. Die heb je vast daar in Schotland ook gehoord. Ryan Parrish, Dolce Vita.
1: Ik ben in juni geweest.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel, hè.
1: Yo. Nummer 13.

0: Ryan Paris, ik weet nog, ik lag op het strand in 1984. Playa de Haro met oortjes in en toen hoorde ik deze voor het eerst. Het is de vakantie 100, leuk dat je luistert. Het badlaken gaat eruit. Het Radio M Utrecht badlaken is echt een uniek exemplaar. Die verloot ik onder de stemmers. Dus heb je gestemd op de vakantie 100, blijf luisteren en zorg dat je je telefoon opneemt. Zometeen. En zometeen gaan we naar de nummer 1.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan. 2 files van de ANWB. A27 Utrecht Almere, een file van 5 minuten tussen Hilversum en Huizen. En de A28 Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht duurt ook 5 minuten door een kapotte auto. Zometeen nummer 12 van de vakantie 100.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
10: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Hey, vakantieman, gezellig hè? Radio M Utrecht.
0: Nummer 12.

0: Dankeschön, Udo Jürgens. Ja, dit is de vakantie 100. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij hebben de plaatjes en ik tel lekker af. We hadden beloofd, hè, onder de stemmers ga ik het Radio M Utrecht badlaken verloten. We hebben geloot met onze ogen dicht. Ik hoop dat Ineke gaat opnemen. Ineke van der Linden.
1: Met Ineke van der Linden.
0: Ineke van der Linden, ik moet je net hebben.
1: Ja.
0: Want je hebt gestemd, hoor, op de vakantie 100.
1: Ja, dat en klopt.
0: We hebben je geloot. Ineke, het is niet te geloven, maar jij pakt hem. Het badlaken van Radio M Utrecht.
1: Nou, enig. Ik had het net verteld tegen mijn vriendin. Ik ben deze fietsen, ik zit niet te luisteren. Maar dan moet ik hem nu meteen aanzetten.
0: Ja, doe maar.
1: Als jij zometeen, ja.
0: Nou, hartstikke leuk, gefeliciteerd. En ga daar lekker op liggen, hè?
1: Ja, ga ik doen.
2: De vakantie 100.
3: Voor dat heerlijke vakantiegevoel.
2: Nummer 10.

0: kust.
1: Jan Kees uit Veenendaal is een van de stemmers op Bluff. Hij zegt, ik ben vaak in Zeeland op vakantie geweest, dus het is heel herkenbaar. Radio M Utrecht is dit met de vakantiehonden. Die jongens, ze vliegen gewoon op je oren. Een van de stemmers op deze is Leo van Vliet uit Voorhout. Hij zegt, Mungo Jerry, dat is de echte, de ultieme zomerhit. Nou, hij is voor jou.
0: Nummer 9.

0: Krijg een appje van Marie. Die zegt, Jos, ik zit te luisteren aan het Gardameer via de app van RTV Utrecht. Nou, geweldig, dankjewel. Summertime. Daar ging het over Mango Jerry.
1: De vakantie 100.

0: Tini Jellema, die zende op André Verduin. En die zegt, Jos, het is echt waar wat André zingt. Alles ziet er anders uit als die zon schijnt. Dat is heel mooi. Frans uit de Bilt, die heeft gestemd op deze mooie van Michel Sardou. Hij zegt, zet hem lekker hard en doe lekker mee.
1: Nummer 7.

Marja van der Bossen, die heeft hierop gestemd. Michel Sardou. Ze zegt, Jos, de hele camping gaat op zijn kant. Als Michel Sardou gaat zingen. We gaan door met de vakantie 100. Tineke Rol, die heeft gestemd in Meidrecht. Rob de Nijs stond bij haar op 1. Ineke uit Vreeswijk zegt, wat een heerlijke vakanties heb ik gehad in Frankrijk, Italië, Las Palmas. En ook heerlijk in eigen land. En altijd ging Rob de Nijs mee.

0: Veel mensen hebben gestemd en die dachten dat dit de nummer 1 zou worden van de vakantiehonden. Dat is dus niet het geval. Op de Facebookpagina heb ik 5 platen gezet en je mag kiezen welke er op 1 komt van de vakantiehonden. Nou, deze dus niet, Rob de Nijs. Wordt dat Cheerio van Justin de Wild? Wordt het Mambo No. 5 van Lou Bega? Wordt het Mr. Blue Sky van de ILO? Of wordt het Our Last Summer van ABBA? Nou, zometeen, je mag nog even kijken op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En ik verloot een paar shoppers. Zometeen gaat het in het regionieuws over landgoed Amelis Weert. Dat is voor een deel afgesloten en je hoort zo waarom.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Het is 16:30 geweest. Daar is hij hoor. Kees Dorenstein. Kees, goedemiddag.
5: Jongens, goedemiddag.
0: Ik hoor net, het landgoed Amelis Weert is voor een deel afgesloten.
5: Ja, en dat heeft te maken met gevaren door de droogte. Want ja, beukenbomen op het landgoed kunnen zware takken verliezen vanwege de droogte. De gemeente Utrecht voert regelmatig takkencontroles uit en heeft direct maatregelen genomen toen dit ontdekt is. Het gaat om het Kokkenbos en het Trapeziumbos. Die zijn dus binnen dat landgoed afgesloten. Andere delen van het landgoed en ook delen van Rijnauwen zijn nog wel open. Het gebied gaat weer open als de situatie weer veilig is. De politie zoekt een man die een vuurwerkbom gooide in Amersfoort. En daarom worden er nu beelden gedeeld. Die gooide hij op de rotonde De Stier toen supporters daar feest vierden na de WK-wedstrijd Canada-Marokko. Er raakte toen niemand gewond, maar gevaarlijk was het wel, zegt de politie. De N210 bij Lopik wordt flink aangepakt en gaat 3 maanden op de schop. De Rijnaldaweg, zoals die dan heet, krijgt in de herfst nieuw asfalt. De kruispunten worden aangepast en er komen extra geleiderrails. Als je de weg pakt, dan moet je rekening houden met een extra reistijd tot 45 minuten. En ook fietsers moeten omrijden.
0: We zijn dus gewaarschuwd. Ik zal het in de files gewoon voorlezen, Kees.
5: Ja, als er al een file staat, dan zeker. Maar het is toch in de zomer. Dus het is tot 45 minuten. Ik denk, in de zomer zit je vaak net iets safer, behalve qua snelwegen. Want de A27 is net klaar en ze beginnen aan de A12 weer. Maar dat hoor je in het volgende bulletin.
0: En door. Ja.
5: Precies. Want de industrieweg in Soest is uitgeroepen tot smerigste straat van de gemeente. Wow. Dat zegt Bikkel for Planet, die met vrijwilligers zwerfafval opruimen. Er ligt daar rommel bij containers. En vooral piepschuim is het probleem daar. Dat waait makkelijk weg en blijft lang liggen. En dus is deze straat uitgeroepen tot vies. De straat. Dus als je daar in de buurt woont, even een paar bezempjes pakken, dan heb je volgend jaar de titel niet meer.
0: Nou, waar ik me dus ook aan erger, dan heb je van die containers waar je je afval in doet. En sommige mensen denken dat je daar gewoon je afval naast kan zetten en dat gewoon wordt opgehaald.
5: Ja. Dat gebeurt bij mij in de buurt, in Overvecht woon ik in Utrecht. Mm-hmm. Gebeurt dat heel vaak. Ja. Echt, dat was laatst ook nog een verhaal, hè? Hier op rtwutrecht.nl en in de app. Daar vind je ook het andere laatste nieuws. Ja. Dat er in veel wijken in Utrecht zoveel spullen bij de... Ik wilde bijna shit zeggen, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Dat doen we niet.
5: Nee, hè? Nee. Zoveel spullen bij de containers wordt er neergezet. Maar dat komt doordat de eerste die dat doet, de eerste die een vuilniszak ernaast zet, dan die creëert een probleem. Dus als jij de eerste bent en hij is vol, ja, neem hem dan terug, zet hem even in de tuin of zo. En ja, wacht totdat hij geleegd is, denk
0: en
5: ik.
0: En doe het niet na allemaal, hè?
5: Nee, precies. Okay. Want ja, als je dan naar het weer kijkt, dat is dan echt weer waardoor die vuilniszakken een beetje gaan borrelen. Het is 22 graden, zonnig en af en toe een beetje bewolking. Morgen een graadje warmer en richting het weekend, ja, dan wordt het echt vies als je de vuilniszak buiten laat staan. 30 graden gaan we dan al naartoe.
0: Om 5:50 hebben wij weer onze weervrouw. Kees, dankjewel.
5: Yes.
0: Zometeen gaan we naar de nummer 1. Het zijn lange platen, het zijn mooie platen. Doe lekker mee. De grote finale komt zo van de Vakantie 100.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
13: Radio 1 Utrecht.
0: Nummer 5.

0: back. Lou Bega, Mambo nummer 5. Veel opgestemd. Hij staat ook op nummer 5. Dat is de humor. Ik heb Angelique aan de lijn. Angelique, hallo.
1: Hallo, jongens.
0: We zijn toegekomen aan nummer 4. En dat gaat over een vakantieliefde die stopt, die ophoudt. En jij hebt erop gestemd. En jij hebt echt een keer een vakantieliefde gehad. Daar moest je afscheid van nemen. Heb je gehuild?
1: Nee, want ik heb het uitgemaakt. Dus ik dacht, ik moet er vanaf. Dus ik dacht, nee, ik heb er niet om gehuild. Ik heb wel soms heb ik nog wel dat ik denk, ja, stel als ik nou wel gewoon had doorgegaan, weet je wel. Ja. Maar ik dacht, ja, ik vond het juist zo lekker dat hij in Griekenland zat en ik hier. Ja. Maar ja, toen wilde hij hier naartoe komen en ik dacht, dat moeten we even niet hebben. Snap je?
0: Ja, ik snap het. Was je met je ouders of met vriendinnen?
1: Nee, ik was met een groep verpleegkundigen. Wij waren net in opleiding voor leerling verpleegkundigen. Dus we gingen met 6 meiden gingen we naar Griekenland. En hij verkocht excursies. En ik heb en hij zei, nou, ik wil met jou wel het eiland verkennen. Dus ik heb die meiden niet meer gezien. Ik ben alleen met hem op pad gegaan. Ja. Hartstikke leuk. Jaar erop hebben we elkaar weer gezien op Kreta. Heel leuk. Ja. En toen zei hij, ik kom met de kerst naar Nederland. En ik dacht, dat gaan we even niet doen.
0: Mij niet
1: dat
0: bellen.
1: Is niet de bedoeling, dacht
0: ik. Ik kan me voorstellen. Nou, in ieder geval, our last summer.
1: Ja, toen wist ik al, dus our last summer.
0: Het is al jaren in de vakantie 100. Het is nooit het is eigenlijk nooit een hit geweest, maar toch scoort hij hoog. Gaat over die laatste zomer met je vakantieliefde, waarvan je weet dat het de laatste is. Dankjewel voor het stemmen.
1: Dankjewel, Jos, voor het draaien.
2: Nummer 4.

0: even weggezwijmeld dat je moest denken aan jouw eigen vakantieliefde ooit. En dat mag, hè? Our Last Summer. Nummer 4 in de vakantie 100. Leon 10 in Utrecht Stad die heeft gestemd op de nummer 3. Prachtige zomerhits zijn er gemaakt, zegt ze. Maar dit is de beste. Dit is het ultieme plaatje. Het pareltje.
1: Nummer 3.

0: Goeie zomerhits, vakantiehits zijn echt tijdloos. Ja. Jij hebt natuurlijk de vakantiefoto's en wij hebben de plaatjes. Die gaan we draaien. We zijn toe aan de nummer 2. En welke is het nou? Kees en Inge Pronk, die zegt dit was een van de vierdaagse hits in Nijmegen. Dankzij hem hebben we het gewoon gered, want dit liedje werd constant gezongen. Ja, Kees uit Nieuwegein die zegt dit is de zomerhit van 2026. Wordt 10 keer per dag gedraaid in de kantine hier op de camping. En ik ben trots op dit Utrechtse jochie.
1: Nummer 2.

Zoals Kees het al zei, Nieuwegein, we zijn trots op dit Utrechtse jochie. Ja, dat is natuurlijk Justin de Wild. De zomerhit, zou je kunnen zeggen. Er zijn er twee, maar dit is een van de zomerhits van 2026, Cheerio. Nou, we zijn nu terechtgekomen bij nummer 1. En je mocht, je mocht raden welke er op 1 stond. Marion in Houten, jij wint de shopper van Radio M Utrecht, want je hebt het goed. Het is ILO. De vakantie.

0: Electric Light Orchestra, mooi hè? Ja, het blijft een prachtig nummer. Mr. Blue Sky. Voor het eerst staat deze op de nummer 1 van de Vakantie 100. Ik heb natuurlijk lang niet alle namen kunnen noemen van mensen die gereageerd hebben, die gestemd hebben. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het gezellig. Joost is zijn spullen aan het uitpakken. Yo. Heb je verse koffie bij je?
1: Heerlijk, ja.
0: Zometeen Utrecht komt thuis met Joost. Blijf lekker luisteren. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio m utrecht.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismaël, dankjewel. En hier gaat het verder met de regio nieuws hoofdpunten uit de provincie. Kees, goeiedag.
2: Joost, goeiedag. En met veel laatste nieuws. De man die vanochtend op de A27 aan het fietsen was, nadat hij een auto had achtergelaten, blijkt die auto gestolen te hebben. De auto stond voor een garage en is meegenomen, bevestigen de eigenaar en de garagehouder tegenover RTV Utrecht. Het is nieuws dat gaande is, dus je hoort meer over een half uur in het uitgebreide regio nieuws. Of kijk ondertussen op rtvutrecht.nl of in de app. De afrit van de A12 bij Maarsbergen zou je mogelijk ook in de verkeersinformatie horen. Richting Arnhem is afgesloten vanwege een boerenprotest. Dat meldt Rijkswaterstaat. Onderaan de afrit staan sinds een uur of vier ongeveer 8 voertuigen die de rotonde daar blokkeren. En in Utrecht is een bijzondere nieuwe muurschildering onthuld van een vrouw uit het verleden met een gordijn. En hoe dat zit, nou, dat leg ik ook allemaal over een half uur verder uit.
1: Oké. We blijven nieuwsgierig hier in Utrecht Komt Thuis. Neem de volgende afrit. Dat is de tip die de ANWB geeft bij die stremming op de A12 waar je het over had. Neem de volgende afrit. En de andere meldingen nog. Op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten oponthoud. En op de A28 staat het ook vast. Nou ja, niet helemaal langzaam rijdend verkeer. Richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht zelf. Meer dan 20 minuten oponthoud.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekker van Albert
4: Heijn. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken.

0: Hier in de studio, de avond valt ook weer bijna. Al is dat wellicht natuurlijk nog niet te merken in de stad. En we koelen een beetje af van de vakantie 100.
1: Utrecht komt thuis.
0: Met Marcia Heinz. Goeiedag. En dit viel mij op vandaag in het nieuws. Een van de Leersumse plassen in natuurgebied Leersumse Veld is verdwenen. Echt waar. Door de aanhoudende droogte is die plas opgedroogd, als het ware. En nu doe ik even net alsof het 6 augustus 2006 is. Dansend onder de trap naar de werf van de Oude Gracht. Maar dan die stilte. Vleugels gespreid, krachten gebundeld en voor altijd verbonden. Elke dag te lezen op de plek waar het zo misging. Tientallen gewonden kunnen het navertellen, maar Freek Penning de Vries helaas niet. En de slachtoffers, die waren er in grotere talen.
2: Ik heb dus de trap op mijn hoofd gekregen, dus ik heb een enorme klap daar gehad. En ik heb in dat moment ook een bijna doodervaring meegemaakt, die ik later in een sessie, in een therapiesessie, heel duidelijk naar voren is gekomen.
0: En de fietser die begin vorig jaar werd geschept door een taxi op de draaiweg in Utrecht, die kan ook niks meer navertellen trouwens. De chauffeur kreeg vandaag de strafeis te horen, of toch niet? Nou, je hoort hoe dat zit. Het is weer een opmerkelijk verhaal uit de rechtszaal. Maar Mr. Sullivan,

0: Mooie melodie hè, van Gilbert O'Sullivan op Radio M Utrecht. Het is impactvol, de rechtszaak tegen de taxichauffeur die vorig jaar een vrouw doodreed op de draaiweg in Utrecht, 24 jaar. Riks Ozinga volgt die zaak. Ja, en jij ging naar de rechtbank voor een strafeis en je kwam nu eigenlijk terug zonder strafeis.
1: Ja, de zaak zou inhoudelijk behandeld worden, maar dat ging vandaag dus niet door. Want de verdachte wil zich alleen laten verdedigen door zijn eigen advocaat. Nou, had hij gezegd aan een kantoorgenoot van mij, een directe collega kan dat ook doen. Maar op het laatste moment heeft de verdachte besloten dat hij toch alleen zijn eigen advocaat de verdediging wil laten voeren. Dus ja, hij kwam niet naar de rechtbank en de zaak werd uitgesteld.
0: Ja, dat was een teleurstelling voor de nabestaanden, denk ik. Hm.
1: Ik denk dat heel erg onbevredigend is voor nabestaanden. Je bereidt je op zoiets voor. Je wilt toch weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van jouw geliefde. Een vrouw van 24 pas. En dan is het zuur als dat niet doorgaat. Dat erkende ook de voorzitter van de rechtbank. Maar ja, iemand heeft recht om zijn eigen advocaat te kiezen voor de verdediging. En dat is wel dermate belangrijk dat de rechtbank ook niet anders kon dan die zaak uitstellen.
0: En dat die advocaat op vakantie was, dat was van tevoren natuurlijk al bekend, lijkt mij.
1: Nou, dat is denk ik van tevoren inderdaad wel bekend geweest. Maar waarschijnlijk, en dat is natte vingerwerk hoor. Waarschijnlijk heeft hij eerst wel het idee gehad van nou, die kantoorgenoot die kan mij ook bijstaan. Maar op het laatste moment toch besloten van ja, nee, dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen vaste advocaat hebben. Dus dat betekende dat de officier van justitie vandaag wel aanwezig was. En vertelde waar het allemaal over ging, waar die man van verdacht wordt.
0: En wat is daar nu als nieuwe informatie over bekend?
1: Ja, er is een uitgebreid technisch onderzoek gedaan vorig jaar. Op onze website zijn de beelden nog te zien van de politie die met die beschadigde taxi, een zwarte Volvo, midden in de nacht flink hard is gaan rijden op de draaiweg. En aan die beelden is wel te zien dat het wel onverantwoord is om daar heel hard te rijden. Het onderzoek is ook naar voren gekomen dat hij 85 tot 97 kilometer per uur heeft gereden die fatale nacht toen hij de draaiweg opscheurde. Ja, en je mag daar 50. Dat is dus enorm veel te hard. Bovendien haalde hij vlak voordat hij de fiets eraan reed ook een andere auto in. Dat mag daar helemaal niet. Dus hij zag helemaal niet dat er iemand overstak. Ja, met dodelijke afloop.
0: Ja, hoe gaat het nu verder? Is al een nieuwe datum bekend eigenlijk?
1: Ja, er is een nieuwe datum bekend. En ja, dat is toch ook wel weer heel zuur voor de nabestaanden. Die moeten wachten tot begin december, 8 december. Dan gaat de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelen. Dan zal de verdachte daar moeten verschijnen met zijn vaste advocaat. In dit geval, de nabestaanden kunnen dan ook gebruik maken van hun spreekrecht. Misschien dat ze nog wel een vordering tot schadevergoeding gaan indienen ook. Het Openbaar Ministerie zal dan wel met een strafeis komen.
0: Ja, Riks, dankjewel. Na het fatale ongeluk heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen om het verkeer op de draaiweg en de nabije omgeving veiliger te maken. Maar een plan van aanpak voor een definitieve oplossing is er nog altijd niet.

Eagles en de Tequila Sunrise en Bruno Mars ook. Zojuist is bekend geworden dat Jurnee Kaagman is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie in ieder geval bekendgemaakt. Ze overleed op 31 juli na een

Zoveel mooie hits gescoord en Memories, Weekend. Nou, noem ze allemaal maar op. Even een kleine bloemlezing dus. Je hoort het hier in Utrecht Komt Thuis.

Ze is meerdere keren onderscheiden ridder in de Orde van Oranje Nassau. En je kent haar misschien ook al als jurylid van Idols, waar ze nogal ongenaakbaar kon zijn natuurlijk. Een beetje verneinig, maar dat hoorde bij dat programma natuurlijk. Nou, welke plaat van Earth and Fire zou je willen horen nog deze uitzending? Dan ga ik er eentje opzetten. Laat me even weten via de RTW Utrecht app.

0: Overleden enkele dagen geleden. Het is nu bekend geworden. En wil je nog een mooie plaat van Earth and Fire horen, waar ze natuurlijk vooral bekend van is? Laat het even weten. Draai ik die nog in deze Utrecht Komt Thuis? En wil je me ook even laten weten, de vraag van vandaag natuurlijk, wat je meeneemt naar een onbewoond eiland en waarom? En dan vooral ook dat je maar één ding mag kiezen. Ja, dat is dan het alletje onder het gras. Misschien is dat een lastige keuze, maar we zijn niet alleen maar zo makkelijk hier bij Radio M Utrecht. En zometeen hoor je van Kees meer over de snelwegfietser op de A27... die een hele goede reden bleek te hebben om weg te fietsen bij de auto.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Half zes, Radio M Utrecht. Nieuws met Kees Dorrestein. De man die vanochtend op de A27 fietste en zijn auto had achtergelaten. Ja, die had een goede reden om die achter te laten daar.
5: Joost.
4: Hij blijkt een autodief, hè?
5: Ja, hij blijkt een autodief. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek vannacht te zijn gestolen bij een autobedrijf in Hollandse Rading. Dat bevestigen de eigenaar van de auto en de garagehouder aan RTV Utrecht. De autodief had waarschijnlijk de autosleutels ergens gevonden, laat de garagehouder weten. Hoe het kan dat hij dan uiteindelijk strandde op de snelweg in Utrecht is nog niet helemaal duidelijk. De zwarte Volkswagen is vanochtend door een berger weggesleept en van de snelweg en naar het depot gebracht. Dat horen wij van die berger. De afrit van de A12 bij Maarsbergen in de richting van Arnhem is dicht vanwege een boerenprotest. Zal je straks ook meer over horen in de fileinformatie. Want de Rijkswaterstaat meldt dat hij sinds 4 uur bezig is, dat protest. Ongeveer 8 voertuigen blokkeren de rotonde op de N226 daar. Op camerabeelden lijkt het er volgens een woordvoerder op dat de boeren zelf bepalen wie er wel en niet mogen doorrijden. De politie zegt dat er geen strafbare feiten worden gepleegd en dus dat er niet ingegrepen wordt. Pas op voor loesje isolatiebedrijven aan de deur. Dat zegt de gemeente De Bilt. En die is niet de eerste die dat zegt. Ook in Odijk en Montfoort werd er de afgelopen maanden gewaarschuwd voor isoleerders. De bedrijven zouden zeggen dat ze samenwerken met de gemeente en dat ze wel subsidie kunnen aanvragen voor je. Nou, De Bilt zegt dat je dat goed moet controleren, want ze werken alleen samen met Winst uit je woning, een bedrijf. De gemeente zegt dat je de informatie goed moet controleren voordat je met een bedrijf in zee gaat. En het beste is om meerdere offertes aan te vragen. En Utrecht heeft er een nieuwe grote muurschildering bij. Op een gebouw achter de Domkerk is een portret onthuld van Anna Maria van Schuurman. Zij schreef geschiedenis toen zij in 1636, toen de Universiteit Utrecht werd opgericht, als eerste vrouw in Nederland colleges mocht volgen. Maar ze kreeg wel op een andere manier les dan de mannen, vertelt de schilder.
6: Je ziet bijvoorbeeld achter haar een gordijntje hangen. En daar zitten 2 gaatjes in. En zij moest namelijk achter een gordijntje zitten. En via die gaatjes kon ze dus eigenlijk de lessen meekijken. En je ziet ook nog een schilderijtje rechts naast haar. En dat is dus een knipsel, want ze was ook kunstenares.
5: Ja, maar ze moest dus achter een gordijn de colleges volgen, omdat de mannen haar dan niet mochten zien. Oh. Ja, dat was een raar lokaal voor haar. De muurschildering is gemaakt door kunstenaarscollectief De Strakke Hand. En het is onderdeel van het 390-jarig lustrum van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Het weer dan. Nou, het is nog steeds een heerlijke dag. Zo'n 22 graden, zonnig, af en toe wat wolken. En morgen wordt het een graadje warmer. Richting het weekend wordt het nog veel warmer. En volgende week is er kans op een hittegolf.
4: Ja, ik ga er straks nog eventjes vragen aan Margot of zij dat misschien al kan bevestigen. Hè?
5: Ja, zeker. Dat is hoe warm het gaat worden volgende week dan. Hè?
4: Ja. Ben nieuwsgierig natuurlijk. Ook naar de verkeersinformatie trouwens. Kees, dank je wel. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 8 minuten. Dan 6 minuten extra op de A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. En de A27 nog stremming richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Plus 7. Ja, en welke zullen we eens opzetten van Earth and Fire? Weekend komt natuurlijk binnen. Astrid komt ermee. En Remco die schrikt van het nieuws over Journey Kaagman. Zij is overleden. En die zou graag Journey solo willen horen.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Every Breath You Take, The Police, Radio M Utrecht. Hé Joost, zegt Femi in de app, ik ben me rot geschrokken over dat nieuws dat Johnny Kaagman is overleden. Een van mijn favoriete bands, songs in, Earth and Fires, is geweldig in Memories, kippenvel. En nu dus helemaal, als ik dat nummer weer eens terughoor. Het trieste, het overlijden van The Journey, zegt de Nico. Vooral de nummers begin jaren 70 kan ik erg waarderen. En ja, Remco die heeft ook nog even gereageerd. Die komt ook wel met een mooie keuze. Goeiedag.
1: Hi Joost, hallo.
0: Ja, jij denkt aan haar gewoon solo, hè?
1: Ja, ze hebben natuurlijk zij hebben natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. Die je niet altijd hoort, want je hoort altijd die bekende nummers natuurlijk op de radio. Maar solo had ze natuurlijk ook een paar singeltjes. En daar is er dus eentje van die ik heb aangevraagd bij je.
0: Ja, en dat is een nummer uit 1985, als ik even snel gespiekt heb. My Mystery Man, hè?
1: Ja, klopt. Het is geen hit geweest. Ik weet niet wat het heeft gedaan precies, maar ik heb hem wel als single gehad, dus...
0: Oké, maar ze heeft het wel gewoon in tv-programma's en zo gezongen. Want daar komt wel een materiaal van.
1: Volgens mij is er ook een top-op clipje van.
0: Ja, dat klopt, inderdaad. Nou, ik ga hem instarten en ik dank jou voor de keuze. En zo hebben we elkaar weer wat muziekgeschiedenis gegeven. Dus
1: top.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, leuk.
0: Oké, niet van je dag verder. En we rouwen dus wel om
1: Journey,
0: hè? Ja.

Kaagman solo. Dankjewel Remco voor jouw tipje in deze. Ja, Johnny Kaagman is overleden, is juist bekendgemaakt door haar familie. Ja, op een onbewoond eiland is het ook een beetje mysterieus vertoeven eigenlijk. Hè? Zeg dat wel, want dat is onze dagvraag. Eens even checken wat daar allemaal binnenkomen is. Nou ja, althans, wat is de vraag dan, Joost? Neem één ding.

0: ongetwijfeld heel sfeervol is. Dolf, goeiedag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik hoor Bloem niet zingen over dat hij zijn huis meeneemt naar het eiland. Maar dat is wel jouw idee.
1: Ja, dat lijkt me toch wel het meest praktisch om mee te nemen.
0: Ook praktisch, maar ook heel ingewikkeld.
1: Ja, ook wel ingewikkeld, ja, maar toch, ja. Onbewoond eiland vinden is ook al ingewikkeld, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker. Maar als je het zou kunnen opvouwen, of zo'n tiny house bijvoorbeeld, hè? Klein, dat zou kunnen.
1: Ja, ja, als je maar een dak boven je hoofd hebt en wat gemakken bij je, hè?
0: Ah, ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ja, want dan voel je wel zijn lang natuurlijk, hè? Want er is niks op dat eiland. Je neemt je eigen huis mee en je hebt alles gewoon.
1: Ja, alles zit in het huis, dus je hoeft helemaal niet moeilijk te doen. Je neemt soms het hele huis mee. Klaar?
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou weet ik niet of dan de wc zeg maar ook gewoon aangesloten kan worden, hè? Dus,
1: ja, maar een willens is een weg, hè?
0: Of een internetverbinding, ik zeg maar even wat.
1: Dat kan overal vandaan met een satelliet, hè?
0: Oh,
1: het kost
0: ja,
1: een paar knaken, maar dat lukt.
0: Volgens mij is Elon Musk daar goed in, hè? Dat soort dingen.
1: Ja, daar is hij wel goed in, ja.
0: Oké.
1: Okay. Hoe rare vent het is, daar is hij wel goed in.
0: Ja. Ja. Dolf, dank je wel voor jouw geestige gedachten, dat je ons even mee hebt genomen.
1: Ja, niet zo, dank je.
0: Oké, en Gerda heeft ook wel een idee. Goeiedag, Gerda.
2: Ja, goeiedag.
0: Nou ja, jij hebt eigenlijk het idee van, ik wil daar helemaal niet zijn.
2: Klopt, ik las dat berichtje. Ik denk, nou, dat is sowieso al niks voor mij, een onbewoond eiland. En toen ik dat berichtje las, dacht ik, nou, dan zal het waarschijnlijk de bedoeling zijn dat je daar ook alleen zit. Ik zeg maar wat.
0: Nou, dat is de bedoeling. Je gaat naar een onbewoond eiland waar niks is, zeg maar. En dan ga je daarheen en dan neem je iets mee. Ja. Mag ook een persoon zijn natuurlijk, hè? Maar jij kwam met een 1000 dingen doekje.
2: Verzin het maar eens rond 8:30. Maar ik dacht, nou, 1000 dingendoekje. Dan wordt er gezegd, je kunt er dus 1000 dingen mee doen.
0: Ja.
2: Zit ik daar alleen op zo'n onbewoond eiland, heb ik dus alle tijd om te verzinnen wat ik daar allemaal mee kan doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ik weet niet of je met 1000 dingendoekje ook eten kan toveren en zo, maar dat...
2: Nee, maar er zal dan toch wel, dan ga ik maar vis proberen te hengelen. Er zal wel iets zijn toch om te eten. Ik wist ook niet hoe lang ik daar moest blijven natuurlijk.
0: Ja, dat is de fantasie van jou, Gerda. Dus dat kun je gewoon
2: Dat is de fantasie.
0: Ja.
2: Nou, dan denk ik met zo'n 1000 dingendoekje als er bijvoorbeeld een vliegtuig of zo, dat ik toch al heel gauw ga zwaaien met dat ding. Van nou, kom het nou maar halen. Ik kan hem verzinnen als Dynabanden. Ik weet niet of je daar wel eens mee gewerkt hebt.
0: Ja.
2: En nou, verder zou ik het dan ook nog niet... Ja, 1000 dingen. Je, laat je fantasie maar werken, zou ik zo zeggen.
0: Ik vind het heel geestig bedacht. Gerda, mag ik je danken voor jouw reactie?
2: Ja, een fijne avond.
0: Oké, hoi hoi.
2: Dag.
0: Laat het maar weten. Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? En je mag maar één ding kiezen. Zo streng zijn wij vandaag.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

0: De herinneringen stromen binnen in de RTV Utrecht app over Journey Kaagman en Earth and Fire ook vooral. Weerbericht. Ze is vandaag in besloten kring begraven, heeft haar familie bekendgemaakt. Margot Ribberink, goeiedag.
1: Goeiedag Joost.
0: Ja, nieuws is nieuws, maar dat is toch dan een beetje waar je een brok van in je keel krijgt. Hè? Tenminste, bij mij is dat dan wel zo.
1: Ja, want ik kan haar ook nog wel herinneren. En dat prachtige lied wat ze gezongen heeft in dat blauwe pak. Ja. Ja, dat kan ik nog wel heel goed herinneren, ja.
0: Heb je nog een leuke klassieker die we voor je kunnen draaien? Laat het even weten in de app. Daar is zeker nog ruimte voor in deze Utrecht komt thuis. En anders maak ik daar gewoon ruimte voor. Nu dus even ruimte voor het weer. Het zijn de wat koelere dagen. Het is maar hoe je het bekijkt. Het gaat nog oplopen, geloof ik allemaal. Hè?
1: Ja, het wordt weer warmer. Maar vandaag was het natuurlijk een lekkere doe-weerdag met temperaturen die een stuk lager zijn uitgekomen in vergelijking met de afgelopen dagen. Gisteren was het nog 26 graden. En vandaag zijn we uitgekomen op zo'n 22,6 in Cabauw en 22,7 in De Bilt. Dus net geen 23 graden. Met een mooie afwisseling van stapelwolken en ook wat zon. Het bleef droog en opvallend was ook vandaag weer een stevige wind uit het noordwesten, windkracht 4 tot 5. En die wind die gaat de komende uren wat afnemen. De stapelwolken gaan oplossen, dus we krijgen flinke zonnige periode tot de zon ondergaat. En vannacht krijgen we dan af en toe weer wat bewolking. En het koelt lekker af, Joost. Ik denk dat de meeste mensen hier wel blij mee zijn. Goede slaaptemperaturen van 10 tot 11 graden.
0: Nou, dat is mooi, want ik hou daar niet van die plaknachten in ieder geval.
1: Nee, ik ook niet, nee. Oh.

0: De Hollies op de dag dat bekend is geworden dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden, heeft de familie laten weten in een verklaring. En Kaagman scoorde natuurlijk hits met Earth and Fire. We hebben haar al solo gehoord. En in 2012 maakte Kaagman bekend dat bij haar die ziekte van Parkinson was vastgesteld. Daarvoor gebruikte ze dagelijks medicatie. En de zangeresse vertelde toen dat ze het fijn vond dat mensen na de bekendmaking meer begrip toonde. Heb je nog een extra echte lekkere klassieker van Earth and Fire? Mag je hem altijd even doorgeven in de app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Johnny Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Johnny Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismael, dankjewel. De regio nieuws hoofdpunten krijg je van Kees nu. Goeiedag.
8: Goeiedag Joost. Ja, de man die vanochtend zijn auto heeft achtergelaten op de A27 bij Lunette en er vandoor is gegaan op de fiets, had een goede reden. Hij blijkt de auto gestolen te hebben. De auto stond voor een garage, bevestigen de eigenaar van de auto en de eigenaar van de garagehouder. De auto is inmiddels weggesleept. In Baarn is vanmiddag een man aangehouden vanwege een steekincident, meldt de politie. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. De politie onderzoekt nu wat er exact is gebeurd. En de Universiteitsbibliotheek in Utrecht heeft een paar oude cadeaus gekregen. Nou, wat dat precies zijn, of welke cadeaus ze nou precies hebben gekregen, nou, dat hoor je in het uitgebreide regio nieuws over een half uur.
0: Oké, geen boeken waarschijnlijk, maar ja, ik weet het niet. Ja.
8: Nou ja, of hele bijzondere boeken.
0: Oké, dat zou kunnen. Nou, oké. Je hoort het als je blijft luisteren naar Utrecht Komt Thuis. Daar hoor je ook de verkeersinformatie. De N201 richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Den Berg. En Nederhorst, Den Berg en Loenen, zo moet ik het zeggen. Het zijn niet drie plaatsen, maar het zijn twee plaatsen. 12 minuten op onthoud en 9 minuten extra op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Deze is ook aangevraagd van Earth and Fire.

0: Dat is natuurlijk een onmiskenbaar intro, hè?
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles tijdens...

0: ook zo'n zomerse eilandplaat, hè? Man at Work, wat neem jij mee naar een onbewoond eiland? Je mag één ding kiezen. Ik hoor het graag van je in de RTV Utrecht app. Daar ook reacties trouwens over het overlijden van Johnny Kaagman.
1: Utrecht komt thuis.
0: Rip Journey, schrijft Han bijvoorbeeld, mijn hartheld. Maar de herinneringen aan de geweldige muziek van Journey en haar band Earth and Fire zullen voor de rest van mijn leven blijven. Dank voor al het moois wat jij Nederland en ver daarbuiten hebt gegeven. Seasons komt zeker nog voorbij, want die platen, vraag je aan, maken we ruimte voor in Utrecht komt thuis. En ook dus over die eilandverhalen. En Martijntje komt nog even vertellen hoe het met haar gaat in de zomer en haar dierenpraktijk. Zeg maar, want het is donderdag. Niet vergeten. De dieren niet vergeten. Nee, zorg er goed voor. Er zijn trouwens ook mensen die

0: klein beetje Earth and Fire-achtig. Die hoogte, hè? De Ruets en de Sugar Baby Love.
1: Goeiedag.
0: Martijn, ja, het is volop vakantietijd. Dat zul jij ook merken in de praktijk.
1: Zeker, ja. Het is wat rustiger gelukkig aan het worden.
0: Ja, en we hadden even met elkaar over een soort mini-redactievergadering. Je zou het kunnen hebben over je huisdieren meenemen op vakantie. Maar dat is heel ingewikkeld voor de meeste huisdieren, lijkt mij. Althans, met honden gaat dat prima, met katten minder.
1: Ja.
0: En dan heb je het wel over stress, wat daarbij komt kijken. Maar ook stress, als we het breder pakken. Sowieso, als je met je huisdier naar de dierenarts gaat. Hoe kun je jezelf en het dier goed voorbereiden eigenlijk, hè?
1: Nou, dat zijn een aantal dingen die je kan aanpakken. Want het kan natuurlijk zijn hoe je jezelf voorbereidt om naar de dierenarts te gaan. En dat betekent met name bij katten dat je al went aan het mandje waar ze mee naar de dierenarts vervoerd worden. Dat het een prettig plekje is, dat ze daaraan gewend zijn. En niet alleen maar om opgepakt te worden en gauw naar de dierenarts te gaan. Wat daarbij ook kan helpen is door je kat of hond hongerig mee te nemen. Zodat we ze hier toch een beetje kunnen omkopen met wat lekkers. Dat geldt ook wel voor katten. Dat klinkt heel gek, want we hebben nu ook hele lekkere snackjes. Maar honden zijn natuurlijk best wel makkelijk te lijmen met koekjes. En het kan ook nog wel eens helpen om gewoon te trainen van tevoren voordat er iets moet gebeuren, om je dier gewoon al eens een keer mee naar de dierenarts te nemen. Wij doen dat ook vaak, dat ze er een beetje aan wennen. En bij hele angstige dieren kun je soms ook vanuit huis al toch iets geven om een beetje rustig te zijn.
0: En dan uiteindelijk, dan ben je er. En dan zijn we er nog niet, hè?
1: Nee. Want er is echt heel veel om te doen. Toen ik een tijd terug afstudeerde, beseften we ons dat eigenlijk niet zo erg. Maar het is heel belangrijk toch om honden en katten niet te dicht bij elkaar te laten komen. Het liefst aparte ruimtes hebben, wachtruimtes. Want je kan je voorstellen, als je als kat in zo'n klein mandje zit en je staat op de grond en er loopt een hond op je af, maar die gaat dan niet naar jou, maar die loopt langs je, dat enorm bedreigend kan zijn. Ook heel erg belangrijk is toch ook de geur in de praktijk. Als er voordat het dier komt iets is gebeurd wat toch een beetje angst heeft verspreid of iets een bepaald luchtje, dat voor dieren ook heel beangstigend kan zijn, maar ook bijvoorbeeld hele medische luchten. Dus er zijn zelfs soort verdampertjes die je in het stopcontact kan doen, die voor de kat en hond fijne stofjes vrijgeven, waardoor ze minder stress ervaren.
0: Ja, want als er ergens geurtjes zijn, met name van andere dieren, het zijn mensengeuren, is het in een dierenartspraktijk.
1: Zeker. En ja, dat heeft toch effect op de dieren. Maar ik ben er ook steeds meer achter aan te komen, als mensen zelf ook een beetje bang zijn, op een of andere manier doorhebben of spiegelen, dat die dieren dan vaak ook wat angstiger zijn. En het leuke is, je kan allerlei kalmerende signalen naar je dier, met name naar honden ook uitschijnen, maar ook naar katten. Door bijvoorbeeld je dier niet met grote ogen aan te kijken, maar heel langzaam met je ogen te knipperen. Misschien zelfs even je ogen dicht te houden. En ook bepaalde geluiden niet te maken. Moet je bij katten vooral denken aan wat we bij kinderen natuurlijk veel gebruiken is, weet je, dat je een beetje sust.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor katten gewoon een geluid alsof je ze aan gaat vallen, want die sissen naar elkaar. En een geluidje als prr of iets, een soort spingeluidje, ja, daar worden ze heel rustig van.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat lukt bij mijn eigen dochter ook. Ja, het is
1: goed. Ja,
0: maar je moet het gewoon zien als een normaal uitje eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: En het komt natuurlijk ook omdat ze jou dan zien uiteindelijk, hè? De dierenarts.
1: Ja, maar vaak is het wel dat de koekpot ook, weet je wel, dat ze mij ook associëren met koekjes en dingen. Ah. Dus ik besef me heel goed dat liefde gaat door de maag bij heel veel dieren.
0: Ja, jij kan ook wel eens een keer je dag niet hebben en probeer je toch
1: zeker
0: een beetje, ja, goed, oh, de klant is koning, hè?
1: Het dier
0: is koning.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel, Martijntje. En rustig op vakantie dus. Hè. Earth and Fire, zo direct Seasons, is aangevraagd. Ik had hem beloofd. Vanwege het overlijden van Journey Kaagman. En dit is Sixpence None the Richer.

0: Toch mooi hoe dit nummer bombastisch begint en dan lekker sfeervol en rustig eindigt, hè, Han?
1: Ja, het is geweldig, Joost. Echt een geweldig nummer.
0: Seasons. En ja, hij ging lekker hard, hè, bij jou thuis?
1: Voluit. De pannen lagen nog net niet er allemaal op het dak.
0: Ja, ik moest 2 keer bellen en toen nam je op. Maar dat is volkomen terecht. Ja, ik had het al even aangehaald, hè. Je hart huilt.
1: Ja. Ja. Dat triest. Hè? Die meid is zo lang zo ziek geweest.
0: Ja.
1: En
0: dat brengt dan weer...

0: eigenlijk het liefste speel met de band.
1: Oké, en dat komt ook door, ja, we hebben het zelf gehoord, hè? De manier waarop het is opgebouwd.
0: Ja, kijk, het was de eerste echte hit die ze hadden, Seasons. En ik herinner me nog in de jaren 70 dat ik regelmatig naar de optreden ging van Uiterfeier. Dat was in de buurt van de Ronde Veener, onder andere in de Boei, in Vinkeveen, in Wilnis, in Dorpshuis zijn ze wel eens geweest. En ja, als ze in de buurt waren, dan was ik erbij.
1: Zo, nou dat heb je nog mooi meegemaakt. Maar wat gebeurt er dan als jij dat nummer speelt? Welke rol heb jij in dat nummer eigenlijk, Han?
0: Ja, ik ben drummer.
1: Oh, oké. Nou, dan kun je helemaal los. Hè?
0: Ja, ik kan helemaal los.
1: Meteen al in het begin ook, hè? Zeg maar.
0: Ja, het is een nummer wat ook erg gedragen wordt door de muziek. Niet alleen door de stemmen. En het is gewoon schitterend. Je krijgt er elke keer gewoon weer een kick van om dat nummer te spelen. Het verveelt nooit.
1: Nou, wat fijn om te horen, Han. Dankjewel dat je het heel even wilde delen. Hier in Utrecht komt thuis en we hebben mooi even Seasons opgezet. Earth and Fire. En dat je hem nog maar lang mag spelen.
0: Heel graag gedaan, Joost. En ik hoop dat jullie nog veel muziek van Earth and Fire zullen draaien in de toekomst.
1: Nou, dat zullen we zo lang Radio M Utrecht bestaat. En dat is nog heel lang. Zullen we dat gewoon blijven doen, Han. Dus,
0: Goed. Nogmaals, mijn hartelijke dank, Joost.

dankjewel voor de mooie herinneringen. Ik hoor ook graag van je wat jij nou meeneemt naar een onbewoond eiland. Laat het maar weten in de RTW Utrecht app. Gewoon even op het spraakwolkje klikken. Komt het helemaal goed. Het nieuws met Keeso. De universiteitsbibliotheek heeft een paar zeer zeldzame boeken gekregen. En de snelwegfietser uit onze regio blijkt een auto.

0: Audief.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Inderdaad, samen met ons, want de zomer vier je namelijk hier bij Radio M Utrecht. Er is meer bekend over de snelwegfietser. Hij blijkt namelijk een autodief, Kees.
8: Inderdaad, want de man die vanochtend dus op de A27 fietste bij Lunette en zijn auto had achtergelaten, ja, die had die auto helemaal niet mee mogen nemen. De Volkswagen Golf waarin hij reed bleek vannacht te zijn gestolen bij een autobedrijf in Hollandse Rading. Dat bevestigde de eigenaar van de auto en de garagehouder. De autodief had waarschijnlijk de autosleutels ergens gevonden, laat die garagehouder weten. Hoe het kan dat hij uiteindelijk strandde daar op de snelweg en waardoor hij dus met zijn fietsen in de auto er weer vandoor is gegaan, dat is niet helemaal duidelijk. De zwarte Volkswagen is vanochtend door een berger weggesleept van de snelweg en naar een depot gebracht. In Baarn is vanmiddag een man aangehouden voor een steekincident in een woning. De politie kwam op die melding af rond 5:30. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en of er ook echt is gestoken, vertelt een politiewoordvoerder. Het proces tegen een taxichauffeur die vorig jaar een jonge vrouw doodreed op de draaiweg in Utrecht is uitgesteld. Hij zou vandaag de strafeis horen, maar de zaak ging niet door omdat zijn advocaat op vakantie is. En hij wil zich niet laten vertegenwoordigen door een advocaat van hetzelfde kantoor. Dus niet zijn op vakantie zijnde advocaat. Dat hoorde onze verslaggever Rix Ozinga, die het volgt.
9: Ik denk dat dat heel erg onbevredigend is voor nabestaanden. Je bereidt je op zoiets voor. Je wilt toch weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van jouw geliefde. Een vrouw van 24 pas. En dan is het zuur als dat niet doorgaat. Dat erkende ook de voorzitter van de rechtbank. Maar ja, iemand heeft recht om zijn eigen advocaat te kiezen voor de verdediging.
8: De voorzitter zei wel dat het uitstel jammer is. De zaak gaat nu pas in december verder. En de Universiteitsbibliotheek in Utrecht heeft 6 zeldzame boeken gedoneerd gekregen. Die komen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. En in 1 staan zelfs oude handgeschreven berekeningen. Een van de boeken is van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei en is in 1665 in Bologna gedrukt, vlak na zijn dood. De boeken zijn gedoneerd door Dr. Jos Aerts van het Descartes Center voor Wetenschapsgeschiedenis, die dus ook betrokken is bij de Universiteit Utrecht. Hij heeft als student nog onderzoek gedaan naar de boeken en heeft ze jarenlang bewaard. En ja, de universiteit heeft ook een foto gedeeld van die boeken. Het zijn echt oude dingen. En ze moeten nu wel eerst even gecategoriseerd worden, even gescand. Ja. En daarna mogen ze ingekeken worden door de bezoekers van de bibliotheek. Ik weet niet of je handschoentjes aan moet.
7: Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe die boeken ruiken, sowieso. Daar ben ik benieuwd naar.
8: Ik weet niet of je ze moet willen ruiken, Joost. Als ze zo lang in een kast hebben gelegen.
7: En dat ze maar niet uit elkaar vallen dan, inderdaad. Hè?
8: Dus nee, ja, dat is het, want het is echt wel... Dit zijn wel echt boeken die dus een beetje... Echt aan het begin van de boekdrukkunst zijn gedrukt. Of in ieder geval tientallen tot honderden jaren later. Maar ze zijn echt stokoud.
7: Ja, ik denk niet dat alle Utrechtenaren in één keer massaal daarop af mogen komen.
8: Maar... Ja, nee, de Utrechters trouwens. Maar de Utrechters zelf weten het verschil. Het weer dan. Het is 22 graden. Zo. Het zal nu langzaam aan het afkoelen richting de avond. Vanavond iets frisser, morgen een graadje warmer. En richting het weekend stukken warmer. Volgende week mogelijk een hittegolf.
7: Oké. En ik woon niet in Utrecht stad zelf. Dus,
8: dat is ook helemaal niet erg. Hè? Heel veel luisteraars die komen ook uit de regio.
7: Ja, tuurlijk. Goed, de verkeersinformatie heb ik die eigenlijk wel. Ik start het rit. Ja, die heb ik op de A27 namelijk. Richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar nog stremming. Plus 10.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Goedenavond,
1: Erna. Hallo, Erna met Joost.
0: Hoi Joost, goedenavond.
1: Van de radio. Jij zou heel graag je rubberboot mee willen nemen, toch?
0: En dan wil je weten waarom.
1: Ja, je kunt allerlei dingen doen met een rubberboot. Ik denk gewoon varen, maar...
0: Nou ja, ik denk als je daar toch op dat eiland zit, dan kan je gewoon water opvangen en dan gaan er vanuit dat er ook een boom staat. Dus je kan er een heel leuk eiland van maken, toch?
1: Oké, op die manier. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar jij fantaseert gewoon ook helemaal verder, hè? Eigen hut bouwen, watervoorraadje aanleggen, noodpakketje mee, dat soort dingen allemaal.
0: Geweldig.
1: Ja, oké. Nou, dankjewel Erna dat je even een duit in het zakje doet hier met de vraag van vandaag. Fijne dag nog voor jou, hè?
0: Sorry.
1: Fijne dag nog voor jou.
0: Ja, dankjewel. Een hele fijne uitzending. Ja, ik luister het laatste stukje nog even mee. Okay. Fijne avond.
1: Ja,
0: hoi.
1: Dankjewel. Nou, het klonk al alsof je eigenlijk op een onbewoond eiland zat, eigenlijk moet ik zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. De verbinding. Ja, dan moet je... Ja, telefoon wil ik meenemen. Dat zou natuurlijk kunnen. Even kijken of ik Robert nog kan bereiken. Die had ook nog iets ingestuurd via de app. En anders dan sluiten we dit onderwerp gewoon af over onbewoond eiland. Want ja, je kan natuurlijk van alles meenemen.
2: Oh, goedendag.
1: Hallo.
2: Dit is de voicemail van...
1: Nee, Robert is niet bereikbaar. En Miranda die schrijft nog in de app mijn ouders. Dan is het eiland niet meer onbewoond.

0: Alex Warren op Radio M Utrecht. We hebben het over wat je meeneemt naar een onbewoond eiland. Aard, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Het is Aard Pelt, niet Aard van Eldik, want die geniet van een heerlijke vakantie. Die is volgende week nog even een week niet en daarna is die weer terug. Dus tot die tijd ja, zit je met mij opgeschreven en ja, zit ik nu ook met Aard opgeschreven. Goeiedag, wat zeg je Aard?
1: Het is niet anders, hè?
0: Nee, het is niet anders.
1: Geintje.
0: Hé, hey, maar ik belde jou. Ik kreeg eerst degene aan de lijn die jij mee wil nemen naar het onbewoonde eiland. Namelijk jouw lieve Josje.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik was even naar de garage gaan lopen.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, ik zit niet continu aan de telefoon, hè? Nee.
0: Nou, ze klonk wel heel vrolijk, maar ja. Zeg het maar, waarom jouw Josje?
1: Nou ja, je zegt het zelf al. Ze klonk heel vrolijk.
0: Oh, ja.
1: Ze is nooit chagrijn. Het is gewoon een super lief, lief wijf.
0: Ja, en dat heb je wel nodig als je op een eiland zit, hè?
1: Precies.
0: Als je even dus je dag niet hebt.
1: Nee, daarom. Ik hoorde ook net van iemand neemt een rubberboot mee. Ik zei, ja. Ja, we kunnen die ook maken met hout, weet je wel.
0: Oh,
1: uit de boomstam, ouderwets.
0: Ja. En ben jij zo van de knutselen dat jou dat dan lukt?
1: Ja, denk ik wel. Ik heb de tijd aan, hè?
0: Ja, je hebt de tijd, ja. En Josje zoekt dan naar eten?
1: Ja, Josje doet dan, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Zo zie ik dat voor me.
0: Zo zie je dat. Je ziet het al helemaal voor je.
1: Ik zie het helemaal voor me.
0: Oké, okay, Aard. Nou ja, er zijn ook mensen die moeten er niet aan denken. Maar jij ja, even een paar wel. Dagen naar zo'n onbewoond eiland. Kun je genieten.
1: Ja, dat is toch geweldig.
0: Avontuur van je leven, toch?
1: Ik vind ze wel.
0: Oké. Okay. Dus, hey, Aard, fijn dat we heel even in jouw brein hebben kunnen kijken. En dat je ja, ons mee hebt genomen naar jouw onbewoonde eiland met jouw Josje.
1: Oké, okay, helemaal goed.
0: Oké, hey, fijne avond, hè?
1: Ja, bedankt, hè. Dag.
0: Boudewijn de Groot ga ik draaien. En ook Fools Garden. Het is genieten in Utrecht komt thuis.

0: Fool's Garden op Radio M Utrecht. Margo, goeiedag.
1: Goeiedag Joost.
0: En komt er een hittegolf aan? Ja, dat is misschien meteen een prangende vraag, maar...
1: Nou, wel weer een hitteopstootje, maar voor een hittegolf hebben we een periode van 5 dagen nodig, waarvan er 3 in ieder geval 30 graden bereiken en nog 2 van 25. En ik zie op de korte termijn wel weer 30ers aankomen. En wel komende zondag. Maar daarna zakken we op maandag en dinsdag weer even wat terug. En daarna begint een tweede hittepiek die wellicht nog wat sterker zal uitpakken. Vanaf woensdag, donderdag en vrijdag, dan zien we de temperaturen zelfs duidelijk boven de 30 graden gaan uitkomen. Dus ja, we moeten gewoon even het rekensommetje maken. Of gewoon maar even afwachten. En het doet er niet toe. Het wordt gewoon weer heel erg warm. Maar het voordeel is dat het komende nacht lekker afkoelt. Morgen slechts 23 graden wordt. Met wolkenvelden en wat zonneschijn. Daarna nog een lekker fris nachtje naar zaterdag. En dan moeten we ons weer voorbereiden op een warm weekend met 27 graden op zaterdag, 30 graden op zondag.
0: Oké, en dan ook die nachten die plaknachtiger blijven, of door weer koele temperaturen?
1: Nou ja, als het zo weer warm wordt, dan wordt het natuurlijk 's nachts ook weer behoorlijk plakkerig. Met name de nacht van zondag op maandag zou wel weer eens een echte plaknacht kunnen worden. En ook volgende week, dus tweede helft van volgende week, als die temperaturen dus ver boven de 30 graden zouden kunnen uitkomen. Ja, dan kunnen we natuurlijk ook weer hele warme nachten verwachten. Helaas, we doen er niks aan.
0: Kortom, de zomer is aan, volop natuurlijk, hè, qua weer.
1: Volop, ja. En de regen is nog steeds niet in zicht. Wel zien we steeds op de hele lange termijn, vanaf halverwege de maand, 15, 16 augustus, langzaam wat neerslagsignalen in de modellen voorbij komen.
0: Oké, dat is een mooi woord, neerslagsignalen. Oké.
1: Ja.
0: Als je op een onbewoond eiland zit, dan wil je daar eigenlijk geen slecht weer bij, per definitie, maar ook niet heel heet weer. Wat neem jij mee?
1: Ik denk een lekker boek.
0: Oh ja, een lekker boek. Nou, altijd fijn, hè? Om een beetje te verdwalen in een verhaal. Om net te doen alsof je niet op dat eiland zit. Dat zou
1: precies.
0: Kunnen.
1: Okay. En ik heb er nooit tijd voor. Dus ik denk, oh, heerlijk, in je eentje. Niemand die je belt of nodig heeft. Dus lekker in zo'n boek kruipen, ja.
0: Heerlijk, oké. Margo, fijne avond.
1: Fijne avond.

badly. I need your love so badly. The Darts, come back my love is dat. Heel veel plezier met de avond van de nostalgie. De zomer vier je bij ons ook met heerlijke muziek. De Beatles, de Bee Gees en Charles Aznavour. Heerlijke muziek om lekker bij weg te zwijmelen en van die zomerse avond te genieten. Spreek ik je graag morgen weer voor een nieuw Utrecht Komt Thuis. Dankjewel voor het reageren. Veel plezier ook morgenochtend weer met Utrecht is Wakker. Bob en Anne zijn er dan weer natuurlijk. En afijn, en bij de koffie. Het weekend begint morgen al bij ons, dus genieten.

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
8: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
9: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
7: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
10: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
7: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Dusty Springfield op Radio M Utrecht. En ik moet altijd denken aan I Close My Eyes and Count to Ten aan schaapjes tellen. Wat mijn ouders mij vroeger altijd voorhielden. Ga maar schaapjes tellen, dan val je vanzelf wel in slaap. En dat is nou precies wat ik niet wil dat jij gaat doen. Schaapjes tellen. Nee, het is toch veel gezelliger als we samen naar de mooiste liedjes over de liefde luisteren hier op Radio M Utrecht. Want de love songs zijn begonnen. Met Dusty Springfield aan het begin en nu die lieve Doe.

deze avond is voor jou. En dat heb je helemaal zelf geregeld. Want je hebt de radio aangezet op Radio M Utrecht. En jij weet, ik ga hier weer allemaal heerlijke liedjes horen. Waarbij ik lekker weg kan dromen.

Klinkt een beetje als mijn oude piano thuis. Je hoorde de Bee Gees en Words, maar bij hen was het de bedoeling en bij mij thuis denk ik niet. Heb je een gezellige avond? Zit je lekker te luisteren naar de mooiste liedjes over de liefde die er gemaakt zijn? Aan het lijstje worden er steeds meer toegevoegd. Neem nou de meiden van de Spice Girls.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.